0: eist excuses van Oekraïne omdat het land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïense president Zelensky maakt het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren half naakt en toegetakeld. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt. De titel ging naar de Amerikaan McNulty die solo over de streep kwam. Het weer. Het raakt bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.
3: Hit the beat and take it to the first note.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevolandkenner bent.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeerden ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag. De hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. Aan het begin van deze nacht was de weg weer vrij. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden, omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat dat land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïense president Zelensky maakte het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland voor 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. Het weer bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Vind je Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: Ik ben fan van Jordi en... Oh, nou ben ik haar kwijt.
2: Oudekke. Oudekke.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht twee mannen aangehouden. Daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. Eén man werd aangehouden omdat hij dreigende taal zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in. Dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook het waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de tweede persoon opgepakt. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint daarom de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeerden ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag en de hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1 zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: 6 uur op Radio NTV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan de actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een seriemoordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren half naakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht 2 mannen aangehouden. En daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. 1 man werd aangehouden omdat hij bedreigingen zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in. Dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook een waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de tweede persoon opgepakt. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het ook aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Een motorrijder is gisteravond ernstig gewond geraakt op de IJsselmeerdijk in Lelystad. En er moet meer geld naar de beveiliging van bedrijventerreinen om zware criminaliteit beter te bestrijden. Dat zegt de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Flevoland.
2: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 6 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn ook kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. Zuid-Korea wil dat Oekraïne excuses aanbiedt omdat het land vertrouwelijke informatie naar buiten heeft gebracht. Dat ging over Noord-Koreaanse krijgsgevangenen die op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. Zuid-Korea wilde dat stilhouden en dacht dat daar afspraken over waren gemaakt. Maar Oekraïne zegt dat er geen afspraken waren. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer. In het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie. De ANWB verwacht een gemiddelde spits deze maandag. En er zijn nu al problemen op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen en Kampen-Zuid is de weg afgesloten. Dat komt door dieren op de weg.
1: Ja, ik ben heel benieuwd om wat voor dieren dat gaat.
4: Ik weet niet meer dan dit.
1: Nou ja, ze zijn 's ochtends vroeg al lekker actief. Nou ja, als je ze ziet lopen en je weet om wat voor dieren het gaat, laat het weten. Vinden we wel interessant.
4: Ja.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
4: Goedemorgen, de nieuwe werkweek is weer begonnen. Voor mij, voor Jolien en voor jou misschien ook al thuis als je nu al zit te luisteren. Maar wat een cadeautje was dat weekend, zeg. Heerlijk, hè?
1: Heb je cadeau? Was je jarig?
4: Nee, het was gewoon qua weer en buiten
1: ja,
4: en lekker
1: heerlijk.
4: Zonnig een cadeautje.
1: Ja, zeker. Volgens mij werd er ook volop gebarbecued in het land.
4: Heb je dat geroken dan?
1: Ja, bij de buren, zeker. Ja, oh, okay. En jij dan?
4: Ik heb geen barbecue geroken, maar ik zag iedereen was buiten. En dat was ook een vrolijk gezicht.
1: Zeker.
4: En wie weet kunnen we ook zo vrolijk de week in. Wel ernstig nieuws, want er is meer samenwerking nodig om criminaliteit te bestrijden op de bedrijventerreinen in Flevoland. Daar hoor je straks meer
1: over. Ja, we hebben het ook over het eilandje Utopia in het Weerwater in Almere. Dat wordt geteisterd door vandalen.

0: The Last Train Home van John Mayer. Het is 6:06 op maandag, de 28e september. Fijn dat je erbij bent bij Flevoland is wakker.
1: Er vliegen nu ook drones boven industrieterreinen om de criminaliteit te bestrijden. De Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Flevoland, die zet ze in.
0: Ja, en diezelfde stichting wil meer samenwerking om zware en ondermijnende criminaliteit het hoofd te bieden. Veiligheidscoördinator Harry de Jong.
2: Als wij een vuist willen maken tegen dit soort criminaliteit wat op ons pad komt tegenwoordig, met ondermijning, et cetera, dan moeten we juist daar samen in optrekken. En dan moet je ook dit soort middelen dan ook gebruik van kunnen maken.
3: Jij bent echt een voorstander van de publiek-private samenwerking. Vind je dat dat voldoende verloopt?
2: Nee, daar ben ik eerlijk in. Ik vind gewoon dat gemeentes vanuit Flevoland daar veel meer op aan kunnen sluiten. En niet hun eigen, eigen dingetjes op gaan tuigen. Je hebt een PPS. De stichting is notabene in het verleden mede door de gemeentes opgericht in Flevoland.
4: Maar de Jong ziet nu een terugtrekkende overheid die opnieuw weer zoekt naar andere mogelijkheden om die criminaliteit aan te pakken.
2: Ja, de burgemeesters pretenderen van ja, wij zijn voor een veilig ondernemersklimaat, want dat is economisch ook goed voor onze gemeente. Maar dan zeggen we ja, dan moet je juist daarop investeren. En je hebt notabene een stichting die daarvoor het een en ander uit kan rollen.
3: Hè? En wat wil je dan dat de gemeentes gaan doen?
2: Heel simpel. Aan tafel komen zitten, luisteren naar waar we mee bezig zijn en kijken van hoe kunnen we elkaar vinden in de trajecten die al lopen en die versterken en ook middelen beschikbaar stellen dat we dit verder uit kunnen rollen.
4: Volgens de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Flevoland moet de provincie de regie pakken om zo gezamenlijk een vuist te kunnen maken.
2: Het zijn allemaal heel veel grensoverschrijdende thema's. Gemeentegrensoverschrijdende thema's. Daarom is het belangrijk dat de provincie daar eigenlijk het voortouw in neemt. En op die thema's ondermijning, cybercriminaliteit en criminaliteit, zware criminaliteit op bedrijventerreinen, waar we met die explosies te maken hebben. We weten dat dat naar ons toe komt. Lelystad gebeurt het ook al. We gaan het dadelijk ook in Dronten en die andere gemeentes maken. Nou, wat is het mooie dat je daarvoor op alle anticipeert om te zorgen dat je dat de crimineel denkt van hey, ik moet niet in dit gebied zijn, ik moet maar ergens anders naartoe.
3: Dus kom aan tafel en geen woorden maar daden.
2: Klopt helemaal. Wij zijn in Nederland heel goed in overlegtafels allerlei dingen optuigen waar ik zeg van ja, kijk nou wat je hebt al en kijk, rol dat uit en zorg dat je ook operationeel in het veld bezig bent.
1: Harry de Jong was dat van de Stichting Beveiliging Bedrijventerrein Flevoland.

0: is bijna 17:15. It's a Miracle, hoorde je van Culture Club. Gaan we naar het weer?
1: Met Wouter van Bennewijk van Weerplaza. Ja, Wouter, er staan deze week enkele zeer warme dagen op het programma. Wat mogen we verwachten?
2: Goedemorgen. Het wordt de komende dagen inderdaad zeer warm in onze provincie. Nou, vandaag hebben we een beetje een overgangsdag. Er trekt tamelijk veel bewolking over de provincie heen. En daaruit kan later vanmiddag en vanavond af en toe wat lichte regen of een enkele bui vallen. Maar veel stelt dat allemaal niet voor. Temperaturen daarbij rond 21 graden. Dat is aan de warme kant voor eind september. Maar het wordt de komende dagen dus echt stukken warmer. Morgen krijgen we namelijk te maken met een zuidenwind. Dan breidt warme lucht uit Frankrijk zich over onze omgeving uit. En dat kan in Flevoland temperaturen al gaan opleveren van zo'n 25 of lokaal zelfs 26 graden. Daarbij staat er maar weinig wind en is er flink wat ruimte voor de zon. Nou, ook woensdag kan het nog 25 of 26 graden worden. In het zuiden van het land is lokaal zelfs bijna 30 graden mogelijk. Maar dat gaan wij niet halen. Later op woensdag en zeker op donderdag, dan neemt vanuit het zuiden de kans op een enkele regen- of onweersbui toe en wordt de warmste lucht weer uit onze omgeving verdreven.
1: Dankjewel, Wouter. De beheerders van het Almeerse eiland Utopia zitten met de handen in het haar. Ze hebben te maken met brandstichting, diefstal en vernieling.
0: Nou, beheerder Gabriel San Giorgi heeft te kampen met vandalen en met zwervers.
3: En die gooi je dan hier de ruit in. Dan ben je dus alweer bezig met de aangifte, een dag, et cetera. Ja, en dan hebben we eigenlijk geen tijd meer om dat dan goed te repareren.
4: Onder de rook van Almere, langs de groene oevers van het Weerwater, lijkt het eilandje Utopia een rustige oase bij een drukke stad. Er is een voedselbos, een parktuin en een teeltplek om met gewassen te experimenteren. Vrijwilligers, studenten en ondernemers beheren dit alles samen.
3: Nou, we hebben bijvoorbeeld hier de tuin, dus je ziet hier wat voor mooie dingen met telen. We zijn nu bezig met de pompoenen. Hier zie je heel veel mooie pompoenen liggen. En het was een eiland waar heel veel bomen ziek waren, heel veel essentak sterfte. Een hele onveilige situatie, ook met heel veel jeugd en hangjongeren die hier eigenlijk alles hebben gedaan wat God verboden heeft. Dus we hebben eigenlijk daar nieuw leven aan gegeven om de plek een nieuwe toekomst te geven in de stad Almere. Maar ook voor Almere.
4: Maar sinds de Floriade gaat het bergafwaarts bij het eilandje. En dat merken de vrijwilligers ook.
3: We zijn een keer met een luchtbux beschoten, voorbeeld. Toen we hier aan het planten waren. Er is laatst ingebroken. Er worden ruiten ingegooid. Mensen die komen in een bosje poepen. Maar we hebben ook inmiddels nu twee zwervers wonen hier die uit onze tuin eten. En dat gunnen we ze. Maar dat gaat ook ten koste van onze mogelijkheid om hier te bestaan.
4: Afsluiten heeft geen zin. Daar is het terrein te groot voor. Almeerders verliezen dan bovendien een geliefde wandel- en fietsplek. Daarom heeft Stichting Weerwoud een andere oplossing bedacht.
3: Nou, het geluk wil, wij kunnen volgende maand containers gratis overnemen. En die zijn bewoonbaar eigenlijk al per direct. En dat zorgt er dus voor dat sociale controle aanwezig kan zijn door aanwezigheid. En ook door betrokkenheid in het team en met de plek en met het beheer. En wij weten gewoon uit ervaring dat hekken niet werken. Ja, nou, moeilijker hoeft het niet te maken. Alleen het zou natuurlijk heel mooi zijn als dat bij elkaar kan komen. Dat we dus en die containers mogen krijgen en dat bijvoorbeeld een wethouder zegt, dit gedogen we. Nou, dan kunnen wij hier over een maand of twee of één, kunnen we het al geregeld hebben.
4: Gedoogd anti-kraak wonen kan volgens Gabriel de druk verlichten. En dat is hard nodig.
3: Zeker, ja. En elk jaar moeten we het gewoon met minder doen en hebben we meer vandalisme. Dus het water staat wel aan de lippen nu. Ja. Nou, daar zijn we serieus over nadenken van hoe we wel door zouden kunnen. Maar dat is wel een moeilijk gesprek. We willen graag door. Maar we weten wel dat zonder sociale veiligheid, door middel van minimaal drie plekken hier, dat het wel heel moeilijk gaat worden.
1: De sombere beheerder Gabriel van San Giorgi van het Utopia-eiland in Almere.
0: Zometeen in de berichten van binnen en buitenland hebben we het over het WK wielrennen.

0: I wanna be the only one van Eternal en BB Winans. 7:08 is het. Bericht uit binnen- en buitenland.
1: Heel veel sport zit er in dit blokje. Oranje won gisteravond in de Nations League met 2-1 van Servië. De 3 punten zijn binnen, maar aanvoerder Virgil van Dijk vond het een slechte wedstrijd.
2: We gaan over de kansen praten die we natuurlijk niet afmaken. Maar ik denk dat we best wel vaak de bal door het midden verloren.
1: En langs de lijn was het een rollercoaster aan emoties, vertelde Xavi Hernandez, die zijn eerste overwinning boekte als bondscoach.
3: Ja, yeah, because it was a moment, many moments to attack the spaces and we didn't attack. We didn't organize well the high pressure and the middle block in the first half. But okay, things that we need to improve.
0: Ja, dan moeten dus wat dingen beter, zei ook de bondscoach. Dan gaan we naar wielrennen. Het werd brons voor Mathieu van der Poel op het WK wielrennen in Canada. Na 100 kilometer viel hij aan en hij leek te gaan stunten. Maar het bleek toch iets te ambitieus.
4: Ja, ik kies toch liever voor wereldkampioen te zijn. Maar het is, ik heb de koers gereden die ik wou zijn. En ja, ik denk dat ik een enorm sterke wedstrijd rijd.
0: De wereldtitel ging verrassend naar de Amerikaan Brandon McNulty. Het zilver was voor de Australiër Michael Matthews. Ja, en we mogen natuurlijk ook zeker niet vergeten om te melden wie er bij de vrouwen wereldkampioen werd bij het wielrennen. Dat was Demi Vollering. Heeft de NOS heel veel kritiek op gekregen dat ze die wedstrijd niet hebben uitgezonden. De mannen was gisteren de hele dag te volgen, maar de vrouwen, dat was gewoon... Nee.
1: Nee, je moest naar, weet ik wat?
0: Oh, dat weet ik niet.
1: Ik weet het ook niet meer. Ik
0: vond de kritiek bijzonder terecht. Maar ja, weet je, dan wordt het allemaal van... het draait natuurlijk uiteindelijk allemaal om geld. Dat is het.
1: Om?
0: Ja.
1: Nou ja, ik dacht, heel veel vrouwenvoetbal tegenwoordig. Waarom dan ook niet heel veel vrouwen?
0: Ja, ja goed, het is, ze proberen het iedereen zo goed mogelijk naar de zin te maken, was de uitleg van de NOS.
1: Oké.
0: Dat is niet helemaal gelukt.
1: Een nieuw vast energiecontract afsluiten is duurder geworden, maar ook huishoudens met een dynamisch contract voelen de hogere stroomprijzen. De gemiddelde kale stroomprijs is deze maand ruim 2 keer zo hoog als in dezelfde periode vorig jaar. Blijkt uit een analyse, die kun je lezen op nu.nl. En die baseert zich dan weer op data van Jeroen.nl.
0: Jeroen.nl.
1: Dat moet je wezen.
0: Nou, gaan we daar eens even kijken. Dat waren wat zaken van buiten deze provincie.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Een motorrijder is gisteravond ernstig gewond geraakt op de IJsselmeerdijk in Lelystad. De bestuurder zou op een paal zijn gereden. Er werd onder meer een traumahelikopter ingezet. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Er moet meer worden geïnvesteerd in de beveiliging van bedrijventerreinen in Flevoland. En gemeenten, de provincie en andere organisaties moeten beter samenwerken. Dat zegt de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Flevoland. Die zet drones in om bedrijventerreinen te beveiligen en criminaliteit tegen te gaan. Wat moeten gemeenten doen? Veiligheidscoördinator Harry de Jong.
2: Aan tafel komen zitten, luisteren naar waar we mee bezig zijn en kijken van hoe kunnen we elkaar vinden in de trajecten die al lopen en die versterken en ook middelen beschikbaar stellen dat we dit verder uit kunnen rollen.
1: Vandalisme en overlast bedreigen het voortbestaan van Utopia in Almere. Op het Groene Eiland, in het Weerwater, worden regelmatig ruiten ingegooid, spullen vernield en brandjes gesticht. Ook wonen er volgens de beheerders twee daklozen. Op het eilandje is een voedselbos, een parktuin en een tiltplek om met gewassen te experimenteren. Ontwerper en beheerder Gabriel San Giorgi hoopt dat er zo'n 3 mensen op het eiland kunnen wonen om zo voor extra sociale controle te zorgen.
3: We willen graag door, maar we weten wel dat zonder sociale veiligheid door middel van minimaal drie plekken hier, dat het wel heel moeilijk gaat worden.
1: En de 58-jarige politicus uit Urk, die wordt verdacht van de aanranding van een 18-jarige jongen, stopt per direct als voorzitter van zijn eenmansfractie in de gemeenteraad. Dat heeft het bestuur van de partij bekendgemaakt. De man staat terecht voor aanranding tijdens een autorit in december 2024. Zelf ontkent hij de beschuldigingen. Komende donderdag doet de rechtbank uitspraak. Toem heeft 20 maanden cel geëist, waarvan 8 voorwaardelijk, en een beroepsverbod van 5 jaar. Meer nieuws vind je op de website en ook in onze gratis te downloaden app.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar ging het naar schatting om zo'n 124.000 ouderen. De katholieke blokkade van een straat in Noord-Ierland is grotendeels voorbij. De betogers wilden voorkomen dat protestanten hun Oranjemars konden laten doorgaan. Die mars was vanwege geweld jarenlang verboden, maar dit jaar mocht het weer. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1 zege geboekt op Duitsland. Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond uit bij Servië met 2-1.
5: Vanavond en vannacht zien er tamelijk bewolkt uit in Flevoland, met later in de nacht mogelijk een enkele lichte bui in het westen en noorden van de provincie, maar verder blijft het overal droog. Nou, onder het wolkendek wordt het vannacht niet veel kouder dan 15 graden en er staat maar weinig wind. Morgen schijnt af en toe de zon, maar er zijn ook flinke wolkenvelden. En later in de middag en morgenavond kan er een enkele bui uit de bewolking vallen. Maar veel zal dat niet voorstellen. Temperaturen ietsje lager dan het afgelopen weekend. Het wordt zo'n 20 of 21 graden en daarbij draait de wind tijdelijk naar het westen. Nou, de dagen daarna krijgen we met een zuidenwind veel warmere lucht. Dan wordt het 25 graden, zomers warm op veel plaatsen, met flink wat ruimte voor de zon en overwegend droog weer.
6: Dan de verkeersinformatie. Goed nieuws voor de weggebruikers, vooral op de N50. De mededeling dat er dieren zouden lopen en dat de weg dicht was. Die is voorbij, dus je kunt er weer lekker doorrijden, voorbij kampen. En zometeen de allerbelangrijke sport van het afgelopen weekend.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Golden Years van David Bowie. Het is bijna 20 minuten voor 7. Je luistert naar Flevoland is wakker. Goedemorgen. Gaan we naar de sport van het afgelopen weekend.
1: De voetballers van SV Urk hebben voor de derde keer op rij een thuisduel verloren. Bon Boys uit Haaksbergen won met 1-0. Urkers slaagden er niet in om langzij te komen.
0: Aanvoerder Jan Ras van SV Urk probeert uit te leggen wat het probleem is van de ploeg.
2: Weet je hoe vaak wij de bal in de 16 gooien van de tegenstander? Hoe vaak je dan kan stuiteren bij de tweede paal? Ja, weet je, bij de tegenstander die geven één voorzet. En de Jank wel. Dat is een feeling die je terug moet krijgen, denk ik, als team zijnde. Dat goede gevoel, dat moet weer terugkomen. En helemaal thuis. Ook voor het drukke publiek is dit drie keer niks natuurlijk.
3: Hoe krijg je dat terug?
2: De punten te pakken allereerst. Maar ja, op de training keihard te trainen.
1: SV Urk heeft na 5 duels 4 punten. Wat betekent dat voor de stand? Nou, ze staan 12e in de vierde divisie D.
0: Van SV Urk gaan we naar de voetballers van Almere City. De ploeg verloor voor de tweede keer dit seizoen. De Almere's gingen met 3-2 onderuit bij FC Dordrecht. Hoewel verdediger Joey Jacobs nog een punt leek te redden, had trainer Anoush Dastgir niet het geloof in een overwinning.
4: Ik had niet tweede helft het gevoel dat wij de bovenliggende partij waren en dat we een doelpunt zouden maken. Nou, ik maakte me nog eerder zorgen om hoe we over 90 minuten gezien de controle weggeven. Gewoon eigenlijk vanaf het begin van de wedstrijd. Dus na die 2-2, ik was ook niet blij, ik was ook niet happy. En ik had ook niet het gevoel dat we de 2-3 zouden maken, eerlijk gezegd.
5: Is die 0-1 die jullie maken via een gelukje voor Olivier de Nijs, is dat een beetje typerend voor deze wedstrijd?
4: Nou, kijk, ik weet niet of het een geluk is. Het is wel zo dat je veel druk zet, hoog druk op de keeper. Dat dwing je ook af. Dus je komt met 0-1 voor. Alleen over 90 minuten gezien word je gewoon afgetroefd door FC Dordrecht.
5: Ja, ik vond jullie ook voor het eerst dit seizoen verdedigend redelijk kwetsbaar. Vooral ook in de counter.
4: Juist momenten dat we dezelfde bal hadden, verloren we de bal te makkelijk. Waardoor zij dus een counter konden zetten. Dus het spel eigenlijk wat wij de afgelopen weken gespeeld hebben, dat hebben zij met ons gespeeld.
1: Je hoort het, zo waren de rollen een keer omgekeerd.

0: All My Soul van Bruno Mars. Het is 6:15. Zometeen de zaken die je misschien wel hebt gemist gisteravond op radio en tv.
1: Duits stadje wil af van de Stolpersteinen.
0: Ja, en welke politieke partij speelt daar nou een grote rol?
1: Nou, daar
0: gaan we het zometeen over hebben. Naar de muziek van Tina Turner.

0: I don't want to lose you van Tina Turner. 12 minuten voor 7 is het. Wat heb je gisteravond geweest op radio of tv?
1: We beginnen bij de tv. Bij Pauw en de Wit ging het over de begrotingsonderhandelingen, waarbij het kabinet een deal moet sluiten met de oppositie. Vanuit een deel van

0: intelligentie, waardoor misschien wel heel veel banen op de tocht zouden staan. Wat gaan we daarmee doen voor die mensen? Ja, er moet gewoon gewerkt worden aan oplossing.
1: Er waait volgens Paternotte een andere wind in de onderhandelingen tussen de partijen.
0: We moeten het wel met elkaar fixen. We hebben 17 verschillende partijen in die Tweede Kamer. Een heleboel staan sowieso aan de kant. Of nou Wilders of Jimmy Dijk is, doen sowieso nergens aan mee. Dus ja, dan kan je wel alleen maar elke keer je verkiezingsprogramma voorlezen. Maar je kan ook kijken van hoe kunnen we Nederland een stukje verder brengen. En ik heb wel het idee dat men het gevoel heeft, wij willen ook die doorbraken. Of het dan gaat om meer woningen die we bouwen, of investeringen in onderwijs, of stikstofcrisis eindelijk oplossen. En daarvoor heb je ook een begroting nodig. Dus ik denk dat dat ook de reden is dat je nu beweging ziet, niet alleen bij het kabinet, maar ook bij oppositiepartijen die echt serieus dat gesprek nu aan.
1: Jan Paternotte was dat. Hij was gewoon 's avonds laat nog aan het werk, terwijl hij ook een verjaardagsfeestje had natuurlijk gisteren van zijn partij.
2: Ja, dat klopt. Ach, ja, je kunt dat mooi combineren natuurlijk.
1: Jawel, dat was toch op
2: In Nieuwsuur aandacht voor struikelstenen of stolpersteinen. Wereldwijd liggen er zo'n 116.000 stenen voor huizen waar Joden woonden toen ze werden opgepakt en vermoord in de opdracht van de nazi's. Maar het gemeentebestuur van het Duitse Heidenau wil die struikelstenen niet meer. Daniel Bartel van de plaatselijke AFD zegt dat veel inwoners van Heidenau de stenen niet zien als een waardige manier van herdenken.
3: Die burgerschaft in Heidenau had ons aangesproken, viele daarvan, die gezegd hebben dat dat geen würdevolles gedenken is. En die hebben zich ook meer of minder daarover beschwerd waarom men dat op een Gehweg bevestigen moet.
2: Ja, iedereen weet geloof ik wel wat de AFD is, toch, voor partij?
1: Ja, denk het wel. Na de verkiezingsoverwinning in Sachsen-Anhalt en Mecklenburg-Vorpommern, ja, zijn ze veel in het nieuws geweest.
2: Nou, en als dit dan een eerste bericht is wat daarop volgt, dan is dat toch wel zeer verontrustend, zou je kunnen zeggen. Michael Heemskerk die maakt struikelstenen voor de hele Benelux. Als hij de stenen heeft overgedragen, ja, dan kunnen gemeenten zelf beslissen wat ze ermee doen.
4: Dat baart zorgen in die zin. Kijk, ik bedoel, ons project loopt gewoon door en er liggen in Heidenau ook 5 stenen. Maar een volgende stap, wat ze natuurlijk nog kunnen bedenken, is gaan die stenen blijven liggen of worden die weggehaald? Kijk, zodra ze liggen hebben wij er niks meer over te zeggen. Dan is het van de gemeente en aan de gemeente. Dus in die zin, nou, daar zijn zorgen over.
1: In Met het oog op morgen ging het over de lage waterstand in de Rijn bij Keulen. Die gaat ook voor Nederland onvermijdelijke gevolgen krijgen, zegt hydrometeoroloog Jan Verkade.
5: De afvoer van de Rijn is eigenlijk een natuurlijke afvoer. Die reguleren we niet. Dus ik denk dat we het gewoon moeten accepteren dat ook in Nederland we over een paar dagen die hele een nog lagere waterstand hebben dan dat we op dit moment hebben.
1: En dat heeft gevolgen voor de scheepvaart.
5: Voor de scheepvaart is dit heel vervelend. Hè? Want die hebben eigenlijk maar weinig waterdiepte. Dus die boten met een beetje een diepgang, die kunnen eigenlijk niet meer varen. Dat gaat nog even aanhouden.
1: Dat was gisteravond op Radio en TV.
2: Ja, en hij legde ook wel heel duidelijk uit, vond ik. Want het was ook in het NOS-journaal bijvoorbeeld van, oh, de waterstand is 40 centimeter. En toen dacht ik van, dat kan niet, want dan kunnen schepen er helemaal nooit door.
1: Nu.
2: Maar hij ging uitleggen van, ja, dat 40. Is een soort, vergelijk het met NAP. Ja? Hij zegt, waar die schepen doorheen gaan, ja, dat is gewoon 1,5 meter diep.
1: Oh, okay.
2: Ja, dus ik vond het heel verhelderend stukje hoe hij dat uitlegde. Want ik had bij het NOS-journaal, ik denk, nou, dit snap ik niet. 40 centimeter, ook
1: kunnen nu met de sloepie
2: zien. Nee. Kniehoogte, dus ik denk, ja, hoe kan dat nou?
1: Maar het is wel zo laag dat in Duitsland is er een stukje is er eenrichtingsverkeer, hè, in de rivier.
2: In Nederland.
1: In Nederland ook?
2: Ja, zeker.
1: Ook dat het een Duits stukje was?
2: Nee.
1: Ook in IJssel.
2: IJssel.
1: Ja, maar ja, dan ging weer over de Rijndakken in het journaal een stukje bij Keulen zag, geloof ik.
2: Ja, nee, dat is nog maar één kant op. Dus er moet flink worden omgevaren. Dus dat gaat via Markermeer en IJsselmeer onder andere.

0: app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.
1: Dit is Flevoland.
2: Nou, 3, 2, 1.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ja, dat goede gevoel, dat moet weer terugkomen en helemaal thuis.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Dus het spel eigenlijk wat wij de afgelopen weken gespeeld hebben, dat hebben zij met ons gespeeld.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
8: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk, kijk op werkcentrumflevoland.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Een motorrijder is gisteravond ernstig gewond geraakt op de IJsselmeerdijk in Lelystad. En er moet meer geld naar de beveiliging van bedrijventerreinen om zware criminaliteit beter te kunnen bestrijden. Dat zegt de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Flevoland.
0: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 7 uur.
10: Door Almegens met het NOS-journaal. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Vliegendhart komt met een initiatief wetsvoorstel. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Vliegendhart wil de schaamte rond abortus wegnemen.
11: Wat we zien, dat in de praktijk gelukkig de toegang op dit moment tot abortus voor een grote groep vrouwen goed is. Maar we zien ook nog steeds dat er ontzettend veel stigma op de zorg is. Heel veel schaamte is. En dat wordt veroorzaakt door het feit dat abortus nog in het strafrecht staat.
10: Om er zeker van te zijn dat abortus zorgvuldig wordt uitgevoerd, moeten alle bestaande eisen daaraan gehandhaafd blijven, vindt Vliegendhart. Daarom wil ze dat abortus uitsluitend in zorgwetten wordt opgenomen. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomen, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen, blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag begint een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1-zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Volgens trainer Jurgen Klopp ontbrak het aan overtuiging bij de Duitsers en is het zijn taak om dat te verbeteren.
12: Ons had die overtuiging gefehlt, dat moet man zo zeggen. Jetzt kan ik hier zitten en zeggen, we hadden meer overtuiging hebben moeten. We hadden ze niet. Het is mijn job ervoor te zorgen dat we het volgende keer meer overtuiging hebben.
10: Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer in het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Goedemorgen, welkom bij Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9. Heb jij die voetbalwedstrijd nog gezien waar de nieuwslezer het net over had? Nederland-Servië?
14: Een stukje. Niet helemaal, maar een deel, ja.
13: Ik het tweede deel vond er niet zo heel veel aan.
14: Nee, ik vond in één keer het tempo wat ingekakt en ja, zo in vergelijking met de wedstrijd tegen Duitsland. Dus ik, het nieuwe elan is er ook alweer een beetje af. Maar goed, ja, wil ik niet meteen te kritisch zijn, hè?
13: Nee, geef die man een kans. Zometeen in ons nieuws een pleidooi voor meer samenwerking om de criminaliteit op bedrijventerreinen te bestrijden.
14: En we hebben het ook over de atletiekbaan van Almere. Die is vernieuwd.
15: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder.
2: Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar 0 verkeersslachtoffers.
16: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
17: Goedemorgen.
16: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
17: Echt waar, joh?
16: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
18: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
19: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
22: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
23: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
24: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: No Mercy van Raccoon. Het is 7:07. Goedemorgen. Fijn dat je erbij bent bij Flevoland is wakker.
1: In het nieuws zoeken we het nu hoger op. Er vliegen nu ook drones boven industrieterreinen om de criminaliteit te bestrijden. De Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Flevoland, die zet ze in.
0: Ja, en diezelfde stichting wil meer samenwerking om zware en ondermijdende criminaliteit het hoofd te kunnen bieden. Veiligheidscoördinator Harry de Jong.
2: Als wij een vuist willen maken tegen dit soort criminaliteit wat op ons pad komt tegenwoordig, met ondermijning, et cetera, dan moeten we juist daar samen in optrekken. En dan moet je ook dit soort middelen dan ook gebruik van kunnen maken.
3: Je bent echt een voorstander van de publiek-private samenwerking. Vind je dat dat voldoende verloopt?
2: Nee, daar ben ik eerlijk in. Ik vind gewoon dat gemeentes vanuit Flevoland daar veel meer op aan kunnen sluiten. En niet hun eigen, eigen dingetjes op gaan tuigen. Je hebt een PPS. De stichting is notabene in het verleden mede door de gemeentes opgericht in Flevoland.
3: Maar de Jong ziet nu een terugtrekkende overheid die opnieuw weer zoekt naar andere mogelijkheden om die criminaliteit aan te pakken.
2: Ja, de burgemeesters pretenderen van ja, wij zijn voor een veilig ondernemersklimaat, want dat is economisch ook goed voor onze gemeente. Maar dan zeggen we ja, dan moet je juist daarop investeren. En je hebt notabene een stichting die daarvoor het een en ander uit kan rollen.
3: Hè? En wat wil je dan dat de gemeentes gaan doen?
2: Heel simpel. Aan tafel komen zitten, luisteren naar waar we mee bezig zijn en kijken van hoe kunnen we elkaar vinden in de trajecten die al lopen en die versterken en ook middelen beschikbaar stellen dat we dit verder uit kunnen rollen.
3: Volgens de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Flevoland moet de provincie de regie pakken om zo gezamenlijk een vuist te kunnen maken.
2: Het zijn allemaal heel veel grensoverschrijdende thema's. Gemeentegrensoverschrijdende thema's. Daarom is het belangrijk dat de provincie daar eigenlijk het voortouw in neemt. En op die thema's ondermijning, cybercriminaliteit en criminaliteit, zware criminaliteit op bedrijventerreinen, waar we met die explosies te maken hebben. We weten dat dat naar ons toe komt. Lelystad gebeurt het ook al. We gaan het dadelijk ook in Dronten en die andere gemeentes maken. Nou, wat is het mooie dat je daarvoor op alle anticipeert om te zorgen dat je dat de crimineel denkt van hey, ik moet niet in dit gebied zijn, ik moet maar ergens anders naartoe.
3: Dus kom aan tafel en geen woorden maar daden.
2: Klopt helemaal. Wij zijn in Nederland heel goed in overlegtafels allerlei dingen optuigen waar ik zeg van ja, kijk nou wat je hebt al en kijk, rol dat uit en zorg dat je ook operationeel in het veld bezig bent.
1: Zei Harry de Jong van de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Flevoland.

0: Ella Langley, Choose in Texas, 13 minuten over 7. Gaan we het weer?
1: Met Floris Laveber van Weerplaza. Goedemorgen, Floris.
2: Een hele goede morgen.
1: Ja, we moeten het hebben over hoge temperaturen, maar laten we eens even beginnen met het hier en nu. Waar zitten we nu?
2: Ja, we zitten momenteel een beetje op het grensvlak van minder warme lucht in het noordwesten van Nederland en warme lucht in het zuidoosten van Nederland. En Flevoland ligt momenteel echt recht tussen die twee luchtsoorten in, als het ware. En dat brengt dan vandaag een beetje een wisselvallig weerbeeld met zich mee. Er trekken wolkenvelden over, maar we moeten ook rekening houden met een aantal buien. Vanmiddag liggen de temperaturen dan vaak tussen de 18 graden in het westen en misschien nog lokaal zelfs 22 graden in het oosten. Het is nog een beetje onzeker hoe warm het precies gaat worden, omdat die strijd tussen die twee luchtsoorten recht boven onze provincie zich gaat afspelen. Mm-hmm. Maar ook dan moeten we rekening houden met een aantal buien nog.
1: Oké, vanavond en vannacht.
2: Ja, ook vanavond flink wat bewolking in het weerbeeld. En kunnen er verspreid over het land een aantal buien tot ontwikkeling komen. Misschien lokaal ook met onweer daarbij. En komende nacht is dat ook het geval. Het koelt niet verder af dan zo'n 14 of 15 graden. Dan hebben we morgen. Dat wordt een mooie nazomerdag. Eigenlijk wordt het gewoon volop zomers in de provincie. Morgen is nog flink wat bewolking. Misschien ook wel wat laaghangende bewolking. Maar in de loop van de middag trekt dat naar het noordoosten weg. En dan komt de zon er vaker bij. En dan wordt het onder invloed van een zuidelijke stroming flink warm met 25 of 26 graden.
1: En dat is de voorbode van?
2: Van nog een zomerse dag. Het wordt woensdag nog wat warmer waarschijnlijk, met zomerse temperaturen tussen de 25 en lokaal zelfs 27 graden. In het zuiden van Nederland, daar kan het lokaal zelfs 28 of 29 graden worden. Daarbij in eerste instantie flink wat ruimte voor de zon op woensdag. Maar in de loop van de middag neemt op nadering van een koufront de bewolking alweer toe. En in de loop van de avond stijgt dan de kans op een aantal stevige buien met kans op onweer.
1: Waar komt die warme lucht vandaan, Floris?
2: Die komt uit Centraal-Europa en ook uit Zuidoost-Europa. We zien momenteel in München en in Wenen temperaturen ruim boven de 25 graden. En onder invloed van die zuidelijke stroming, die zuidoostelijke stroming, wordt die hele warme en ook vooral droge lucht naar onze provincie toegeblazen. Dus het brongebied zit echt in Zuid-Europa.
1: Toch wel uitzonderlijk, hè? Na zo'n... Het is eind september.
2: Het is inderdaad zeer uitzonderlijk. Zeker als je weet dat temperaturen van 16 of 17 graden overdag gebruikelijk zijn voor de tijd van het jaar, is dit toch wel echt opmerkelijk te noemen. We zitten daar 10 of 11 graden boven de komende dagen. En waarschijnlijk komt het ook tot een aantal temperatuurrecords.
1: Die ga jij noteren in het grote boek van Floris. Dankjewel.
2: Die gaan we zeker noteren, inderdaad.
1: Oké. Dan naar de sport. De baan van atletiekvereniging Almere 81 is gerenoveerd. De toplaag van de atletiekbaan is vervangen. En de inrichting bij het verspringen die is verbeterd.
0: Er is ook nog een nieuwe waterbak voor de hindernisloop. Voorzitter Klaas Talma van de atletiekvereniging Almere is er heel blij mee.
3: Ja, we staan hier op de gerenoveerde atletiekbaan in Almere. Hij is helemaal vernieuwd, kunststof er helemaal uit, asfalt eruit, dus eigenlijk weer helemaal opnieuw opgebouwd. Indeling is hier en daar ook wat anders geworden, dat we meer ruimte kunnen gebruiken, meer atletiekbaan hebben. Ja, dus we zijn er heel blij mee.
4: De baan is compleet gerenoveerd en dat was ook hard nodig.
5: Tijdens het slechte weer, dus als het ging vriezen of als het regende, dan werd de baan eigenlijk gewoon een soort ijsbaan. Ja, dat werkt gewoon niet. Ook niet met spikes was dat ook niet te doen.
3: We hadden ook geen keuze meer. Wilden we wedstrijden kunnen blijven organiseren, dan moest die gewoon gerenoveerd worden. En anders zou de vereniging ook geen bestaansrecht meer hebben.
4: Aan de bestaansreden hoeft qua enthousiasme van de leden niet getwijfeld te worden.
5: Ik zit zelf ook in het bestuur en we zien eigenlijk ook bij de jongste groepen dat er steeds meer animo is. De groepen worden groter.
4: Op dit moment telt de vereniging 500 leden en is er sprake van een wachtlijst.
3: We zijn druk bezig om nu nieuwe trainers op te leiden, om meer groepen kwijt te kunnen en die wachtlijsten gewoon eigenlijk weer in te korten. Nee, dus eigenlijk gaat het afgelopen 3-4 jaar gaat het gewoon heel voorspoedig.
4: Een en al voorspoedigheid dus en wellicht gaat dat ook doorschemeren in de prestaties van de atleten.
5: Qua prestaties zag je dat gisteren terug. Gisteren hadden we ook al een deel clubkampioenschappen waarin er veel PR's toch nog weer gesneuveld zijn op deze baan.
6: Het is een hele fijne baan. Hij heeft hele goede vering. En het is fijn om gewoon te kunnen rennen op een baan alweer.
1: Zo, iedereen lekker PR's lopen.
0: Dat is altijd fijn. Zeg zo meteen wat berichten uit binnen- en buitenland. Wat hebben we?
1: We hebben nieuws over abortus.
7: Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all nine, yeah. Why don't you vacate the gate while I check it out?

0: Nou, dat is toch een fijne boodschap. Het origineel komt uit 1948. Dit is de versie uit 1989 van Lou Rawls en Diane Reeves. Fine Brown Frame. Het is 9 minuten voor half acht.
1: Wie die twee waren in 48 of vertelt het verhaaltje dan?
0: Nou, dat was echt een jazzversie. Oh. Maar nou ja, om dat uit te leggen, dan ben ik wel even bezig. Dus we gaan eerst maar snel wat berichten uit binnen- en buitenland.
1: Ja. Begin in Politiek Den Haag. Abortus moet uit het wetboek van strafrecht, vindt pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart. Ze dient daarom een initiatiefwetsvoorstel in. Volgens haar helpt de wetswijziging om het stigma rond abortus weg te nemen.
2: Abortus is zorg en zorg heeft wat mij betreft echt niets in het wetboek van strafrecht te zoeken. En daarom willen we abortus uit het strafrecht verwijderen en in zorgwetten opnemen.
0: Twee Nederlandse diplomaten die werken op de westelijke Jordaanoever moeten binnen een week het land uit. Israël heeft een diplomatieke status ingetrokken. En dat komt door Nederlandse maatregelen tegen Israël. Zo mogen er geen Israëlische goederen uit illegale nederzettingen meer worden geïmporteerd, weet deze correspondent.
3: Bijvoorbeeld dadels kun je dan aan denken, avocado's, mango's, allerlei kruiden. Nee, en de reden dat Nederland dit doet is, premier Jette die zei dat destijds, dat hij hiermee wil voorkomen dat Nederland economisch bijdraagt aan een onrechtmatige bezetting. Ja, en dat ligt dus heel erg gevoelig hier in Israël. Dat woord ook die onrechtmatige bezetting, zo zien zij dat hier dus niet. En daarmee geven ze ook een duidelijke boodschappen.
1: De Spaanse regering praat morgen over de uithuisplaatsingen van mensen die hun huur niet meer kunnen betalen. Ook dit weekend gingen in Madrid duizenden mensen de straat op om te demonstreren. Velen kamperen nu in tentjes op straat. Een vrouw van 87 die uit haar appartement werd gezet en ook haar huur werd verhoogd. Dat was de bekende druppel die de emmer deed overlopen. Een investeringsmaatschappij vervijfvoudigde de huur. Mensen zijn het zat. En ook in Spanje is een groot tekort aan woningen, vooral in de grote steden. Ja, die vrouw van 87, over wie ik het had, die logeert nu bij familie.
0: Ja, is toch ongelooflijk verhaal dit. Nou. We gaan nog even naar de voetbal, want het Nederlands elftal heeft onder de nieuwe bondscoach Xavi de eerste overwinning geboekt. In de Nations League won Oranje met 1-2 van Servië. De nieuwe oranje spits, Max Meerdink, was de man van de wedstrijd met 2 goals.
4: Er komt heel veel me af nu. Ik weet ook niet wat ik eigenlijk moet zeggen, maar ja, ik ben heel blij. Het is een jongensdroom. Ja, het is gewoon fantastisch. Het gaat allemaal heel snel. En met die tweede goal dacht ik van, wat gebeurt er allemaal eigenlijk?
0: Nou, de tweede goal dus. Ja. Donderdag dan speelt Nederland tegen Griekenland en dat is de nummer 1 van de pool. En dat is best verrassend.

0: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
2: Hey Raymond!
3: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
4: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Hey Raymond!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
5: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Een motorrijder is gisteravond ernstig gewond geraakt op de IJsselmeerdijk in Lelystad. De bestuurder zou op een paal zijn gereden. Er werd onder meer een traumahelikopter ingezet. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Er moet meer worden geïnvesteerd in de beveiliging van bedrijventerreinen in Flevoland. En gemeenten, de provincie en andere organisaties moeten beter samenwerken. Dat zegt de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Flevoland. Die zet drones in om bedrijventerreinen te beveiligen en criminaliteit tegen te gaan. Wat moeten gemeenten doen? Veiligheidscoördinator Harry de Jong.
10: Aan tafel komen zitten, luisteren naar waar we mee bezig zijn en kijken van hoe kunnen we elkaar vinden in de trajecten die al lopen en die versterken. En ook middelen beschikbaar stellen dat we dit verder uit kunnen rollen.
9: Vandalisme en overlast bedreigen het voortbestaan van Utopia in Almere. Op het Groene Eiland in het Weerwater worden regelmatig ruiten ingegooid, spullen vernield en brandjes gesticht. Ook wonen er volgens de beheerders twee daklozen. Op het eilandje is een voedselbos en een parktuin. Ontwerper en beheerder Gabriel San Giorgi hoopt dat er zo'n 3 mensen op het eiland kunnen wonen om zo voor extra sociale controle te zorgen.
11: We willen graag door, maar we weten wel dat zonder sociale veiligheid door middel van minimaal drie plekken hier, dat het wel heel moeilijk gaat worden.
9: Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws vind je op de website en ook in onze app.
12: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt en wordt opgenomen in zorgwetten. Pro-Kamerlid Vliegendhart komt met een initiatief wetsvoorstel. Nu is abortus strafbaar, op enkele uitzonderingen na. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomen, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit onderzoek. Afgelopen jaar ging het naar schatting om zo'n 124.000 ouderen. In de Nations League heeft Griekenland een historische overwinning geboekt op Duitsland. Het werd 1-0. Hierdoor gaat Griekenland aan de leiding in de pool waarin ook het Nederlands elftal zit. Oranje won gisteravond uit bij Servië met 2-1.
13: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Er trekken vrij veel wolkenvelden vandaag over onze regio heen en daaruit kunnen in de loop van de dag enkele buien ontstaan. Misschien valt daarbij lokaal ook flink wat regen en is ook onweer mogelijk. Daarbij liggen de temperaturen wel nog aan de hoge kant voor de tijd van het jaar, met zo'n 19 tot lokaal nog 22 graden. Hierbij waait er een meest matige wind uit een verschillende richting. Ook vanavond en vannacht trekken er vrij veel wolkenvelden over en moeten we rekening houden met een aantal buien.
14: Dan de verkeersinformatie. De eerste files die zijn er alweer. A1 Amersfoort Amsterdam tussen knopen Muidenberg en Muiden 8 minuten. A28 Zwolle Amersfoort tussen Ermelo en Strandnulde 6 minuten. Daar is een afrit afgesloten. Komt door een kapotte vrachtauto. En de N50 maakt het lijstje compleet. Zwolle Ermelo tussen knopen Hattemerbroek en Kampen 7 minuten. En het budget voor sport gaat met bakken de deur uit. We hadden net een nieuwe atletiekbaan in Almere en straks nieuwe kunstgrasvelden in Emmeloord.
15: Goedemorgen, Flevoland is wakker. There she was.

0: over ouwetjes gesproken. Manfred Mann, Do Why Diddy. 8:05 is het.
1: De twee voetbalclubs in Emmeloord kunnen voorlopig opgelucht ademhalen. Op sportpark Hervenbos worden 3 gewone grasvelden omgebouwd tot kunstgras.
0: Ja, en daarmee krijgen sportclub Emmeloord en Flevo Boys vooral in de winter meer mogelijkheden om te trainen. Voorzitter Hugo Jongejan van Flevo Boys.
2: Ja, we zijn even opgelucht. Zoals je ziet zijn de kunstgrasvelden bijna klaar. Die zijn ter vervanging van de natuurgrasvelden. Dus qua wedstrijdvelden op de zaterdag verandert er niks. Alleen door de week met trainen creëren we echt extra trainingsruimte.
3: De clubs groeien maar door. En Flevo Boys en Sportclub komen dus vooral ruimte tekort om alle leden te laten trainen.
2: Vorig jaar trainen we op het piekmoment richting 100 kinderen op een veld. Dat ziet er prachtig uit, maar dat is absoluut niet praktisch. En die kinderen kunnen we nou veel beter verdelen over die velden. En aan de onderkant krijgen we ook weer veel aanwas erbij. En die kunnen we dan ook gewoon ruimte bieden de komende jaren.
3: En waarom kan het dan niet op gewoon gras?
2: Nou, dat kan. Maar ja, dan had je A, verlichting nodig. En B, op natuurgras is trainen tot en met september gaat nog. Maar vanaf oktober wordt het natter. En dan gaat het veld gaat er gewoon aan. We hebben nu de velden achterop bij de pupillen. Die wordt alleen betraind door pupillen. En niet door senioren. Want dan zou het veld binnen de kortste keren helemaal kapot gaan.
3: De voetbalclub zitten samen op sportpark Hervenbos. Er worden nu 3 velden omgebouwd. Maar in de toekomst hebben de clubs echt extra velden nodig. Het sportpark staat er wat langer op de agenda van de politiek. Uitbreiden in het naastgelegen bos of verhuizen zijn bijvoorbeeld opties. Voor nu kunnen clubs eerst even ongeveer 5 jaar vooruit.
2: Dat hopen wij, ja. Kijk, wij hebben dus nu al kunst- en vliegwerk, hè. Ook omdat die velden nog niet klaar zijn. Dus wedstrijden verplaatsen we al richting 5 uur, de laatste wedstrijden. Nou, dat is verre van optimaal. Dat vergt namelijk ook dat je weer langere tijd vrijwilligers nodig hebt. Die fluiten, maar ook in de kantine, kleedkamers blijven langer open. Dus dat vraagt ook wat van een organisatie. En uiteindelijk wil je gewoon ook allemaal op zaterdagmiddag een biertje in de kantine en een drankje vinden mensen ook leuk. Dus dat is ook belangrijk voor ons.
3: Op het veld van Sportclub kan er worden gespeeld. Maar de 2 velden van Flevo Boys die zijn nog niet klaar. En dat had al wel zo moeten zijn.
2: 2 weken geleden was de afspraak in eerste instantie. Nou, toen gooide het weer roet in het eten. Het was natuurlijk heel droog. Dus dan zaten ze met de aanvoer van de materialen. Toen was er afgesproken dat het deze week klaar zou zijn. Nou, dat gaat ook niet lukken, zoals je ziet. Dus uiterlijk volgende week vrijdag moet het gewoon helemaal klaar zijn. En bespeelbaar zijn voor onze leden.

0: Valerie van Amy Winehouse. En daarvoor hoorde je Stan Spyro. Great Expectation. Het is 7:15.
1: Wat hebben we gisteravond gemist op radio en tv?
0: Ja.
1: We beginnen met een portie politiek in Pauw en de Wet. Daar ging het over de begrotingsonderhandelingen. Waarbij het kabinet, ja, je weet, het is een minderheidskabinet, moet deals sluiten met de oppositie.
0: Ja, ze blijven overleggen en onderhandelen.
1: Het zijn gewoon altijd maar onderhandelingen. Ja. Maar vanuit een deel van de oppositie klinkt optimisme nu de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel lijken. Ook voor D66-fractieleider Jan Paternotte is dat goed nieuws.
2: Kijk, gelukkig hoor je wel, even los van wat er precies in de plannen staat, want dat ga ik natuurlijk niet zeggen. Dat moet vooral het kabinet zelf bekendmaken. Maar hoor je wel van, ook van bijvoorbeeld van Pro en Jesse Klaver, van ja, wij moeten inderdaad wel met elkaar het gesprek voeren over dat heel veel mensen in die arbeidsongeschiktheid komen. Dat heel veel mensen in die procedure zitten en die eindeloos moeten wachten. We moeten daar wel iets aan doen met elkaar. Daar wil ik het over hebben. We hebben ook nog kunstmatige intelligentie, waardoor misschien wel heel veel banen op de tocht zouden staan. Wat gaan we daarmee doen voor die mensen? Ja, er moet gewoon gewerkt worden aan oplossingen.
1: Er waait volgens Paternotte een andere wind in de onderhandelingen tussen de partijen.
2: We moeten het wel met elkaar fixen. We hebben 17 verschillende partijen in die Tweede Kamer. Een heleboel staan sowieso aan de kant. Of nou Wilders of Jimmy Dijk is, doen sowieso nergens aan mee. Dus ja, dan kan je wel alleen maar elke keer je verkiezingsprogramma voorlezen. Maar je kan ook kijken van hoe kunnen we Nederland een stukje verder brengen. En ik heb wel het idee dat men het gevoel heeft, wij willen ook die doorbraken. Of het nou gaat om meer woningen die we bouwen, of investeringen in onderwijs, of stikstofcrisis eindelijk oplossen. En daarvoor heb je ook een begroting nodig. Dus ik denk dat dat ook de reden is dat je nu beweging ziet, niet alleen bij het kabinet, maar ook bij oppositiepartijen die echt serieus dat gesprek nu aan.
0: In Nieuwsuur was aandacht voor struikelsteden of stolpersteinen. Wereldwijd liggen er zo'n 116.000 stenen voor huizen waar Joden woonden toen ze werden opgepakt en vermoord in opdracht van de nazi's. Maar het gemeentebestuur van het Duitse Heidenau wil die struikelstenen niet meer. Daniel Barton van de plaatselijke AFD zegt dat veel inwoners van Heidenau de stenen niet zien als een waardige manier van herdenken.
3: Die burgerschaft in Heidenau had ons aangesproken, viele daarvan, die gezegd hebben dat dat geen würdevolles gedenken is. En die hebben zich ook meer of minder daarover beschwerd waarom men dat op een Gehweg bevestigen moet.
0: Michael Heemskerk maakt struikelstenen voor de hele Benelux. Als hij de stenen heeft overgedragen, dan kunnen gemeenten zelf beslissen wat ze ermee doen.
4: Dat baart zorgen. In die zin, kijk, ons project loopt gewoon door. En er liggen in Heidenau ook 5 stenen. Maar een volgende stap, wat ze natuurlijk nog kunnen bedenken, is gaan die stenen blijven liggen of worden die weggehaald? Kijk, zodra ze liggen, hebben wij er niks meer over te zeggen. Dan is het van de gemeente en aan de gemeente. Dus in die zin, daar zijn zorgen over.
0: Ja, en dat zegt hij natuurlijk ook omdat de AFD een extreemrechtse partij is.
1: Ja, als ik er tegenaan loop, ga ik ze toch altijd even lezen.
0: Zeker.
1: Ja. In Met het oog op morgen ging het over de lage waterstand in de Rijn bij Keulen. Die gaat ook voor Nederland onvermijdelijke gevolgen krijgen, zegt hydrometeoroloog Jan Verkade.
5: De afvoer van de Rijn is eigenlijk een natuurlijke afvoer. Die reguleren we niet. Dus ik denk dat we het gewoon moeten accepteren dat ook in Nederland we over een paar dagen die hele een nog lagere waterstand hebben dan dat we op dit moment hebben.
1: En dat heeft gevolgen.
5: Voor de scheepvaart is dit heel vervelend. Ja. Hè? Want die hebben eigenlijk maar weinig waterdiepte. Dus die boten met een beetje een diepgang, die kunnen eigenlijk niet meer varen. Dat gaat nog even aanhouden.
1: En dat was gisteravond op radio en tv.
0: Dan het prachtige Kiri van Mister Mister.

0: Dit is Flevoland.
1: Nou, 3, 2, 1.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, dat goede gevoel, dat moet weer terugkomen en helemaal thuis.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dus het spel eigenlijk wat wij de afgelopen weken gespeeld hebben, dat hebben zij met ons gespeeld.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech en de rol van ondernemers. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Horizon Flevoland en VNO-NCW Midden.
5: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
6: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
7: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Een motorrijder is gisteravond ernstig gewond geraakt op de IJsselmeerdijk in Lelystad. En er moet meer geld naar de beveiliging van bedrijventerreinen om zware criminaliteit beter te bestrijden. Dat zegt de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Flevoland.
9: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 8 uur.
10: Door Almegens met het NOS-journaal. Het is voor consumenten te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor allerlei producten geldt. Bij vliegtickets kan het gebeuren dat voor hetzelfde ticket 30 tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd. Sommige prijzen kunnen 40% hoger liggen dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden en lang bezig zijn met prijzen vergelijken. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Hulpdiensten delen warmtedekens uit. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt.
11: Ja, je weet het nooit. Ik denk, als ze daarachter wat twijfelen en ze geven ons iets meer tijd, dan is het zeker mogelijk. Maar ja, uiteindelijk komen ze terug en scheelt het eigenlijk nog niet veel. Maar ja, toen moest ik wel gokken.
10: De titel ging naar de Amerikaan McNulty, die solo over de streep kwam. Het weer, in het noordwesten en westen veel bewolking met af en toe een bui. Aan zee kan veel regen vallen, dan wordt het 18 tot 20 graden. In het binnenland geregeld zon, daar stijgt de temperatuur naar 23 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Het is een drukke ochtendspits, gaan ze niet allemaal noemen. Maar een kapotte vrachtauto zorgt voor opstoppingen op de A28. Zwolle Amersfoort, voor Vathorst 7 minuten en voor Strand Nulde 3 minuten. Verder een wat langere file op de A1 Amersfoort Amsterdam. Voor Naarden 11 minuten en eentje van 10 minuten op de N305 Dronten Almere voor Zeewolde. Dat is alles. Er is meer samenwerking nodig om criminaliteit op bedrijventerreinen te bestrijden. Daar hoor je straks een pleidooi voor in het nieuws.
8: En verder hebben we het over het eilandje Utopia in het Weerwater in Almere. Dat wordt geteisterd door vandalen.
13: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
14: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
15: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
13: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
14: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
1: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
16: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
18: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
17: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
19: Oma!
20: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
21: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
22: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
23: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
24: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: Nobody's Perfect van Davina Michel. Dat is 8 minuten over 8. Goedemorgen.
1: En vliegen nu ook drones boven industrieterreinen om de criminaliteit te bestrijden. De Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Flevoland, die zet ze in.
0: Ja, en diezelfde stichting wil meer samenwerking om zware en ondermijnende criminaliteit het hoofd te kunnen bieden. Veiligheidscoördinator Harry de Jong.
2: Als wij een vuist willen maken tegen dit soort criminaliteit wat op ons pad komt tegenwoordig, met ondermijning, et cetera, dan moeten we juist daar samen in optrekken. En dan moet je ook dit soort middelen dan ook gebruik van kunnen maken.
3: Je bent echt de voorstander van de publiek-private samenwerking. Vind je dat dat voldoende verloopt?
2: Nee, daar ben ik eerlijk in. Ik vind gewoon dat gemeentes vanuit Flevoland daar veel meer op aan kunnen sluiten. En niet hun eigen, eigen dingetjes op gaan tuigen. Je hebt een PPS. De stichting is notabene in het verleden mede door de gemeentes opgericht in Flevoland.
4: Maar de Jong ziet nu een terugtrekkende overheid die opnieuw weer zoekt naar andere mogelijkheden om die criminaliteit aan te pakken.
2: Ja, de burgemeesters pretenderen van ja, wij zijn voor een veilig ondernemersklimaat, want dat is economisch ook goed voor onze gemeente. Maar dan zeggen we ja, dan moet je juist daarop investeren. En je hebt notabene een stichting die daarvoor het een en ander uit kan rollen.
3: Hè? En wat wil je dan dat de gemeentes gaan doen?
2: Heel simpel. Aan tafel komen zitten, luisteren naar waar we mee bezig zijn en kijken van hoe kunnen we elkaar vinden in de trajecten die al lopen en die versterken en ook middelen beschikbaar stellen dat we dit verder uit kunnen rollen.
4: Volgens de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Flevoland moet de provincie de regie pakken om zo gezamenlijk een vuist te kunnen maken.
2: Het zijn allemaal heel veel grensoverschrijdende thema's. Gemeentegrensoverschrijdende thema's. Daarom is het belangrijk dat de provincie daar eigenlijk het voortouw in neemt. En op die thema's ondermijning, cybercriminaliteit en criminaliteit, zware criminaliteit op bedrijventerreinen, waar we met die explosies te maken hebben. We weten dat dat naar ons toe komt. Lelystad gebeurt het ook al. We gaan het dadelijk ook in Dronten en die andere gemeentes maken. Nou, wat is het mooie dat je daarvoor op alle anticipeert om te zorgen dat je dat de crimineel denkt van hey, ik moet niet in dit gebied zijn, ik moet maar ergens anders naartoe.
3: Dus kom aan tafel en geen woorden maar daden.
2: Klopt helemaal. Wij zijn in Nederland heel goed in overlegtafels allerlei dingen optuigen waar ik zeg van ja, kijk nou wat je hebt al en kijk, rol dat uit en zorg dat je ook operationeel in het veld bezig bent.
1: Harry de Jong van de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Flevoland.

0: The Kingdom of Fear van Cameron Wethkamp. 13 minuten over 8. We gaan naar het weer.
1: Met Floris Laveber van Weerplaza. Goedemorgen, Floris.
2: Een hele goede morgen.
1: Ik zie veel bewolking en af en toe wat druppels.
2: Ja, inderdaad. Het weerbeeld is vandaag een beetje wisselend. We zitten momenteel een beetje in een overgangszone naar een hele warme luchtsoort. En dat gaat vandaag gepaard met flink wat bewolking en een aantal buien. Momenteel trekken er een aantal buien via het zuiden naar het noordoosten van de provincie. En ook vanmiddag moeten we rekening houden met flink wat wolkenvelden. Af en toe wat zonneschijn tussendoor. En ook vanmiddag kunnen er een aantal buien vallen. Misschien lokaal ook met onweer daarbij. En de temperaturen vallen vrij hoog uit vanmiddag met zo'n 20 à 21 graden.
1: Dat is dan weer een meevaller qua temperatuur. Hoe gaat dat door vanavond en vannacht?
2: Ja, ook vanavond en vannacht hebben we nog te maken met flink wat wolkenvelden en een aantal stevige buien die overtrekken. Met name later vanavond en vannacht kunnen daarbij ook onweersbuien voorkomen. En dan kan het tijdelijk eventjes flink doorplensen in onze provincie. Het is ook een vrij zachte nacht vannacht met waarden ruim boven de 15 graden. En de wind draait geleidelijk naar het oosten tot zuidoosten en voert morgenmiddag hele warme lucht naar onze kant toe. Met een forse temperatuurstijging als gevolg, morgenmiddag zomerse temperaturen van 25 of 26 graden maar liefst. We beginnen wel met wat lage bewolking of wat mist, maar dat zal in de loop van de ochtend oplossen. En dan volgt er een zonnige middag met dus ook bijzonder hoge temperaturen voor de tijd van het jaar.
1: Niet normaal, hè?
2: Nee, het is niet normaal inderdaad. Uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar dus. Daar plakken we nog een extra dag aan vast op de woensdag. Ook dan zijn zomerse waarden van 25 of 26 graden mogelijk. Ter vergelijking is het ongeveer een graad of 16 overdag. Dus daar zitten we ruim 10 graden boven.
1: Dat hebben we nu 's nachts.
2: Ja, inderdaad, dat hebben we nu 's nachts. Dus ja, dat is een beetje een vergelijkbaar beeld qua temperatuur. Maar natuurlijk is het wel uitzonderlijk. Er worden ook temperatuurrecords gebroken waarschijnlijk. Woensdag veel ruimte voor de zon. In de loop van de middag steeds meer bewolking op nadering van een regenzone die overtrekt. En op die regenzone die dan woensdagavond overtrekt, kunnen ook forse buien voorkomen met lokaal ook onweer. En daarachter zit dan weer wat minder warme lucht waar we dan vanaf donderdag mee te maken krijgen.
1: Dan is het weer een beetje zoals het hoort.
2: Normaal. Ja, ook dan eigenlijk nog zeer zacht voor de tijd van het jaar met een graad of 20 overdag. We zitten momenteel echt in een hele warme luchtsoort. Ja. En onder invloed van die noordwestelijke stroming waar we dan vanaf donderdag mee te maken krijgen, is de lucht ook nog wel behoorlijk zacht met een graad of 20 dus. Het is dan wel wat wisselvallig met af en toe een bui, maar ook zeker lange droge periode met zonneschijn. En met een graad of 19 en weinig wind is het gewoon prima weer de rest van de week.
0: Jij ziet het dus voorlopig ook niet frisser worden?
2: Nee, zeker niet. Nee, temperaturen van een graad of 16 zijn dus normaal. En lange termijnkaarten laten echt behoorlijk zachter weer zien dan gebruikelijk. Dus echt frisse oktoberweer zit er voorlopig echt niet in.
1: Zomerjas of geen jas, dat is het devies. Floris Laveber, dankjewel.
2: Graag gedaan.
0: Hoi hoi.
1: De beheerders van het Almeerse eiland Utopia zitten met de handen in het haar. Ze hebben te maken met brandstichting, diefstal en vernieling.
0: Beheerder Gabriel San Giorgi heeft te kampen met vandalen en zwervers.
3: En die gooi je dan hier de ruit in. En dan ben je dus alweer bezig met de aangifte een dag, et cetera. Ja, en dan hebben we eigenlijk geen tijd meer om dat dan goed te repareren.
4: Onder de rook van Almere, langs de groene oevers van het Weerwater, lijkt het eilandje Utopia een rustige oase bij een drukke stad. Er is een voedselbos, een parktuin en een teeltplek om met gewassen te experimenteren. Vrijwilligers, studenten en ondernemers beheren dit alles samen.
3: Nou, we hebben bijvoorbeeld hier de tuin, dus je ziet hier wat voor mooie dingen telen. We zijn nu bezig met de pompoenen. Hier zie je heel veel mooie pompoenen liggen.
5: En het was een eiland waar heel veel bomen ziek waren, heel veel essentaksterfte. Een hele onveilige situatie, ook met heel veel jeugd en hangjongeren die hier eigenlijk alles hebben gedaan wat God verboden heeft. Dus we hebben eigenlijk daar nieuw leven aan gegeven om de plek een nieuwe toekomst te geven in de stad Almere. Maar ook voor Almere.
4: Maar sinds de Floriade gaat het bergafwaarts bij het eilandje. En dat merken de vrijwilligers ook.
5: We zijn een keer met een luchtbux beschoten, voorbeeld. Toen we hier aan het planten waren. Er is laatst ingebroken. Er worden ruiten ingegooid. Mensen die komen in een bosje poepen. Maar we hebben ook inmiddels nu twee zwervers wonen hier die uit onze tuin eten. En dat gunnen we ze. Maar het gaat ook ten koste van onze mogelijkheid om hier te bestaan.
4: Afsluiten heeft geen zin. Daar is het terrein te groot voor. Almeerders verliezen dan bovendien een geliefde wandel- en fietsplek. Daarom heeft Stichting Weerwoud een andere oplossing bedacht.
5: Nou, het geluk wil, wij kunnen volgende maand containers gratis overnemen. En die zijn bewoonbaar eigenlijk al per direct. En dat zorgt er dus voor dat sociale controle aanwezig kan zijn door aanwezigheid. En ook door
3: betrokkenheid in het team en met de plek en met het beheer. En wij weten gewoon uit ervaring dat hekken niet werken. Ja, nou, moeilijker hoeft het niet te maken. Alleen het zou natuurlijk heel mooi zijn als dat bij elkaar kan komen. Dat we dus en die containers mogen krijgen en dat bijvoorbeeld een wethouder zegt, dit gedogen we. Nou, dan kunnen wij hier over een maand of twee of één, kunnen we het al geregeld hebben.
4: Gedoogd anti-kraak wonen kan volgens Gabriel de druk verlichten. En dat is hard nodig.
3: Zeker, ja. En elk jaar moeten we het gewoon met minder doen en hebben we meer vandalisme. Dus er komt, ja, er zit er dus nu wel een beetje, het water staat wel aan de lippen nu, ja. Nou, daar zijn we serieus over aan nadenken van hoe we wel door zouden kunnen, maar dat is wel een moeilijk gesprek. We willen graag door, maar we weten wel dat zonder sociale veiligheid, door middel van minimaal drie plekken hier, dat het wel heel moeilijk gaat worden.
1: Ja, een beetje sombere beheerder Xavier Saint-Georgi van het Utopia-eiland Almere, waar je dus kunt gaan wonen, straks misschien in een containerwoning, als dat voor je is.
0: Ja, klinkt niet heel gezellig, maar vooruit.
1: Ah, je bent met z'n drieën.
0: Je hebt een soort van dak boven je hoofd.
1: En je moet opletten.
0: Zometeen hebben we wat berichten uit binnen- en buitenland.
1: Ja, de politiek, ja, het klontert wat bij elkaar om toch tot een oplossing te komen.
0: Ja, wie weet gaat nog wat worden.

0: The Roof Garden van El Giro.
1: De berichten van buiten Flevoland. De situatie rond de begroting van volgend jaar leek vorige week nog uitzichtloos. Na de algemene beschouwingen waren oppositiepartijen en coalitiepartijen nauwelijks dichter bij elkaar gekomen. Maar ineens kwamen er dit weekend optimistische geluiden uit Den Haag. Fractievoorzitter van Pro, Jesse Klaver, hield een goed gevoel over aan een gesprek met het kabinet.
2: Ik heb voor het eerst echt de bereidheid gezien bij het kabinet om tegemoet te komen aan de eisen van Pro. Om bezuiniging op de WIA en de WW echt helemaal van tafel te halen.
3: Is hij helemaal van tafel?
2: Nee, ik heb bereidheid gezien. Hier moeten we echt over doorpraten. Maar ik heb voor het eerst echt bereidheid gezien, waardoor ik denk, hier moeten we snel over doorpraten.
4: Ja, je moet er wel iets voor uit laten praten.
1: Doorpraten. Ja, maar fractievoorzitter Joost Eertmans van Ja 21, die is minder enthousiast.
5: Ik begrijp dat ook Klaver niet op alles tevreden is. Ik zie een aantal wenkingen naar links.
6: En uw kant op, welke dan?
5: Nou, die zoek ik.
1: De wensen van de oppositiepartijen waren al langer bekend. Volgens premier Jette kan het kabinet daar nu gehoor aan geven, omdat de oppositiepartijen ook water bij de wijn doen.
7: Waar zet je op in? Zijn ook andere partijen bereid om elkaar ergens halverwege te treffen? Ja, die bereidheid proeven wij echt bij de oppositiepartijen. En daarom doen we ook nu als kabinet met dat nieuwe voorstel een stap in hun richting. Om hopelijk zo snel mogelijk een begroting te hebben. En op heel veel van die thema's echt aan het werk te kunnen.
0: Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomen, heeft bijna 80% ernstig letsel, blijkt uit cijfers van Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag begint een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen.
8: Ik sta sterk brigade, die trekt door het land. En daar kunnen 65-plussers samen met hun naasten een simpele balanstest doen en ontdekken hoe stevig ze op hun benen staan. En krijgen ze daar ook tips en adviezen voor.
0: Nou, ook kunnen ouderen via een website een enquête invullen om te zien wat hun valrisico is en wat ze er tegen kunnen doen. Weet jij wat jouw valrisico is, Leo?
1: Nee, ik heb dat nog niet ingevuld. Oh. Maar ik herinner wel een heel goede reportage die wij hebben gemaakt op Urk. Daar lieten ze mensen oefeningen doen om te vallen in een gymzaal. En als u op omroepflevoland.nl zoekt op Urk en valpreventie, kun je nog eens even nakijken. Kun je er nu alvast wat van leren.
0: Nou, dan heb jij nog nieuws uit de muziekwereld.
1: Taylor Swift heeft 3 prijzen gewonnen tijdens de VMA's en is nu recordhouder. De zangeres heeft nu 33 Video Music Awards. Daar staat die afkorting voor. Zijn prijzen van MTV voor de beste videoclips. Ze won onder meer voor de video van haar hit The Fate of Ophelia. En in haar speech eerde Swift Dolly Parton.
9: Lastly, but most importantly, I want to thank and dedicate this award to one person without whom just this wouldn't be happening. And that person is the ultimate showgirl, Dolly Parton.
1: Swift noemde Parton de ultieme showgirl, dus een verwijzing naar haar laatste album, Life of a Showgirl.
0: Nou, ik heb geen muziek van Taylor Swift, ook niet van Dolly Parton. Wel van Lutricia McNeil, Ain't That Just The Way.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
4: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Hans, waar liggen de regenjassen?
7: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
8: geeft ruimte.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
12: Dit is Flevoland met het regionieuws.
13: Een motorrijder is gisteravond ernstig gewond geraakt op de IJsselmeerdijk in Lelystad. De bestuurder zou op een paal zijn gereden. Er werd onder meer een traumahelikopter ingezet. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Er moet meer worden geïnvesteerd in de beveiliging van bedrijventerreinen in Flevoland. En gemeenten, de provincie en ook andere organisaties moeten beter samenwerken. Dat zegt de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Flevoland. Die zet drones in om bedrijventerreinen te beveiligen en criminaliteit tegen te gaan. Wat moeten gemeenten doen? Veiligheidscoördinator Harry de Jong.
14: Aan tafel komen zitten, luisteren naar waar we mee bezig zijn en kijken van hoe kunnen we elkaar vinden in de trajecten die al lopen en die versterken. En ook middelen beschikbaar stellen dat we dit verder uit kunnen rollen.
13: Vandalisme en overlast bedreigen het voortbestaan van Utopia in Almere. Op het Groen Eiland in het Weerwater worden regelmatig ruiten ingegooid, spullen vernield en brandjes gesticht. Ook wonen er volgens de beheerders twee daklozen. Op het eilandje is een voedselbos en een parktuin. Ontwerper en beheerder Gabriel San Giorgio hoopt dat er zo'n 3 mensen op het eiland kunnen wonen om zo voor extra sociale controle te zorgen.
15: We willen graag door, maar we weten wel dat zonder sociale veiligheid, door middel van minimaal drie plekken hier, dat het wel heel moeilijk gaat worden.
13: Meer nieuws op web en app.
16: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt en wordt opgenomen in zorgwetten. Pro-Kamerlid Vliegendhart komt met een initiatiefwet. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Het systeem van computergestuurde prijzen is te ondoorzichtig, vindt de autoriteit Consument en Markt. Bij vliegtickets worden bijvoorbeeld soms voor hetzelfde ticket tientallen prijzen gehanteerd met grote onderlinge verschillen. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomen, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen, blijkt uit onderzoek. Afgelopen jaar ging het naar schatting om zo'n 124.000 ouderen.
17: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Er trekken vrij veel wolkenvelden vandaag over onze regio heen en daaruit kunnen in de loop van de dag enkele buien ontstaan. Misschien valt daarbij lokaal ook flink wat regen en is ook onweer mogelijk. Daarbij liggen de temperaturen wel nog aan de hoge kant voor de tijd van het jaar, met zo'n 19 tot lokaal nog 22 graden. Hierbij waait er een meest matige wind uit een verschillende richting. Ook vanavond en vannacht trekken er vrij veel wolkenvelden over en moeten we rekening houden met een aantal buien.
18: Dan de verkeersinformatie, krijgt de files van 7 minuten en langer. De A1 Amersfoort Amsterdam voor na de vesting ruim een kwartier, voor Muidenberg 19 minuten. En de A27 Almere Gorkum tussen Beeldhoven en knooppunt Rijnsweerd 8 minuten. Dat was het. Zometeen nog even nagenieten van Mudmasters.
19: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: 7 minuten over 8:30. You ain't seen nothing yet. Nou, dan moet ik eigenlijk denken aan mensen met modder in de ogen.
1: Ja, maar die modder. Jolien, die kan weer opdrogen. Het klimparcours kan worden opgeslagen voor een volgende editie van de Mudmasters.
0: Ja, want daar hebben we het over. Duizenden deelnemers legden dit weekend door de drek hun parcours af bij Biddinghuis. Nou, Omroep Flevoland deed ook mee. Even nagenieten. Nou ja, aangenieten.
2: Dit is... Ja!
3: Het was bibberen voor deze mensen in Biddinghuizen. De duizenden deelnemers deden mee aan de laatste dag van Mudmasters.
4: En allemaal voor het goede doel, voor Kika. En we lopen in het bijzonder vandaan, want dat is Duco, mijn zoon, zijn beste vriendje. En die heeft een tumor in zijn hoofd. En nou, we willen zoveel mogelijk geld inzamelen om kinderkanker echt de wereld uit te krijgen. Dus dat vinden we superbelangrijk.
3: Deze kant op. Jong en oud trotseerden het kilometerslange parcours met klimbanden, glijbanen, waterpartijen en vooral heel veel modder.
5: Ja, jullie zitten van top tot teen onder de modder. Is deze dit obstakel dan ook fijn om te hebben dat je hier weer even schoon kan spoelen?
6: Ja, want het zit nu in mijn mond en in mijn oren en in mijn ogen, dus het mag er wel uit, ja.
5: Er wordt afgeteld en dan wordt er op een knop gedrukt.
4: Nou, 3, 2, 1.
5: Ja, en dit werd netjes gedaan. Hij ging ook echt op 1 naar beneden. En dan liggen er ook nog duikers in het water klaar. Mocht er iets fout gaan. Wat gelukkig nu niet het geval. Als ik zie weer schone kopjes boven het water komen.
3: Er werd geklommen, gegleden, gekropen en soms ook flink gevallen. En bij sommige hindernissen was een beetje hulp van je mededeelnemer geen overbodige luxe. Om uiteindelijk fel, moe en voldaan over de finish te komen.
7: Daar gaan ze, benen en armen dus gekruist. En hij krijgt nog een setje en daar gaan ze door het water en een aardige plons.
0: Een setje, een duwtje, een kontje. Ja, je moet elkaar
1: het is
0: helpen.
1: Een beetje.
0: Maar het is niks voor jou, hè?
1: Nee. Vuil en moe hoorde ik, die woorden hoor ik net vallen in de reportage.
0: Ja,
1: dus
0: het is
1: dacht
0: wel,
1: ik, is niks voor mij.
0: Het is fantastisch. Nee, je wordt niet vuil en niet graag moe. Nou ja.
1: Nee.
0: Ik zou het denk ik nog wel eens leuk vinden. Alleen dat... Ja, dat ene onderdeel, hè, dat je zo naar beneden stort. Dat je dus op dat plakje staat en dan bam. Dat, ja, nou ja, goed.
1: Ja, maar ik weet niet of je meegekeken hebt, maar er was ook een stukje. Daar moet je tijgeren door buizen. En
0: ja,
1: die
0: door heel
1: half vol water.
0: Ja, dus ze zijn ook heel krap.
1: Ja, moet je goed je neus boven
0: water. Je moet niet claustrofobisch zijn, nee.
1: Nee, erop.
0: Goed.
1: Straks de rubriek, wat heb ik gisteren gemist op radio en tv? De lage waterstand in de Rijn.
0: Oh, ja. Dit is Douwe Bob, Note to Self. MUZIEK

0: Midnight Sky van Miley Cyrus. Dan gaan we nog even naar wat zaken die gisteravond voorbij kwamen op radio en tv.
1: Eerst naar de televisie. In Nieuwsuur was aandacht voor de struikelstenen of auf Deutsch Stolpersteine. Wereldwijd liggen er zo'n 116.000 van die stenen voor huizen waar vroeger Joden woonden. Tot ze werden opgepakt en vermoord in opdracht van de nazi's. Maar het gemeentebestuur van het Duitse Heidenau wil die struikelstenen niet meer. Daniel Bartel van de plaatselijke AfD zegt dat veel inwoners van Heidenau de stenen niet zien als een waardige manier van herdenken.
2: Die Bürgerschaft in Heidenau hat uns angesprochen, viele davon, die gesagt haben, dass das kein würdevolles Gedenken ist. Und die haben sich auch mehr oder weniger darüber beschwert, warum man das auf dem Gehweg befestigen muss.
1: Michael Heemskerk maakt struikelstenen voor de hele Benelux. En als hij de stenen heeft overgedragen, kunnen gemeenten zelf beslissen wat ze ermee doen.
3: Dat baart zorgen in die zin. Kijk, ons project loopt gewoon door en er liggen in Heidenau ook 5 stenen. Maar een volgende stap, wat ze natuurlijk nog kunnen bedenken, is: gaan die stenen blijven liggen of worden die weggehaald? Kijk, zodra ze liggen, hebben wij er niks meer over te zeggen. Dan is het van de gemeente en aan de gemeente. Dus in die zin, nou, daar zijn zorgen over.
0: Gaan we naar Met het oog op morgen. Daar ging het over de lage waterstand in de Rijn bij Keulen. Die gaat ook voor Nederland onvermijdelijke gevolgen krijgen, zegt hydrometeoroloog Jan Verkade.
4: De afvoer van de Rijn is eigenlijk een natuurlijke afvoer. Die reguleren we niet. Dus ik denk dat we het gewoon moeten accepteren dat ook in Nederland we over een paar dagen die hele een nog lagere waterstand hebben dan dat we op dit moment hebben.
0: Ja, en dat heeft gevolgen.
4: Voor de scheepvaart is dit heel vervelend. Hè? Want die hebben eigenlijk maar weinig waterdiepte. Dus die boten met een beetje een diepgang, die kunnen eigenlijk niet meer varen. Dat gaat nog even aanhouden.
0: Dat gaat nog even aanhouden. Ja, dan zal er toch
1: met dat mooie
0: wat,
1: weer?
0: Ja, nou, dat is het. Ja, nog nooit zo'n laag pijl, 40 centimeter. Maar, zo legde deze Jan Verkade uit.
1: 40.
0: Ja, het pijl kun je een beetje vergelijken met NAP.
1: Oh.
0: Maar 40 centimeter, dan zou er geen scheep meer doorheen kunnen. Het is 1,5 meter diep. Dus in die zin valt

0: Dit is Flevoland.
1: Nou, 3, 2, 1.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, dat goede gevoel, dat moet weer terugkomen en helemaal thuis.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dus het spel eigenlijk wat wij de afgelopen weken gespeeld hebben, dat hebben zij met ons gespeeld.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Een motorrijder is gisteravond ernstig gewond geraakt op de IJsselmeerdijk in Lelystad. En een auto is afgelopen nacht uitgebrand in de Lelystadse Aantolwijk.
9: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 9 uur.
10: Door Almegens met het NOS-journaal. In de eerste helft van dit jaar tankten Nederlandse automobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens €25 miljoen extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Het systeem van computergestuurde prijzen is te ondoorzichtig, vindt de autoriteit Consument en Markt. Bij vliegtickets worden soms voor hetzelfde ticket tientallen prijzen gehanteerd met grote onderlinge verschillen, vertelt de ACM.
11: Wat we het meeste zien zijn prijzen die veranderen in de tijd, maar wel voor iedereen gelijk zijn. Maar de techniek is nu zodanig dat je ook steeds vaker gepersonaliseerde prijzen krijgt, waardoor je misschien een andere prijs krijgt te zien dan de buurman.
10: Ook bij andere producten ziet de ACM dat de verschillen vaak te groot zijn. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen, zegt Vliegendhart. In een tent op het terrein van het asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft vanochtend brand gewoed. 150 bewoners van het centrum moesten daarom allemaal naar buiten. Brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het weer in het noordwesten en westen is het een bewolkte dag met soms een bui. Direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt een graad of 19 daar. In het binnenland vaker zon en 23 graden. In Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel. Eens even kijken hoe het op de weg is. Vertraging op de A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Lunetten. Ben je ruim 10 minuten langer onderweg. En op de A28 Zwolle-Amersfoort is tussen Zwolle en de afrit Ermelo een afgesloten afrit. Flitsers zijn niet gemeld. En zometeen in het Flevoland Muziekland hebben we het over goede mensen. Is toch ook wel fijn?
12: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
13: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
14: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
12: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
13: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
15: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
16: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
17: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
18: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
19: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
20: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
21: Flevoland Muziekland. Met Jolien Dalstra.

0: The Good People van Jack Johnson. En daarvoor hoorde je Spandau Ballet, Only When You Leave. Ja, het is alweer bijna 9:15. Het zonnetje is er nog bij. Oh, het was gisteren ook lekker, hè? Heerlijk. Misschien heb je ook zo genoten in de tuin of op je balkon. Nou, mijn tuin leek wel een oerwoud. Ik ben echt uren bezig geweest. Ja, samen met man lief. Ja, die heeft ook heel wat werk verzet. Ik ben er nog lang niet. Dus nou ja, gelukkig wordt het de komende dagen ook aangenaam om buiten te zijn. Dus dat scheelt. Wat muzieknieuws voor je op deze maandagochtend. Taylor Swift die heeft gisteren 3 prijzen gewonnen tijdens de VMA's. Ze is nu recordhouder. Nou, dat is altijd leuk natuurlijk. De zangeres heeft 33 Video Music Awards gewonnen. Dat zijn die prijzen van MTV voor de beste videoclips. Nou, Taylor Swift die won onder meer voor de video van haar hit The Fate of Ophelia. En in haar speech, dat was toch wel heel aardig, eerde Taylor Swift Dolly Parton. Dit zei ze.
1: Lastly, but most importantly, I want to thank and dedicate this award to one person without whom just this wouldn't be happening. And that person is the ultimate showgirl, Dolly Parton.
0: Ja, dat applaus daar ook achteraan, hè? Dolly Parton. Ja, gewoon door iedereen geliefd. Ja, Taylor Swift noemde Dolly Parton de ultieme showgirl. Een verwijzing naar haar laatste album, Life of a Showgirl. En natuurlijk draai ik dan The Fate of Ophelia van Taylor Swift.

Je zit in mijn hoofd van de drie J's over een Spaanse zomerliefde. Ja, dan kom je terug in het regenachtige Nederland. Nou ja, nu niet. En dan is het over en uit, hè? We gaan eens even kijken naar Kiek. En dat doe ik door twee foto's voor je in beeld te zetten. En dan kun jij lekker puzzelen, ook op deze maandagochtend. Wat heb ik weggepikt, vraagt Kiek aan jou. En wat is dan het antwoord? Wat zien we hier? De Agrobeurs, Agrotechniek Holland in Biddinghuizen. Goh, daar was het druk. Daar was echt van alles te doen. Heel veel machines bijvoorbeeld, van zo'n 600 verschillende merken. Echt van alles en nog wat. Ja, en er waren ook heel veel bezoekers. Maar ja, dit is gemaakt van bovenaf. Dus dan is het eigenlijk nog lastiger puzzelen, hè? Het is wel een uitdaging. Er zijn wel wat goede inzendingen binnen, maar daar kan nog veel meer bij. Nou, je hebt tot 11 uur de tijd om je antwoord door te geven. Doe dat bijvoorbeeld via de app. Dat is wel zo makkelijk. Zien wij het hier binnenkomen. En wie weet, maak je dan kans op leuke prijzen. 22 minuten over 9 is het. Flevoland Muziekland met The Jacksons. I Want You Back.

0: voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
1: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
2: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
3: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
5: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
6: Lees Verkeerde Afslag van Nikki French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nikki French. Nu in de boekhandel.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Een motorrijder is gisteravond ernstig gewond geraakt op de IJsselmeerdijk in Lelystad. De bestuurder zou op een paal zijn gereden. Er werd onder meer een traumahelikopter ingezet. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Een auto is afgelopen nacht uitgebrand in de Lelystadse Atelwijk. Rond 1 uur klonk er een luide knal, waarna er vlammen uit de auto sloegen. De brandweer had het vuur snel uit. De auto is zwaar beschadigd. Er raakte, voor zover bekend, niemand gewond. Meer nieuws vind je op de website en in de app.
9: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de eerste helft van dit jaar steeg het aantal Nederlandse automobilisten dat ging tanken over de grens met 20%. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt en wordt opgenomen in zorgwetten. Pro-Kamerlid Vliegendhart komt met een initiatiefwet. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Het systeem van computergestuurde prijzen is te ondoorzichtig, vindt de autoriteit Consument en Markt. Bij vliegtickets worden soms voor hetzelfde ticket tientallen prijzen gehanteerd met grote onderlinge verschillen.
10: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Er trekken vrij veel wolkenvelden vandaag over onze regio heen en daaruit kunnen in de loop van de dag enkele buien ontstaan. Misschien valt daarbij lokaal ook flink wat regen en is ook onweer mogelijk. Daarbij liggen de temperaturen wel nog aan de hoge kant voor de tijd van het jaar, met zo'n 19 tot lokaal nog 22 graden. Hierbij waait er een meest matige wind uit een verschillende richting. Ook vanavond en vannacht trekken er vrij veel wolkenvelden over en moeten we rekening houden met een aantal buien.
8: Zometeen in Flevoland Muziekland. Terug naar het muzikale jaar 1997.
11: Flevoland. Goedemorgen.

0: Well, you'll see a chance van Steve Winwood. Het is 19 minuten voor 10.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Ik neem je mee terug naar de vroege zomer van het jaar 1997. 6 juni om precies te zijn. We zijn in het Abelentra Stadion in Heerenveen. En daar staat het publiek te wachten op de aftrap van SC Heerenveen tegen FC Utrecht. Nou, die wedstrijd zou echt niet het hoogtepunt van de avond worden. Nee, dat was de pauzeshow. De Kast betrad het veld en speelde een nijedij. 5 minuten lang, vol slime in het Friesk. Helemaal in de Friese taal. Nummer bestormde de hitlijst, werd platina en is inmiddels ruim 10 miljoen keer gestreamd. Nou, die mannen gaan nog steeds lekker hoor. Ze hebben hun 35-jarig jubileum inmiddels gevierd met concerten en met een speciaal album. Dat deden ze in samenwerking met het Noord-Nederlands Orkest. Ah, deze, die blijft onvergetelijk. Alleen, ja, die eerste tonen al. Je krijgt al meteen kippenvel van de Kast met een nijedij.

De American Girls van Harry Styles. Het is 10 minuten voor 10. Paul McCartney, Listen to What the Man Said. Een nieuwe polderplaat heb ik ook nog voor je. En Arnoud, die komt hier zo meteen de studio binnenlopen voor het tweede uurtje van Flevoland Muziekland. Wens ik jou nog een heel fijne maandag. Maak er wat moois van.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Dit is Flevoland.
5: Nou, 3, 2, 1...
4: Ook dit is Flevoland.
6: Ja, dat goede gevoel, dat moet weer terugkomen en helemaal thuis.
4: En dit is ook Flevoland.
7: Dus het spel eigenlijk wat wij de afgelopen weken gespeeld hebben, dat hebben zij met ons gespeeld.
4: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
8: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
9: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar 0 verkeersslachtoffers.
10: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de Stichting Flevo Penningen, Willem de Boer en Omroep Flevoland.
11: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
12: De komst van een toprestaurant in een oude boerenschuur in Krachenburg komt een stap dichterbij. En een auto is afgelopen nacht uitgebrand in de Lelystadse Atolwijk.
0: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 10 uur.
13: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Nederlandse automobilisten tankt in de eerste helft van dit jaar vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met 20% is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het is voor veel mensen te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor veel meer producten geldt. Bij vliegtickets kunnen tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd en die liggen soms 40% hoger dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor haar beste videoclip voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de prijzen van MTV. De oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer in het noordwesten en het westen is het een bewolkte dag met soms een bui. Direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt daar een graad of 19. In het binnenland vaker zon en 23 graden. En in Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dan de verkeersinformatie. De ANWB zegt dat het overal lekker doorrijdt. Chris Marsden meldt wat controles op de tolkosten en natuurlijk ook op de snelheid. De N307 is dat in Dronten bij 105,4. En er wordt gecontroleerd in Almere extra, dus op de Rotterdamweg. Dankjewel voor een uurtje Flevoland Muziekland, Joliene. Lekker weer vandaag, temperaturen die hoog oplopen. Voor als je ervan houdt, heerlijk weer. En anders, joh, eventjes wachten, de herfst die komt er echt aan. Zometeen lekkere muziek voor je, van Thelma Houston onder andere. En we hebben een jarige Jennifer. Maar welke dat is, dat hoor je zometeen.
15: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren, met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
19: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
20: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
21: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
22: Goedemorgen.

Ja, er is helemaal niks geks aan deze plaats van Tino en Billy dansen. Daarvoor Thelma Houston en Don't Leave Me This Way. Goedemorgen allemaal. 28 september, laatste paar dagjes van september. En dan gaan we alweer naar de laatste drie maanden van dit jaar toe. Misschien wel vandaag jouw verjaardag. Van harte gefeliciteerd namens ons allemaal. Je bent samenjarig met Esmee Denters. Ken je er nog? Zij werd ooit via de sociale media ontdekt door Justin Bieber. Kreeg een platencontract. Nu is ze inmiddels 38 jaar geworden. Waar is ze? Wat doet zij tegenwoordig? Weet iemand het? Je mag het altijd appen, hè? 0320 28 50 50. Verder is vandaag ook Leonie ter Braak jarig. Presentatrice inmiddels. Vroeger was ze ook model en actrice uit Oerlegroon bij RTV Oost. 46 jaar is Leonie ter Braak alweer geworden. Verder is ook jarig Naomi Watts, de Australische actrice. Ze is van Engelse afkomst, wordt 58 jaar. Moon Unit Zappa, Amerikaanse actrice en schrijfster en familie van Frank Zappa, 59 jaar is ze geworden. Ook jarig is vandaag Vera Mann, de actrice, zangeres en musicalactrice, 63 is ze geworden. En Angela Groothuizen, die is vandaag ook jarig, ze is 67 jaar geworden. Vandaag zou eigenlijk ook Sylvia Kristel jarig zijn. Actrice, model, wereldberoemd. Ze zou 74 jaar zijn geworden, waar het niet dat ze in 2012 is aan overleden. En ik zei het al, vandaag ook een jarige Jennifer Rush. Die wordt 66.

Julian Lennon en Too Late for Goodbye hoorde je. En daarvoor een jarige Jennifer Rush. The Power of Love. 18 over 10 is het geworden. We gaan kijken naar de foto van Kiek. Is ook vandaag weer lekker bezig geweest met een kiekje. Is op de agrobeurs geweest vorige week. En heeft daar iets gesignaleerd waarvan hij dacht van... Hé, weet je wat? Daar ga ik eens even lekker mee aan de haal. Oh, het is wel heel moeilijk. We zien een luchtfoto van allemaal teentjes. Stands. Op het evenemententerrein bij Biddinghuizen. Ja, grote tenten vooraan. En dan kleinere tentjes. En er zit ook wat kleur zo links en rechts in. We zien bijvoorbeeld ergens een tentje met 3 rode parasolletjes. Maar dat is links en rechts hetzelfde. Dus daar hoef je in ieder geval niet naar te kijken. Is er misschien iets in het grote geheel gewoon echt heel anders? Dat je zegt, is er in één keer gewoon een groen veld weg daar of zo? Nou, ik zit even met je mee te kijken. Dat ik denk van, misschien is het makkelijker dan dat ik denk. Ergens in het midden of zo? Het zal toch niet zo heel erg moeilijk zijn dat het echt een minim detail is. Maar ja, je kent Kiek, dus het kan maar zo zijn. Heb je het al gevonden? Dan geef het eventjes door aan onze telefonisten. Die zijn al klaar voor je bij de telefoon. En dat is het bekende telefoonnummer 0320 28 50 50. 0320 28 50 50. En ze heeft er weer wat voor in de prijzenkast bij, hoor, deze Taylor Swift. Dit is I Knew It.

jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: En dan?
1: Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
5: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay. Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: 11:30, goedemorgen. De komst van een toprestaurant in een oude boerenschuur in Krachenburg komt een stap dichterbij. Na vertraging door vergunningen en financiering kan de verbouwing binnenkort beginnen. Over ongeveer een jaar moet het restaurant opengaan en er is zo'n plek voor 30 gasten. Naast het restaurant komt er een botanische tuin met exotische planten en overnachtingsplekken in zwevende kubussen. Een auto is vannacht uitgebrand in de Lelystadse Atolwijk. Rond 1:00 klonk er een luide knal waarna de vlammen uit de auto sloegen. De brandweer had het vuur snel uit. De auto is zwaar beschadigd. Er raakte voor zover bekend niemand gewond. En de atletiekbaan van Almere 81 is gerenoveerd en heropend. De toplaag is vernieuwd, de inrichting bij het verspringen is verbeterd en er ligt een nieuwe waterbak voor de hindernisloop. De vereniging heeft zo'n 500 leden en hoopt met de vernieuwde baan en het opleiden van nieuwe trainers de wachtlijst korter te kunnen maken. En tot zover een kort overzicht van het nieuws. Het andere nieuws lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
9: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Er trekken vrij veel wolkenvelden vandaag over onze regio heen en daaruit kunnen in de loop van de dag enkele buien ontstaan. Misschien valt daarbij lokaal ook flink wat regen en is er ook onweer mogelijk. Daarbij liggen de temperaturen wel nog aan de hoge kant voor de tijd van het jaar, met zo'n 19 tot lokaal nog 22 graden. Hierbij waait er een meest matige wind uit een verschillende richting. Ook vanavond en vannacht trekken er vrij veel wolkenvelden over en moeten we rekening houden met een aantal buien.
8: Dan de verkeersinformatie, ANWB. Meld geen vertragingen. Gecontroleerde tolkosten wordt er op diverse plekken in onze regio. En op snelheid wordt er ook gecontroleerd op de A6 Lelystad-Muidenberg bij 47,6. En zo meteen gaan we weer lekker terug in de tijd naar de muziek van 1997.
10: Goedemorgen.
11: Flevoland Muziekland.
10: Arnoud Leket.
12: Zo, en dan is

0: Carol G samen met Bruno Mars en Still, en daarvoor Daryl Hall en John Oates en Kiss on My List.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 1997. De datum 1 juli stond toen nog in het geheugen gegrift van veel mensen uit China, want Hongkong werd op die datum overgedragen van het Verenigd Koninkrijk, weer teruggegeven aan China. Tony Blair werd premier van het Verenigd Koninkrijk na een grote verkiezingswind voor Labour. Dolly, het eerste zoogdier dat succesvol uit een volwassen lichaamscel is gekloond, dat werd bekendgemaakt. Het internet en mobiele telefonie die groeiden snel. Google werd pas in 1998 opgericht, dus dat bestond in 1997 nog helemaal niet. Films als Titanic, The Lost World, Jurassic Park en Men in Black die verschenen. Van de grote hits die kwamen in 1997 onder andere van de Spice Girls en de Backstreet Boys en Hanson. Jacques Villeneuve die werd wereldkampioen Formule 1. En in Azië begon de Aziatische financiële crisis die verschillende economieën zwaar raakte. En in Nederland was Wim Kok minister-president. En waar luisterden we naar op de radio? We galmden allemaal mee met die hit van deze twee iconen. En veel mensen ook, die hadden zo'n liefdesverdriet. En dan werd deze plaat opgezet. Dan werd er nog veel meer gejankt en gehuild. Met muziek van Marco Bussato en Treintje Oosterhuis.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 1997.

0: Ja, gezellige boel altijd hoor, als Vanderman Morrison even voorbij komt. Jackie Wilson set, daarvoor Marco Borsato en Treintje Oosterhuis uit 1997 en een wereld zonder jou. Terug aan 2026 gewoon, vandaag de dag weer. We zijn bezig met Kiek. Kiek is bij de agrobeurs geweest en hij is vrij lastig volgens mij hoor. Ik denk dat heel veel mensen zich stuk bijten op het aantal tentjes wat er staat. En ik heb het ook nog steeds niet gezien. Misschien moet ik toch iets makkelijker denken nu dan ook met een straatje of zo, of een pad dat anders loopt, of dat gewoon een heel pad weg is gehaald. Is dat het wel eens? Nou, ook verder op de achtergrond, al die windturbines en zo die er staan, zit het daar dan in? Is het gewoon eentje weggehaald? Is het heel makkelijk om te zien? Ik zie dat niet zo, maar ja, vorige week had ik het ook. Dus had ik, heel vaak heb ik iets dingen aangegeven, en uiteindelijk bleek het dat ook te zijn, gewoon compleet overheen gekeken. Dat heb jij misschien ook wel. Wat is nu het verschil? Marita, die zit al bij de telefoon. Wacht op jouw telefoontje met het antwoord. Om ons ook even te verlossen wat er nou eigenlijk aan veranderd is. 0320 28 50 50.
1: Er hangt

0: Dit is Flevoland.
1: Nou, 3, 2, 1.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, dat goede gevoel, dat moet weer terugkomen en helemaal thuis.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dus het spel eigenlijk wat wij de afgelopen weken gespeeld hebben, dat hebben zij met ons gespeeld.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de Stichting Flevo Penningen, Mediahuis Nederland, Almere Zaken en Kender.
5: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
6: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
7: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De komst van een toprestaurant in een oude boerenschuur in Krachenburg is een stap dichterbij. Een auto is afgelopen nacht uitgebrand in de Lelystadse Atolwijk. En de atletiekbaan van Almere 81 is gerenoveerd en heropend.
9: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 11 uur.
10: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Voor de Tweede Kamer zijn vanochtend zo'n 50 dolomina's samengekomen voor een protest. Ze eisen dat abortus uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. Progressief Nederland heeft daarvoor een initiatiefwet ingediend. Deze werd vanochtend ook overhandigd aan de protesterende dolomina's. Volgens de actiegroep NPRO is abortus geen misdaad en hoort het daarom niet in het strafrecht. Zij vinden dat het aan de vrouw is om daarover te beslissen. In de eerste helft van dit jaar tankten de Nederlandse mobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn moeder en zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor beste videoclip van het jaar voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de muziekprijzen van MTV. De oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer, vooral in de noordwestelijke helft van het land, zijn er wat buien. Het wordt hier zo'n 20 graden. In het zuidoosten geregeld zon en 24 graden. Vanavond stevige buien, lokaal met kans op onweer. En morgen eerst veel bewolking, maar later vaker zon bij 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel, dan de ANWB Verkeersinformatie. Geen vertragingen, wel wat meldingen van Flitsmeister op de A6, onder andere Lelystad-Muidenberg. Bij Lelystad, hectometerpaal 62,3. De N307 bij Dronten, hectometerpaal 105,5. En de N307, dat is bij Lelystad, hectometerpaal 60,7.
8: Zometeen is Bernie Duin weer bij ons in de studio. Gaan we het over internet en telecom hebben. Meta komt met de Tamagotchi, ken je die nog? En een gebruikte smartphone, hij wordt steeds meer waard.
12: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
13: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
12: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
1: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
15: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
14: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
16: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
17: Goedemorgen. Dit is Herberg Flevoland.

0: Fur America, Tour de Lure. Ik word er helemaal tiroluus van. Ken je dat als je s'nachts ligt te slapen en je denkt van er staat, het regent, er klettert water naar beneden.
1: Zachtjes stikte regen tegen het zolderraam.
0: Ja, was het maar tegen het zolderraam. Het ging vanaf de binnenkant tegen het zolderraam. Ik had vannacht in één keer elkaar. En één keer zo'n doucheslang, weet je wel, met zo'n extra handdouche, zeg maar. Ja, zit zo'n slang aan.
1: Ja.
0: Met een extra aansluiting ook wat.
1: Ja.
0: En die was geknapt.
1: Wat heb jij gedaan met die slang?
0: Nou, die heb ik even de nek omgedraaid.
1: Ja, dat snap ik wel, ja. Maar hoe kan dat?
0: Dat heeft een vaste aansluiting op de ketel dan, zeg maar. Dus ik stond gewoon midden in de nacht nog even naar een afdekdopje te zoeken en een bakootje erbij te halen.
1: Kon je het vinden?
0: Op mijn blote voeten, in mijn onderbroek, naar buiten toe, door de schuur heen, buurvrouw tegengekomen, gillend naar huis toe gerend natuurlijk.
1: Ze dachten, het is al Halloween.
0: Ja, inderdaad, ja. Nou,
1: maar hoe komt dat, joh?
0: Ja, weet ik veel. Dat slangetje, er zit zo'n doucheslang, dat is ijzer, maar in de binnenkant zit gewoon een plastic of rubber slang.
1: Ja, en dat is waarschijnlijk dan
0: en die was geknapt. Zo heel oud was die niet, maar hij heeft waarschijnlijk de druk niet aan.
1: En hoe is het dan met de schade thuis?
0: Ja, heel veel water, heel veel water. Een drupte ook alweer naar beneden door het plafond heen. Was dan goed, wat we daar allemaal uitkrijgen. Dus dat,
1: ja, nou ja, sterkte ermee dan zou ik zeggen.
0: Even gelukkig heb ik nog wel een dopje gevonden.
1: Maar net zeggen, en even weer het plafond wit, hè?
0: Ja, nou ja, goed. We moeten eerst wachten tot het droog is natuurlijk ook.
1: Nou, dat ook nog, hè?
0: Ja. Ach, we doen er maar even een vrolijk dansje op. Dansje van Django Wagner. En zometeen Bernie Duyck bij ons in de studio. Gaan we het over je gebruikte smartphone. Die wordt steeds meer waard. Nou, dat is toch wel weer goed
1: nieuws. Ik heb er nog een paar liggen.
0: Ja, ik heb ook nog een paar van die oude krengen. Die kunnen we kwijt om Bernie. Dat ziet hij niet.

0: Ja, dat is een nummer wat nog steeds erg goed gaat. En vooral alle dansscholen in Nederland hebben hier baat bij.
1: Ja, dat snap ik ook wel. En het past ook wel weer lekker bij deze temperaturen van komende week.
0: Kalopjes aan, drankje erbij. Weet je wel, lekker in het zonnetje.
1: Heerlijk.
0: Django Wagner.
1: Bernie Duin van Optie 1 Telecom is weer bij ons aangeschoven.
2: Zeker.
1: Voor het laatste technieuws. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Ja, ik heb er nog een paar in de kast liggen. Tamagotchis.
2: Oh, ja?
1: Ja.
2: Ja, is dat uit jouw tijd, Tamagotchi?
1: Nou ja, ik heb er ook al mee...
2: Was het de re-release van Tamagotchi?
1: Ja, dat weet ik allemaal niet. Ik was nog wel heel jong, hoor.
2: Dus, ja, precies. Ja.
0: Hebben we weer de re-release.
2: Ja, precies. Maar, zwart-wit kleur, we hebben alles meegemaakt.
1: Maar
2: natuurlijk.
1: Daarover gesproken, de re-release. De Meta, die komt nu ook met een AI. Tamagotchi?
2: Ja, het is niet echt de Tamagotchi van het merk Tamagotchi, maar het is een apparaatje wat eruit ziet als een Tamagotchi.
0: Wat was het ook alweer?
2: Tamagotchi was een diertje wat je eten kon geven en wat je moest verzorgen. En, ja, eigenlijk een
0: elektronisch diertje?
2: Ja, digitaal huisdier was het. En kijk, het is niet zo dat Meta letterlijk de Tamagotchi heeft gemaakt, dus er zit geen beestje in, maar er zit wel een AI-assistent in. En wat ze eigenlijk doen, Muse AI, dat is hun eigen AI-assistent, die wordt ingebouwd in die Tamagotchi. Dus je kunt alle vragen kun je aan Muse AI stellen.
0: Oh, ja?
2: En daarnaast kun je ook je eigen karakter daarvoor instellen. Dus je hebt een soort van portable, assistent.
1: En die kan je ook een naam geven?
2: Die kun je wel een naam. Volgens mij kun je wel een naam. Dat weet ik niet zeker of dat kan. Want dat hebben ze al niet uitgelegd.
1: Maar denk jij dat dit de toekomst gaat worden?
2: Nou, het is heel erg slim van Meta AI. Ik noem het zelf het paard van Troje. Want ze gebruiken natuurlijk dit apparaatje, in mijn beleving, ook om die Meta AI te delen. En natuurlijk om kinderen zo jong mogelijk aan Meta te laten wennen. En aan het systeem van hun. En aan AI. Ja, en helemaal met de nieuwe wetgeving die eraan zit te komen. Dat onder de 13 je geen mobiel device meer mag registreren. En social media mag doen.
0: Ja.
2: Is dit natuurlijk best wel slim van ze.
0: Ja,
2: van ze.
0: Ja. Is het handig? Is het verstandig?
2: Ja, het is natuurlijk gewoon een goed gekut speelgoedje. Dus dat zal sowieso wel zo zijn.
0: Maar het werkt wel weer verslaving in de hand natuurlijk. Want ze moeten er wel voor op een scherm.
2: Ja, ze hebben direct weer een scherm ervoor nodig. Maar dat hadden we 20 jaar terug ook met de Tamagotchi. Dus op zich is dat niet heel raar.
0: Ja, oké, maar goed, de link naar andere dingetjes op zo'n telefoon, scherm, smartphone, is natuurlijk wel duidelijk aanwezig.
2: Ja, dat klopt. En daarnaast kan het zo zijn dat Meta ook de reclamecode gaat trainen. Dus dat je ook meer reclame krijgt op je Facebook. Want daar weer mee te maken heeft. Dus het is natuurlijk best wel eng wat ze met die accounts gaan doen en of de accounts aan gekoppeld worden.
0: Ja. Over eng gesproken, we gaan natuurlijk AI, ook de jongeren gaan dan AI meer en meer trainen.
2: Ja, precies. Er komt meer input. En ik denk dat ze het gedaan hebben omdat ze natuurlijk geschrokken zijn van de nieuwe trackingregels die er zijn op Facebook. Je kunt namelijk niet meer via je iPhone getrackt worden als je dat niet wil. Nou ja, dan hebben ze natuurlijk andere manieren nodig om te kunnen adverteren. En dat kunnen ze dan doen door bijvoorbeeld een AI-assistent te gebruiken die input krijgt van de gebruiker met camera en microfoon.
1: Want zo'n Tamagotchi-apparaat is eigenlijk de hele tijd wel bij dat kind vaak,
2: ja,
1: hè?
2: Ja, en het heeft dus camera en een microfoon. Dus je kunt de wereld scannen, net zoals de bril.
0: Ja.
2: Het zit eigenlijk ingebouwd. Dus je kunt ook dingen vragen. En daarmee kun je hem natuurlijk weer een persoonlijkheid geven.
0: Hij ging toch op een gegeven moment ook roepen van ik heb honger of zo. Je moet me eten geven.
2: Ja.
0: Dat is nog volgens mij gewoon directe aanleiding om kinderen naar zo'n scherm toe te lopen.
1: Hij gaat nu zeggen, ik wil meer informatie. Geef me meer informatie.
2: Ja. Ja. Ja, hij zal niet vragen om eten, want je hoeft hem niet te verzorgen. Maar het is wel gewoon een assistent die je helpt bij het leven. Die het leven makkelijker maakt.
0: Okay. Ja. Ja, je had het net over die bril, hè? Die Meta-bril. Dat was vorige week heel veel commotie. Ze willen dat ding gaan verbieden.
2: Ja, dat is echt heel bizar was. Ik zag het video's. Ik denk van, god, wat is dat weer briljant van Roel Maaldering. Die maakt echt goede filmpjes. In dit geval confronteerde hij eigenlijk de Meta-medewerkers met hun eigen bril.
0: Ja.
2: En daar waren ze toch niet zo van gediend. En dan helemaal niet bij Meta, want... Ja, dit is eigenlijk toch een vorm van censuur wat ze hebben gepleegd op een platform.
0: Ja, maar wat vind je ervan dat veel regeringen nu denken van, weet je wat, we gaan dat ding gewoon helemaal verbieden?
2: Ja, nou ja, op zich laat dit natuurlijk ook wel zien dat het niet te vertrouwen is. En dat je zomaar kunt filmen, dat je gekke dingen kunt tonen online. En dat je zonder dat je doorop opgenomen wordt. Want zelfs die medewerkers hadden het niet altijd door wanneer het opgenomen werd.
0: Nee. Nee. Dat is een kwalijke zaak natuurlijk, hè?
1: Ja, je ziet het ook bijna niet. Ik werd afgelopen weekend
0: je ziet
1: ook...
0: ze weinig, hoor.
1: Ja, dat
2: je hebt het niet door, denk ik.
1: Ik werd afgelopen weekend ook opgenomen door zo'n Meta-bril. Dat zei diegene ook wel.
0: Ja.
1: Maar als hij het niet had gezegd, had ik het niet doorgehad.
0: Ja, je ziet een lampje, maar dat lampje is ook niet te manipuleren.
2: Dat zie je
1: zeker overdag, in de zon.
2: Ja, daar zie je er helemaal niks van. Nee. Het is een leuk stuk speelgoed. Heb je hem zelf ook nog of niet? Of,
0: ja, nou, nog wel.
2: Achter slot de grendel.
0: Ik ben echt aan het overwegen van... Weet je, er zitten ook gewoon limieten aan. Je kan niet zo lang ermee filmen eigenlijk.
2: Nee. Nee, en, klopt.
0: En, ja, het is toch wel een log groot ding wat je op je neus hebt.
2: Het wordt ook heel veel als muziekbril gebruikt om alleen muziek te luisteren. Dat zijn ook heel goed erop te zijn.
0: Nou, goed. We houden het in de gaten.
1: Ja. Dan gaan we het hebben over de gebruikte smartphones. Die worden namelijk steeds meer waard.
2: Ja, ik heb het alleen maar over duurder. Alles wordt duurder door de chipprijs die gestegen zijn. Maar het heeft ook een positieve wending. Want ja, wij merken eigenlijk bij de inrol in de winkel dat, dat de inrolwaardes erg omhoog zijn gegaan de laatste tijd. Dat eigenlijk een toestel meer waard is rond deze tijd dan die vorig jaar was rond die tijd. Dus dat zie ik onder andere bij de iPhone-release die nu er geweest is. We zien eigenlijk wel 100 euro prijsverschil met de inrolwaarde. Ja, wat natuurlijk heel positief is.
0: En maar waar komt dat door dan? Want nou, ze zeggen toch altijd, gebruikte smartphones, die batterijen die gaan achteruit en dat moet je niet doen.
2: Ja, nee, het komt eigenlijk vooral omdat de nieuwprijs is gestegen. Dus omdat de nieuwprijs gestegen is, is de waarde van je oude toestel ook gestegen. Omdat die dan gewoon meer waard is, je hebt minder afschrijving.
0: Maar een tijdje geleden zei jij nog van ja, die 15 en die 16, die gaan wel naar beneden in prijs. Maar het gaat dus nu toch weer omhoog.
2: Ja, het gaat nu omhoog ten opzichte van 3 weken terug. Dus er is een prijsstijging zichtbaar, die stopt op een gegeven moment wel. Mm-hmm. Maar dit was natuurlijk ook niet te voorzien, dat Apple zo echt de prijs zou gaan verhogen.
0: En waar komt het door dan?
2: Ja, dat komt door die AI-chips weer. Dus door de chiptekorten zijn de toestellen duurder geworden. En dat zorgt ervoor dat die inrolwaarde omhoog gaat.
1: En als je nu nog wat telefoons thuis hebt liggen die je niet meer gebruikt, zou je die dan nu nog aan de man kunnen brengen?
2: Ja, het moet niet te oud zijn. We krijgen soms klanten die hebben tassen vol met Nokia's 3310 en dat soort dingen. Maar daar kunnen we helaas niks meer voor geven.
0: Ja, jammer. En, nou, iPhone 2?
2: iPhone 2, ja, misschien die nog. Nee, die heeft ook geen updates meer. Nee,
1: nou, voor de iconen, als mensen het sparen.
2: Om even terug te komen op die vergelijking. Met occasions, met auto's hebben we het ook gezien. Hetzelfde. Ja. Occasions zijn ook veel duurder geworden ineens. Omdat de auto's ook duurder zijn geworden een tijdje terug.
0: Door de elektronica die erin zit.
2: Precies, ja.
0: Ja.
2: Dus dat is op zich
0: een mooie ontwikkeling. En blijft het doorgaan? Want dan zit er natuurlijk ook weer handel in. Hè?
2: Ja, het schijnt dat het nog niet gaat stoppen. Dus het blijft nog wel even doorgaan.
0: Oké.
1: Het chiptekort, dat is nog niet opgelost.
2: Nee. Mijn collega Giorgio zei de vorige keer ook dat voor dit jaar alle chips al opstaan zijn, dus dat zegt wel genoeg.
0: Ja. En de nieuwe telefoons komen er ook weer aan. De 18 is nu uit, de Duo komt er natuurlijk aan. Is daar al iets van te merken?
2: Nou, op zich, de 18 die loopt redelijk, niet fantastisch. En de Duo, ja.
0: Er is weinig vernieuwend aan.
2: Ja, volgende week of over 2 weken staat de pre-order van de iPhone Duo, dus dan gaan we die pre-orderen. Maar het is nog een beetje, ja, het komt met mondjesmaat, zeg maar. Dat wel.
0: De prijs ook vrij hoog is.
2: Ja, zeker. Ja, dat ook.
0: Goed, Benny Duin, dankjewel en tot de volgende week.
2: Yes.
3: Reageren op dit onderwerp? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

0: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Het is 11:30. Goedemorgen. Op de A6 is even na 11:00 een voertuigbrand uitgebroken. Een kleine vrachtwagen staat ter hoogte van hectometerpaal 82-2 volledig in brand. Bij die brand komen grote hoeveelheden dikke zwarte rook vrij. Rookwolken zijn vanaf afstand zichtbaar. De brandweer is met meerdere voertuigen ter plaatse, met onder meer een tank, auto, spuit en een schuimblusvoertuig. Op de A6 tussen Lelystad Noord en de afslag Lelystad is na de brand file ontstaan in zuidelijke richting. De provincie Flevoland wil volgend jaar 2 miljoen euro bijdragen aan het herstel van fietspaden in natuurgebieden. Dat staat in de begroting voor 2027, die nog door provinciale staten moet worden goedgekeurd. Al jaren zijn er klachten over de slechte staat van paden van Staatsbosbeheer, Flevolandschap en Natuurmonumenten. Sommige paden zijn daardoor afgesloten, zoals bij Schokland. Terreinbeheerders schatten dat er 40 miljoen euro nodig is voor herstel. Volgens de provincie moeten de organisaties de paden eerst zelf aanpakken met geld uit landelijke subsidies. De komst van een toprestaurant in een oude boerenschuur in Krachenburg komt een stap dichterbij. Na vertraging door vergunningen en financiering kan de verbouwing binnenkort beginnen. Over ongeveer een jaar moet het restaurant opengaan met plek voor zo'n 30 gasten. Naast het restaurant komt er een botanische tuin met exotische planten en overnachtingsplekken in zwevende kubussen. En de atletiekbaan van Almere 81 is gerenoveerd en heropend. De toplaag is vernieuwd, de inrichting bij het verspringen is verbeterd en er ligt een nieuwe waterbak voor de hindernisloop. De vereniging heeft zo'n 500 leden en hoopt met de vernieuwde baan en het opleiden van nieuwe trainers de wachtlijst korter te kunnen maken. Tot zover kort overzicht van het nieuws.
8: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Er trekken vrij veel wolkenvelden vandaag over onze regio heen en daaruit kunnen in de loop van de dag enkele buien ontstaan. Misschien valt daarbij lokaal ook flink wat regen en is ook onweer mogelijk. Daarbij liggen de temperaturen wel nog aan de hoge kant voor de tijd van het jaar, met zo'n 19 tot lokaal nog 22 graden. Hierbij waait er een meest matige wind uit een verschillende richting. Ook vanavond en vannacht trekken er vrij veel wolkenvelden over en moeten we rekening houden met een aantal buien.
9: Dankjewel Floris. Dan de ANWB verkeersinformatie. Een vertraging dus op de A6 Emmeloord-Muiden. Tussen Lelystad-Noord en Lelystad doe je er 10 minuten lang over. Komt dus door die voertuigbrand. Dan nog flitsers gezien. Onder andere op de N307 bij Dronten. Bij hectometerpaal 105,5.
7: En zometeen gaan we weer prijzen weggeven bij ons spelletje Kiek.
6: Goedemorgen. Dit is Herberg Flevoland.

0: Ja, zo is het natuurlijk ook, hè. Alles is liefde. Moet je er wel iets aan doen. Bluff! En daarvoor Philip Lynott en This Old Town.
1: We gaan even naar Emmeloord. We gaan naar Janita Schijnenmakers. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe is het?
2: Goed, en met jullie?
0: Ja, met ons ook goed.
1: Ja.
0: Heb je een fijn weekend gehad?
2: Ja hoor.
0: Ja, heb je gisteren een beetje genoten van de voetbalwedstrijd toevallig?
2: Heb ik niet gekeken.
0: Niet gekeken? Nederland zelf al speelde, hè? Tegen Servië.
2: Ja, ik weet het.
0: Je hebt niks met voetbal.
2: Nee, klopt.
0: Nee. Heb je wel iets anders leuks gedaan?
2: Nee, eigenlijk niet. Gewoon een beetje kijken.
0: Rustig weekendje gehad?
2: Ja.
0: Oh, fijn ook.
1: En vandaag? Wat ben je vandaag aan het doen?
2: We zijn onderweg naar Amsterdam.
0: Oh, wat ga je doen?
2: Mijn vader moet uit zijn keus.
0: Oh, dat is niet zo fijn.
2: Nee, valt er mee hoor.
0: Oh, kan dat niet in je eigen woonplaats? Kan dat niet in Emmeloord?
2: Nee.
0: Oh, oké. Okay. Nou ja, goed. Succes daarmee in ieder geval dan ook.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja. Ja, je hebt meegedaan met ons spelletje. Met de foto van Kiek. Ik vond het heel erg lastig. Maar volgens mij heb jij hem gezien, hè? Wat is het verschil?
2: De windmolens staan er niet.
0: De windmolens staan er niet. We staan er toch allemaal? Waar dan?
1: Is er een weggewaaid?
0: Oh, er is
1: er. Oh,
0: ja.
1: Hou op, hoor.
0: Nou. En ik heb er nog heel vaak naar zitten kijken ook. En dan kon ik het gewoon niet zien. Nee, het zegt wat meer wat over mij dan over Janita.
1: Maar daardoor win je wel wat.
0: Ja. Nou,
2: okay.
0: Ja. Wat je wint, dat kan je een beetje zelf bepalen.
1: Ja. Dus.
2: Oh.
1: Ja.
2: Oké.
1: Okay. Heb je ooit meegedaan met dit spel al? Heb je het ooit wel eens gezien hoe de tweede ronde gaat?
2: Nee.
1: Oh, nou, dan ga ik je uitleggen.
0: Ja.
1: Ik heb eigenlijk maar twee vragen aan jou. Ik wil eigenlijk even weten, ik heb hier namelijk een rat naast mij staan met rood-witte vlakjes. En ik ga daar zo een zwiep aan geven. Maar ja, dan is natuurlijk de vraag, moet hij hard of zacht?
2: Hard.
1: Hard. En moet hij dan van naar rechts of naar links? Wat heeft jouw voorkeur?
2: Doe maar links.
0: Hard links.
1: Fijn, een keer een links.
0: Okay. Ja,
1: links
0: harder.
1: Nou, dan komt hij hard.
0: Hij draait. Welk ziekenhuis moet je zijn? In Bovenei of niet?
2: OLVG.
0: Oh, OLVG. Ja. Dat is een goed ziekenhuis.
1: Het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis, toch?
0: Ja. Ja. Ja. Nou, daar is hij in goede handen, hoor. Nee.
1: Kijk. Hey, hij stopt op een wit vlak.
2: Oh.
1: En wit is eigenlijk meestal een goed teken, toch?
0: Meestal wel.
1: Meestal wel.
0: Behalve vandaag.
1: Lieve Janita, jij bent de speaker. Kiek speaker. Dat is een heel handig ding. Dan kan je zo, overal waar je wil, kan je muziek luisteren eigenlijk. Ja.
2: Nou, fijn.
0: Nou,
2: wat leuk.
0: Wij nemen vanmiddag nog even contact met je op voor het adres waar het heen moet. En dan komt het vanzelf bij jou terecht. Of bij je vader.
2: Dat is helemaal goed.
0: Natuurlijk ook. Hey, succes vandaag, hè?
2: Dank u wel.
0: Oké. Okay.

The Richie Family is dat in the best disco in town. En daarvoor Alex Warren zijn nieuwe single, die heet Emerald's Eyes. We hebben straks na 12 uur natuurlijk ook weer nieuws. Gaan we voor naar Krachenburg. Want de bouw van een nieuw toprestaurant daar lag lange tijd stil. Maar er zit weer schot in de zaak. Straks dus meer daarover na 12 uur.

Wat speelt er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Nou, 3, 2, 1.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, dat goede gevoel, dat moet weer terugkomen en helemaal thuis.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dus het spel eigenlijk wat wij de afgelopen weken gespeeld hebben, dat hebben zij met ons gespeeld.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
5: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk, kijk op werkcentrumflevoland.nl.
6: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de stichting Flevo Penningen, Okkersen en Schopadvocaten en ASF Fischer BV.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Op de A6 staat een vrachtwagen in de brand. Een kleine bakwagen staat ter hoogte van hectometerpaal 82,2 in de fik. En op de A6 tussen Lelystad Noord en de afslag Lelystad is na de brand file ontstaan in zuidelijke richting. De provincie Flevoland wil volgend jaar 2 miljoen euro bijdragen aan het herstel van fietspaden in natuurgebieden. En de komst van een toprestaurant in een oude boerenschuur in Krachenburg komt een stap dichterbij.
10: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 12 uur.
11: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De veiligheid en leefomstandigheden van jongeren in jeugdgevangenissen moet snel verbeteren. Die oproep doen inspecties aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Jongeren in jeugdinrichtingen zijn nu de dupe van steeds verdere versobering van de zorg en behandelingen. Ook het onderwijs en hun dagprogramma staan onder druk, zeggen de inspecties. De problemen komen door te weinig personeel en een tekort aan plekken in de jeugdgevangenissen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege het noodweer van de afgelopen dagen. In een paar dagen tijd is net zoveel regen gevallen als normaal in een hele maand september zou vallen. Straten zijn overstroomd en duizenden geëvacueerden zijn opgevangen op 200 opvanglocaties in Bangkok. Ook kunnen tienduizenden mensen hun huis niet uit. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn 51-jarige moeder en 20-jarige zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. De Rotterdamse politie heeft bij de grote verkeerscontrole aan de voet van de Erasmusbrug 214 boetes uitgedeeld. Vooral maaltijdbezorgers, fatbikes en mensen op een elektrische step kregen er een vanwege gevaarlijk rijgedrag en geluidsoverlast door knetterende uitlaten. Ook zijn een aantal fatbikes en steps in beslag genomen. Naast het uitdelen van boetes werden er tijdens de controle in Rotterdam ook 5 mensen opgepakt voor drugsbezit of voor heling. En ook moest iemand nog een celstraf uitzitten. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het wordt 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint bewolkt, later vaker zon en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel. Dan de situatie op de weg. De ANWB verkeersinformatie. Een vertraging op de A6 Emmeloord-Muiden tussen Lelystad Noord en Lelystad. Doe je er 10 minuten lang over, komt dus door die bakwagen die in de fik staat. De rechte rijstrook is dicht. Ook nog meldingen van Flitsmeister. A27 Hilversum-Almere, hectometerpaal 108,4. En ook bij 115,0. De andere kant op bij 112,5. En op de N307 bij Dronten, hectometerpaal 105,5.
9: Het is de droom van de bekende chefkok Peter Lutze. Een toprestaurant in Krachenburg. Er zit nou toch weer schot in die zaak en het komt dichterbij.
13: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
14: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
15: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
16: Hey Remo!
17: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
18: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
19: Hey, Remo!
17: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
18: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
20: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
21: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: Maar een goede reden om happy te zijn is natuurlijk het happy weer.
1: Nou, zeker.
0: Het is best fijn dit, hoor. Althans, ik vind het fijn. Er zijn ook mensen die vinden het vreselijk. Die zeggen, laat die herfst nou alsjeblieft komen.
1: Nou, ik vond het gisteren was een zonnetje scheen. Weet je, was het een beetje een soort het voelde een beetje aan als lente. Was het natuurlijk niet. Maar ze voelde het wel een beetje aan.
0: Ja,
1: een beetje...
0: Want als het zonnetje dan weg is, dan is het gelijk fris.
1: Ja, dat is het.
0: Ja, dat is echt zo'n voorjaarszonnetje.
1: En het blijft ook gek als je nu om je heen kijkt. Al die bomen, die zijn nu natuurlijk nu hun blad aan het verliezen. En dan toch nog deze temperaturen. Ja, het is wel een beetje gek, hoor.
0: Het is raar. Maar meer over het weer zometeen in ieder geval van de mensen van Weerplaza.
1: De bouw van een nieuw toprestaurant in Krachenburg, dat lag lange tijd stil. Maar nu zit er weer schot in de zaak. Eind oktober gaat de aannemer aan de slag.
0: Ja, het is de droom van de bekende chef-kok Peter Lute. Een restaurant in een oude boerenschuur op Krachenburg. Verslaggever Gineke Smit, die zocht hem op en bespreekt met hem de plannen en de maquette.
2: We mogen bouwen, alle vergunningen zijn rond. En eigenlijk zie je hier, het is nog niet de allerlaatste tekening. Maar dit is een beetje een soort van werkdocument, noem ik het maar. En ik hoop over een jaar helemaal klaar te zijn.
3: Lute heeft meerdere restaurants. En daar vond hij ook de oplossing om geld vrij te maken voor dit nieuwe project.
2: Deel van ons pand in Oudekerk gaan we verkopen. Dus het restaurant is veel kleiner. We hebben het pand in overleg met de gemeente. Het is een monument, dus daar moet je zorgvuldig mee omgaan. Hebben we zeg maar nu dat we hem kunnen opsplitsen. Een deel gaan we verkopen om ook weer... De eerste fase van hier hebben we gefinancierd. Dat is allemaal rond. Tot en met de casco's en de schuur en de verdieping. En daarna de afbouw gaan we daar weer mee financieren. Dus weet je, at the end, hoe mooie ideeën ook zijn... uiteindelijk weet je, gaat het allemaal over geld ook wel. In dat opzicht zijn we ook best wel ambitieus.
3: Eind volgende maand beginnen de werkzaamheden.
2: En nu komt echt het grote, grove werk, het zware werk. Dus funderingen voor de grote veldschuren hierachter. Van een veldschuur kunnen we een botanische tuin maken.
4: En dat is een beleving op zich dan?
2: Nou ja, het is natuurlijk als chef fantastisch om ook wat meer exoten te kunnen kweken. Dus hier kunnen we zeg maar de struikjes met de kaffirlime zelf telen. Gember kunnen we al doen. We kunnen op verschillende manieren kunnen we hier nog meer doen dan alleen in de tuinen.
3: En daarin komen ook kamers om te overnachten.
2: Ja, dit worden eigenlijk een soort van, ik noem het slaapkubussen. Het is eigenlijk gewoon het wordt een hele comfortabele, net als een hotelkamer. Maar ze zweven in de wand.
3: Het restaurant zelf komt dan in de grote schuur. Daar moet ook nog veel gebeuren.
2: Ja, het restaurant komt op de verdieping. Dus er komt hier een partij staal in. Dat is echt bizar.
3: Er is maar plek voor zo'n 30 mensen. Die kleinschaligheid moet meerwaarde geven.
2: Ik weet dat dit bijzonder wordt. Ik weet dat dit een destination gaat worden waar mensen speciaal naartoe komen om het mee te maken. Dan is het aan mij om waanzinnig lekker te koken. Maar ook met een, hoe noem je dat? Met echt een eigen signatuur. En met een verhaal in mijn gerechten. En verder, ons vak is vrij simpel. Lief zijn voor gasten. Meer is het niet.
5: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Sander en My Body Isn't Ready. Nou, mijn lichaam is wel klaar voor de zon, hoor. Floris, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hi. Het is een lekker zonnetje, hè?
1: Ja, op verschillende plaatsen breekt momenteel de zon door. Maar er trekken ook wel wat velden met hoge bewolking over. En vanuit het zuiden stijgt in de loop van de middag ook de kans op een aantal buien. Want met name boven het westen van Vlaanderen zijn een aantal onweersbuien actief.
0: Oeh.
1: En onder invloed van een zuidelijke stroming trekken die buien ook via het midden naar het noorden van het land. En mogelijk schampen ze ook onze provincie. Dus eventjes de regenradar goed in de gaten houden deze middag. Maar tot die tijd is het inderdaad gewoon lekker weer om naar buiten te gaan. 22 graden is momenteel de temperatuur. En dat is best aangenaam.
2: Ja, en valt er ook een klap onweer nog bij die buien dan?
1: Ja, zeker vanavond en vannacht is dat het geval. Als er meerdere buien actief zijn, die trekken dan van zuid naar noord over de provincie heen. En dan kan het vanavond en vannacht eventjes stevig doorregenen met kans op onweer. Misschien plaatselijk ook eventjes met veel regenwater in korte tijd. En onder de bewolking koelt het niet verder af dan zo'n 14 of 15 graden. En als de buien naar het noorden zijn weggetrokken, dan klaart het tijdelijk wat op in de provincie. Maar dan kan er ook gelijk weer nevel of mist ontstaan, waar we dan morgenochtend mee wakker worden.
0: Ja, maar morgen overdag zouden we toch nog wel een hoge temperaturen krijgen.
1: Ja, zeker hoor. Want na het oplossen van die grijzigheid breekt de zon vanuit het zuiden morgenmiddag heel goed door. En de wind draait dan van oost naar zuidoost, voert tegelijkertijd hele droge, maar ook hele warme lucht naar onze provincie toe. Met een forse temperatuurstijging als gevolg. Morgen wordt het zelfs uitzonderlijk warm met 25 of 26 graden in regio rondom Almere. Dus dat is wel bijzonder voor de tijd van het jaar natuurlijk.
0: Lekker hoor. Ja, dat kan je wel zeggen.
2: Ja.
0: Is dat één dag of houdt het nog heel eventjes een dagje extra aan?
1: Ja, nog een extra dagje, want ook op woensdag wordt het zomers warm. In het zuidoosten van Nederland, dus regio Nijmegen, Noord-Limburg, daar wordt het zelfs 28 of 29 graden. Ja, dat soort temperaturen gaan we bij ons niet krijgen in Flevoland. Maar met 25 of 26 graden is het natuurlijk behoorlijk zomers. Ook dan veel ruimte voor de zon, wat wolkenvelden. En met name later op de dag, ik denk tijdens de middaguren, stijgt vanuit het westen de kans op een aantal fikse regen- of onweersbuien die warme lucht weer gaan verdrijven. Dus we krijgen een aantal mooie nazomerdagen met hoge temperaturen. Maar vanaf woensdagavond is het tijdelijk gedaan met de warmte.
0: En kunnen we dan zeggen vanaf zaterdag dan begint echt de herfst, ook met het bijbehorende weer?
1: Ja, ik denk dat het allemaal wel meevalt. Want op donderdag komen een aantal buien voor. Die trekken wel snel weg. En vervolgens komen we dan in een minder warme luchtsoort terecht. Maar het zeewater is natuurlijk nog behoorlijk warm met 18 of 19 graden. En de wind komt uit het westen tot noordwesten, komt over een relatief warm zeewateroppervlak naar onze provincie toe. Dus koud wordt het eigenlijk de rest van de week helemaal niet. Overdag zo'n 19 of 20 graden. Een buitje, maar zeker ook lange droge perioden met zonneschijn. Vooral het weekend ziet er eigenlijk best wel aardig uit met zo'n 19 of 20 graden en veel zon en ook weinig wind. Dus die nazomer die zet zich ook dan nog eventjes voort.
0: Ja, ja nou, ik durf altijd wel wat langer over de twee weken heen wat uitspraken te doen. Die komen ook uit.
2: Ja, dat is zeker waar.
0: Durf jij het ook al voor de komende twee weken een beetje wat het gaat worden?
1: Ja, ook dan lijkt het relatief stabiel te blijven hoor. Het vooruitzicht naar volgende week ziet er dan onder de vleugels van een hoge drukgebied relatief stabiel uit. Maar in de loop van de volgende week worden de dagen natuurlijk een stuk korter en de nachten een stuk langer.
0: Ja.
1: En dan zal de temperatuur wel heel geleidelijk gaan dalen.
0: Oké. Houden we ons daar al vast. Dankjewel. Floris Lefebvre.
1: Fijne dag nog.

0: GFR, oftewel Grand Funk Railroad and Some Kind of Wonderful.
1: Dan de berichten buiten de provincie. Bijna 9 op de 10 long-covid-patiënten wordt nooit meer helemaal beter. Blijkt uit onderzoek van het Frisius MC en het UMCG in Groningen, meldt Omroep Friesland. Voor het onderzoek zijn de afgelopen 3 jaar 1200 patiënten gevolgd. Deze onderzoeker vindt de uitkomst erg frustrerend, maar geeft de moed nog niet op.
2: Je hoopt natuurlijk, en dat hoop je denk ik als dokter altijd, dat je mensen goed begeleidt, dat je iets voor ze bedenkt dat ze beter worden. En als dan maar 12% van jouw patiëntengroep echt herstelt, ja, dan vind ik dat heel erg weinig. Dus de maatschappelijke impact van deze patiëntengroep is zowel voor hen zelf, als voor de werkgever, als voor iedereen eigenlijk echt ontzettend groot.
1: Ik zag laatst ook iemand die er ook long-covid heeft, zag ik een video van. Die man kon alleen nog maar in bed liggen en dat was het enige wat hij nog kon.
3: Ja. Dus ja, het zijn dingen die we nu pas weten natuurlijk, hè?
1: Ja.
3: Zoveel jaar na dato.
1: Ja, en voor hem waren de gevolgen heel groot. En ook wat minder grote gevolgen voor long-covid. Ja. Maar het is wel heftig.
3: Het is heel heftig inderdaad, ja. Iets anders. In de grote moestuin van het kasteel Doorwerth in de buurt van Arnhem kun je nog allerlei vergeten groenten vinden. Zoals zwartmoeskervel of brave hendruk. Gisteren bij het oogstfeest mocht je die groenten ook komen proeven. En Omroep Gelderland, die was er ook.
4: In 1850 was er nog geen supermarkt natuurlijk. Hè. Alles moest in het kasteel liggen. Daar moest het gemaakt worden. En daar moest het ook opgeslagen worden.
5: Het smaakt een beetje als boerenkool.
6: Oh.
5: Je kan er ook een stampotje van maken.
6: Wat grappig.
5: Maar wel even roerbakken. Ja.
6: Mooi, hè?
5: Heel mooi.
6: Ja.
3: Ja, en het is ook voller van smaak, vonden veel bezoekers.
1: Nou,
3: lekker.
1: Lekker hoor.
3: Komen, hoor.
1: Ja. Ja. Zuid-Korea wil dat Oekraïne excuses aanbiedt omdat het land vertrouwelijke informatie naar buiten heeft gebracht. President Zelensky zei tijdens zijn toespraak bij de VN dat 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen waren uitgezet naar Zuid-Korea, terwijl dat land had gevraagd om geheimhouding. En dat is volgens correspondent Laura van Meegen niet zonder reden.
7: Wat nu bekend is geworden dat ze ook uitgeleverd zijn, dan zouden hun familieleden gemarteld kunnen worden, gevangenisstraffen kunnen krijgen, in werkkampen kunnen belanden. En zeggen experts dat andere Noord-Koreaanse soldaten zwaardere ideologische indoctrinatie krijgen van Noord-Korea om verder deserteren te voorkomen.
1: En Oekraïne zegt dat er helemaal geen afspraken waren.
3: Voor de Tweede Kamer zijn vanochtend zo'n 50 dolomina's samengekomen voor een protest. Ze eisen dat abortus uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. Progressief Nederland heeft daarvoor een initiatiefwet ingediend. Deze vrouw die hoopt dat de wet het haalt, omdat ze al lang vecht voor hetzelfde idee, zegt ze tegen NH Nieuws.
8: Mijn hele leven. En het staat 140 jaar in het wetboek van strafrecht. Maar mijn leven begon, mijn actie begonnen ruim 50 jaar geleden. En dat is triest. Ja. Want sinds die tijd is er eigenlijk niks veranderd ten aanzien van de zelfbeschikking voor vrouwen.
3: Volgens de actiegroep NPRO is abortus geen misdaad en hoort het daarom niet in het strafrecht. En ze vinden dat het aan de vrouw is om daarover te beslissen. Tot zover het nieuws van buiten Flevoland.

0: Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevolandkenner bent.
1: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
2: Hey Remo!
3: Je verlaagt je energierekening met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Hey Remo!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
6: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor Justborn en baby's. Samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners. Samen €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
9: Lees Verkeerde afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: 1:40. Goedemiddag. De verbouwing van het provinciehuis in Lelystad begint eind 2027. Een half jaar later dan gepland. Het definitieve ontwerp en nieuwe veiligheidseisen kost meer tijd, meldt de provincie. De statenzaal en de vierde verdieping worden aangepakt. De werkzaamheden duren naar verwachting 1,5 jaar. En hoeveel de verbouwing kost, is nog niet bekend. Tijdens de werkzaamheden vergaderen statenleden in het stadhuis van Lelystad. Op de A6 staat een vrachtwagen in de brand sinds 11:00 vanochtend. Een kleine bakwagen staat ter hoogte van hectometerpaal 82,2 in de fik. Er komen grote hoeveelheden dikke zwarte rook vrij. Er wordt onder andere geblust met schuim. En op de A6 tussen Lelystad Noord en afslag Lelystad is na de brand file ontstaan in zuidelijke richting. De brand zou onder controle zijn, maar er moet nog wel het een en ander opgeruimd worden. Dus vandaar dat je er nog hinder van kan ondervinden. De provincie Flevoland wil volgend jaar 2 miljoen euro bijdragen aan het herstel van fietspaden in natuurgebieden. Staat in de begroting voor 2027, die nog door provinciale staten moet worden goedgekeurd. Al jaren zijn er klachten over de slechte staat van paden van Staatsbosbeheer, Flevolandschap en Natuurmonumenten. Sommige paden zijn daardoor afgesloten, zoals bij Schokland. Terreinbeheerders schatten dat er 40 miljoen euro nodig is voor herstel. En volgens de provincie moeten de organisaties de paden eerst zelf aanpakken met geld uit landelijke subsidies.
12: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De veiligheid en leefomstandigheden van jongeren in jeugdgevangenissen moeten snel verbeteren, vindt de inspectie. Jongeren in de gevangenissen zijn nu de dupe van steeds verdere versobering van de zorg en behandelingen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege het noodweer van de afgelopen dagen. In een paar dagen tijd is net zoveel regen gevallen als normaal in een hele maand september zou vallen. De Rotterdamse politie heeft bij de grote verkeerscontrole aan de voet van de Erasmusbrug 214 boetes uitgedeeld. Vooral maaltijdbezorgers, fatbikes en mensen op een elektrische step kregen er een vanwege gevaarlijk rijgedrag en geluidsoverlast.
13: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vandaag trekken er vrij veel wolkenvelden over de provincie heen en daaruit kunnen in de loop van de dag enkele buien uitvallen. Misschien lokaal ook met onweer daarbij. Er is ook wat ruimte voor de zon en daarbij liggen de temperaturen nog op een vrij aangenaam niveau van 19 tot lokaal nog 21 of 22 graden. Hierbij staat er een meest matige wind uit een verschillende richting. Ook vanavond en vannacht moeten we nog rekening houden met een aantal buien. En de temperatuur daalt komende nacht naar een aangename 14 of 15 graden. Vanaf morgen breekt er een hele warme nazomerperiode aan. De wind draait naar het zuiden en voert hele warme lucht naar onze provincie toe. Morgen en overmorgen liggen de temperaturen op een zomersniveau van 25 of lokaal zelfs 26 graden.
14: Dankjewel Floris. Dan de ANWB verkeersinformatie. Twee meldingen voor de A6 Emmeloord-Jauren. Tussen Bandt en Lemmer een 5 minuten vertraging. Ook op diezelfde A6, maar dan tussen Lelystad-Noord en Lelystad doe je er 5 minuten langer over. Dat komt door opruimwerkzaamheden na die brand bij de bakwagen. De rechterrijstrook is daar nog steeds dicht. En nog een flitser gezien op de N307 bij Dronten. Hectometerpaal 105,5.
15: Dit is Herberg Flevoland.

0: Een oudje in een nieuw jasje. Van een oudje ook in een nieuw jasje eigenlijk wel. Robert Leroy zit ook al meer dan 30 jaar in het vak. Hij heeft deze week de polderplaat. Een oude plaat van hem heeft hij in een nieuw jasje gestoken. Dus doe niet zo dom. En daarvoor hoorde je Cliff Richard en We Don't Talk Anymore. Zometeen na 1 uur hebben we een leuke gast, hè?
1: Ja, zeker. In het kader van het Amsterdam Kleinkunstfestival. Heeft een aantal finalisten die toeren door het land. Waaronder ook naar Almere. En Dorelia Schraven is daar een van die finalisten. En die komt zometeen even bij ons aanschrijven.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, het is natuurlijk gewoon een goedgekeurd speelgoedje. Dus dat zal sowieso wel zo zijn.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, dat goede gevoel, dat moet weer terugkomen. En helemaal thuis.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dus het spel eigenlijk wat wij de afgelopen weken gespeeld hebben, dat hebben zij met ons gespeeld.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het Topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de stichting Flevo Penningen, Memo Reclame, Kalina Inc. en Fotostudio Wiert.
5: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne...

0: jusk.nl en start al volgende week maandag.
1: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
2: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
3: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
4: Een bakwagen is vanochtend volledig uitgebrand op de A6 bij Lelystad. De Torenvalktunnel in Lelystad loopt bij regen al lang onder water. De gemeente is nu begonnen met werkzaamheden om het op te lossen. En de verbouwing van het provinciehuis in Lelystad begint eind 2027. Een half jaar later dan gepland. Ze weten nog niet wat het gaat kosten.
5: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 1 uur.
6: Sidney Dijkers met het NOS Journaal.
7: De Britse politie kon gisteren 5 terreurverdachten aanhouden bij een legerbasis door een telefoontje van een boerin. Britse media schrijven dat zij kort na middernacht met haar man terugkwam van een feestje en toen op een weg net buiten het dorp 3 bestelbusjes zag staan. De lokale politie reageerde vervolgens snel. Binnen 10 minuten waren er zwaar bewapende agenten bij de legerbasis Fairford. De 5 opgepakte mannen worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. De vrouw die alarm sloeg denkt ook dat er nog een aantal mannen zijn ontsnapt, want ze zag meer dan 5 mensen. In een tbs-kliniek in Groningen is een medewerker neergestoken door een patiënt. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat. De medewerker is gewond met een ambulance naar het ziekenhuis gereden. De politie heeft de patiënt opgepakt. De directeur van de tbs-kliniek in Groningen zegt dat iedereen ontzettend geschrokken is. Voor mensen die het hebben gezien wordt nazorg geregeld. In de kliniek worden ongeveer 260 mannen behandeld die een misdrijf hebben gepleegd door psychiatrische problemen. In het Belgische dorp Idergem heeft een jongen van 17 zijn moeder en zijn zus neergestoken. Zou die volgens de VRT hebben gedaan met een bijl. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. En bedrijven moeten meer inzicht geven over hoe prijzen van producten en diensten tot stand komen, zegt de autoriteit Consumentenmarkt. Steeds meer bedrijven laten de prijs op hun website bepalen door algoritme. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij vliegtickets of festivalkaartjes. De prijs is vooral afhankelijk van vraag en aanbod. En dat is voor consumenten vaak onduidelijk. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het is 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint dan bewolkt, maar later is er vaker zon. En dan wordt het 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Geen vertragingen gemeld, zegt de ANWB. Wel een flitser op de N307 bij Dronten. Hectometerpaal 105,5.
4: Dorelia Schaver is een van de finalisten van het Amsterdams Kleinkunstfestival. En op zaterdag 3 oktober is de finalistentournee te zien in Corozia Almere. Dorelia is zometeen bij ons. En ze gaat wat vertellen over wat er dan allemaal te beleven is. En ze gaat ook het een en ander laten horen.
9: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
12: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
13: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
14: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
15: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
16: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
13: Download de gratis Opgelicht app. Beter alert dan opgelicht.
17: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
18: Goedemiddag. Dit is Herberg Flevoland.

0: Janet Jackson en When I Think of You. Het is alweer 8 minuten over 1 geworden op deze zonnige maandagmiddag.
1: Komende zaterdag dan kun je de finalisten van het Amsterdams Kleinkunstfestival live meemaken in Theater Carosia in Almere. Een theateravond vol met verrassingen met de finalisten Annika Moeller, Daan Put en Dorelia Schraven. En de laatste naam, Dorelia, die is hier nu in de herberg. Dorelia, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Hoe is dat nou om een finalist te zijn van het Amsterdams Kleinkunstfestival? Dat lijkt me best wel een grote eer.
2: Ja, zeker. Oh ja, die foto is ook leuk.
0: Ja, hij is zelf aangeleverd.
2: Ja, ja, klopt. Ik schrik er even van.
1: Komt nog een andere.
2: Ja. Oh, wat komt er nu dan?
1: Ja, heel even nog. Ja, daar is hij.
2: Hey, ja. Ik heb wel leuk uitgekozen, vind je van niet?
1: Leuke foto.
0: Hartstikke goede foto, hè? Zo'n binnenkomertje.
2: Ja, toch? Dat dacht ik wel. Dat is heel uitnodigend dat mensen willen komen kijken.
0: Wat maak jij ervan?
1: Ja, we hebben ook radioluisteraars. Zou ik het nog even uitleggen?
2: Ja, misschien wel even.
0: Je bent lenig.
2: Ja, je kan een voorstelling bij maken. Anders misschien is dat leuker. Verbeelding.
1: Dat is theater. Verbeelding. Ja.
2: Dat is theater.
1: Je bent lenig op het podium. Dat
2: ik ben lenig op het podium, inderdaad. En dat is gewoon een leuke foto van mij.
0: En daarom ben je ook finalist geworden.
2: Omdat ik lenig ben. Ja. Ik ga vandaag trouwens voor de eerste keer dus naar een paaldansles. En ik heb daar dus extreem veel zin in. Dat wilde ik gewoon even zeggen.
0: Het is moeilijker dan je denkt, hoor.
2: Ja, het vergt heel veel sterkte.
0: Niet dat wij uit ervaring praten, hoor.
2: Nee, maar je zegt het wel.
0: Ik hoor altijd iedereen die dat zegt. Die denkt van, ga je zo'n paal hangen. En, niet zo moeilijk. Maar het schijnt
2: ik
0: echt heel zwaar.
2: Ik heb er heel veel zin in.
0: Ja, oké. Maar goed, terug.
2: Antwoord op de vraag, hoe is het? Nou, het is een enorme eer. Het voelt ook nog heel erg onwerkelijk. Ik zei ook net tegen jullie van dat ik ineens zo radio-interviews aan het doen ben. En dat voelt alsof het... Het voelt allemaal een beetje zo nep. Zo doen alsof.
0: Is het dan niet bij jou hoort?
2: Niet per se alsof het niet bij mij hoort, maar normaal luister ik altijd naar radio-interviews van kunstenaars en cabaretiers. En nu ben ik opeens een van die mensen.
1: Is jouw leven dan in een keer zo erg veranderd? Is dat het gevoel wat je misschien dan hebt?
2: Is mijn leven ineens heel erg... Nou, met AKF, dat is heel erg leuk. Doe je ook een halve finalistentour. Dus dan doe je eigenlijk... met heel veel van die andere festivals is dat eigenlijk... het is een heel lang traject, AKF. Dus je doet try-out tour als je in de halve finaliste zit. En dan pas doe je de finale. En toen begon het eigenlijk ook al te lijken op wat het nu is. Van dat je dan aan het toeren bent. Dat je wel eens een interview moet doen eigenlijk om te oefenen. Dus het is niet ineens heel erg veranderd. Maar ik had niet gezegd dat ik hier zou zitten een jaar geleden, zeg maar. En dat is wel echt te danken aan het AKF.
0: Het is een beetje een stapelfunctie, zeg maar. Je krijgt steeds iets meer bij om meer en meer te leren.
2: Ja.
0: Om je klaar te maken voor dat mooie vak.
2: Ja, zeker. Ja, 100%. Dat is super. Want het is gewoon ook een heel dankbaar traject. Omdat je best wel veel masterclasses krijgt. Je krijgt best wel veel... aandacht en focus om je craft ook beter te maken of zo.
1: Is het een soort opleiding, als je talent wordt gezien en daar wordt nog wat meer mee gedaan eigenlijk?
2: Eigenlijk wel. Ik heb ook echt het gevoel, want je hebt dan zo die voorrondes en ik heb echt het gevoel dat ik ben gekozen ook met potentie of zo. Ik ben echt een totaal andere performer dan dat ik was voordat ik mee heb gedaan hieraan. Dus,
0: wat is er dan zo groot veranderd?
2: Nou... Ik denk voor een heel groot gedeelte ook zelfvertrouwen. In de zin dat ik nog steeds... ik vind het nog steeds echt super spannend om voor een podium te staan. Maar het is ook, denk ik, of op een podium te staan, voor het publiek te staan. Maar het is ook iets meer fake it till you make it of zo, denk ik.
0: Mm-hmm. Maar manifesteren eigenlijk.
2: En je staat er wel. Je bent gewoon in die finale gekomen.
0: Je
2: en in
0: weet
2: die halve
0: dat je
2: finale
0: al iets goed doet.
2: Ja, precies. Je hebt in ieder geval iets van bevestiging gekregen.
0: Maar het is toch elke keer weer, hoe zullen ze reageren? Hoe zullen ze zijn?
2: Toch wel.
0: Ben ik vanavond weer net zo goed als de vorige keer?
2: Ja, toch wel. En dat is wel gek, want ik had het ook laatst dat ik aan het spelen was. We waren in Amersfoort. Dat ik elke keer daarvoor denk, ik wil dit niet. Ik wil niet bekeken worden, ik heb er geen zin in. En dan ben ik klaar. En dan ben ik zo, ik wil meteen nog een keer. Ja,
1: dat is misschien ook die haat-liefde verhouding. Die je misschien eigenlijk altijd wel houdt. Hè? En dat houdt je scherp.
2: Ja, met spelen bedoel je?
1: Ja,
2: denk het wel. Ja.
0: Heb je dat nooit in de opleiding verteld? Dat alle acteurs, alle cabaretiers, alle mensen die iets met performance of zo doen, die dat hebben?
2: Ja.
0: En maar, in extreme vormen. Hè? Er zijn mensen die hebben 7 emmers op het toneel staan, zodat ze bij iedere coulisse gewoon kunnen overgeven.
2: Ja? Wie dan? Weet je...
0: Peter de Smet was zo iemand.
2: Oh, wow.
0: Die heeft vroeger in de Phantom of the Opera gespeeld.
2: Oh, wow.
0: Iedere voorstelling, voordat hij op moest...
2: Ja.
0: Hij moest op 6 of 7 plaatsen moest hij echt overgeven van de zenuwen.
1: Vind je dat geruststellend als je dit nu hoort? Dat je denkt van, dit ga ik mijn hele carrière houden?
0: Nou, ze heeft meer angst van, ik heb niet zoveel emmers bij me.
2: Ik zit ook te denken van, waar haal ik die emmers nou allemaal vandaan?
0: Ja.
2: Nee, ik vind dat... Ik denk ook wel dat ik het... Ik zou het jammer vinden als ik... niet meer zenuwachtig zou worden, want dan zou het me blijkbaar niks meer uitmaken.
0: Ja. Kan je ook niet presteren?
2: Ja, misschien wel. Misschien wel.
0: Je moet dus een soort van gezonde spanning hebben om jezelf beter te maken, toch?
2: Maar ik denk ook omdat ik weet niet meer wie dat was, maar een cabaretier heeft een keer gezegd dat je altijd iets moet willen komen brengen naar je publiek en niet per se moet komen halen. Mm-hmm. En ik denk dat die zenuwen zitten altijd op die grens daartussen van, ja, maar ik ben hier niet voor mezelf. Ik ben hier hopelijk voor jullie. En als ik mezelf belangrijker maak, dan zou ik het niet doen.
1: Ja. Want je wilt goed overbrengen, misschien dat daar die zenuwen. Jouw theaterstuk heet I Love Me Men. I Love Men.
2: Ja.
1: Waar gaat het over?
2: Over mannen.
1: Ja, dat dacht ik al. Ja.
0: Ik kan me zo'n vraag voorvermoeden.
2: Ja, ja, hè?
0: Ja. Vandaar die foto.
2: Deze,
0: zeg maar wat.
2: Oh, deze foto, vet nice. Het gaat over mannen. Ja, het gaat over
1: mannen. Ja, mannen, dat noem je natuurlijk een onderwerp. Mannen zijn natuurlijk heel breed.
2: Ja, dat is waar. Dus het gaat eigenlijk over mijn paradoxale relatie met mannen. Het vooronderzoek voor deze voorstelling was eigenlijk dat ik met alle mannen met wie ik seks heb gehad, dat ik die zou interviewen. Ik was daar benieuwd naar wat daaruit zou komen. En dat heb ik gedaan. En daar is deze voorstelling uitgekomen. Mm-hmm. En het komt ook heel erg uit mijn... ik heb drie broers, drie oudere broers. Ik ben de jongste. Ik heb heel veel mannelijke vrienden. Ik heb een hele fijne relatie met mijn vader. En toch is er, denk ik, wel iets wat soms scheurt met mijn verhouding met mannen of het idee van mannen of zo. En ik was heel geïnteresseerd in hoe kan het dat ik zo erg hou van mannen, maar dat ik ook wel vaak gekwetst word door mannen en hoe kunnen die dingen naast elkaar bestaan.
1: En daarom heb je de mensen gekozen waarmee je seks hebt gehad. Omdat je, ja, daar hou je in principe natuurlijk dan van.
2: Maar soms ook iets minder.
1: Ja. Wat heb je dan allemaal voor antwoorden gekregen? Ja, dat ga je natuurlijk in het theaterstuk zien.
2: Ja, het is een heel stom antwoord. Maar ik ga toch zeggen dat je dan naar de voorstelling moet komen kijken. Sorry.
0: Is het een openbaring geweest voor je, die antwoorden?
2: Ja, het is wel een openbaring geweest. Ik heb helemaal...
0: Ook iets waarvan je nog nooit had gedacht, oh, zit dat zo?
2: Ja. Nou, ik heb hele mooie gesprekken gevoerd. Ik denk dat we soms best wel bang zijn om... Er gebeurt iets wanneer je intiem bent met iemand, denk ik, waardoor er een soort awkwardheid over interacties kunnen komen. Waarvan ik dan denk van eigenlijk is het zo waardevol dat je iets hebt gedeeld met iemand waar je misschien dus gewoon juist heel eerlijk over kan praten. En ik ben daar wel heel erg geïnteresseerd in voor het soort van hoe je die awkwardheid gewoon kan accepteren. En als je daar doorheen gaat, wat er daarachter zit.
0: Ja. Ja. En dat zorgt ook voor lachwekkende momenten. Of zijn dat juist de serieuze momenten die zeggen, oké, maar nu even terug naar de basis, waar het om ging.
2: Ik denk dat het en hilarisch en soms ontzettend zwaar is. En dat beide is tegelijkertijd.
0: Want je moet jezelf soms ook een beetje voor gek zetten. Natuurlijk.
2: Ja, ja, ja.
0: Omdat je misschien wel dingen hebt gedaan en je dacht van, waarom doe ik dat?
2: 100%. Ja, ja, ja, ja. 100%.
1: Heb je hierdoor ook mannen, kun je die ook beter begrijpen nu? Of juist minder? Of,
2: Kan ik mannen beter begrijpen?
1: Want het is natuurlijk begonnen vanuit een startpunt. He, jouw paradox die je net schetste.
2: Ja, goede vraag.
0: Of misschien is het de vraag van, had je daarna de wens om toch nog eens met een van die andere mannen toch nog eens een keer opnieuw af te spreken?
2: Nee, dat niet.
0: Van, nee. We hebben iets niet goed gedaan. Moet even niet. Over.
2: Nee, ik heb een hele, hele lieve, leuke vriend. En, ik ben,
0: het is wel een afgesloten...
2: Het is een heel afgesloten hoofdstuk.
0: Nee, dat is ook fijn voor hem om te horen.
2: Ja, ik hoop dat hij nu luistert. Gaat hij
0: maar soms krijg je wel eens hebben dat je denkt van, oh, misschien had je er een slechte herinnering aan.
2: Ja, ja, ja.
0: Zo slecht was het niet. Of zo goed was het eigenlijk ook weer niet. Dat je sommige dingen veranderd.
2: Ja, ik denk dat is wel echt iets wat ik heb ondervonden. Is dat je, wanneer dingen zijn gebeurd of zo, dat je daar altijd een verhaal van maakt nadien. Als het tegen jezelf of tegen andere mensen. En dat niet per se iets slechts is, maar dat het ook fijn is om jouw verhaal of jouw narratief naast dat van een ander te leggen. Want je maakt nooit iets alleen mee.
1: Ja, van de andere persoon, zeg maar. Dus jij kan misschien een vervelende ervaring hebben gehad met een jongen.
2: Ja.
1: Als die jongen het misschien op een andere manier uitlegt, dat je denkt, oh, zo kan je het ook zien of bekijken.
2: Sterker nog, andersom. Dat ik denk, oh, dat viel wel mee. En dat die andere persoon denkt van, goh, ik heb daar misschien een fout gemaakt. En ik denk dat ik dat de les is van... snap ik mannen beter? Nee, niet. Maar ik snap wel mezelf beter in de zin van... alles wat ik meemaak is ook maar mijn versie van iets.
0: Ja. Het is heel vluchtig, het is heel snel. Want het gaat gewoon heel erg snel voorbij allemaal. Ja,
1: komende zaterdag is dat dus te zien in Corosje en Almere. Nou, Daan Put en Annika Muller staan er ook.
0: Klopt.
1: Welke shows hebben zij? Wat gaan zij opvoeren?
2: Hebben twee hele mooie, leuke voorstellingen gemaakt. Alle twee heel verschillend. We hebben alle drie hele verschillende programma's. Dus je krijgt een overrompelende avond, heb ik al wel eens gehoord van mensen. Maar heel eigen tijds, maar ook heel eigen van hun alle twee. Ik denk dat je dan gewoon ook echt oprecht moet komen kijken. Want ik kan het echt niet in woorden brengen wat zij...
0: En jullie zijn geen concurrenten van elkaar, hè?
2: Nee. Allee, ik vind helemaal niet van niet eigenlijk.
1: Ja, de titels zijn ook leuk. This is Fucking Chaos van Annika Muller en Daan Put. Boze Boom en de mini-kartbaan van Marjan. Nou...
0: Leuk.
1: Ja.
0: Je gaat geen nummer uit de show doen?
2: Ja.
0: Ja? En heeft dat even een klein beetje inleiding nodig? Of spreekt alles voor zich?
2: Ik denk dat het voor
0: zich... Het verhaal wat je net ook hebt.
2: Spreekt, ja. Dat denk ik wel.
0: Dan vraag ik je, ga lekker naar ons podium toe.
2: Okay.
0: Kruip achter de piano en dan krijgen we alvast een klein voorproefje over hoe dat allemaal zaterdagavond 3 oktober in Corosia in Almere zal gaan klinken en hoe het eruit ziet en wat er allemaal bij hoort, toch?
1: Ja, zeker. In uw live op het Herbergpodium. Dorelia Schraven.

0: boeien, fucking boeien.
1: Zo. Dat was even niet zo gezellig, hè, guys?
2: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.
3: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht

understand. Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
4: doei doei
3: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Toledo.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Bijna 2:02. Goedemiddag. Een bakwagen is vanochtend volledig uitgebrand op de A6 bij Lelystad. Even na 11:00 brak de brand uit. De brandweer kon niet meer voorkomen dat het voertuig compleet in vlammen opging. Op de A6 tussen Lelystad Noord en de afslag Lelystad ontstond na de brand file in zuidelijke richting. En ook de opruimwerkzaamheden hebben enige tijd voor oponthoud gezorgd. De Torenvalktunnel in Lelystad loopt bij regen al lang onder water. De gemeente is nu begonnen met werkzaamheden om dat op te lossen. Gebroken afvoerbuizen bleken de oorzaak en worden vervangen. Bij regen zorgt een trekker met een afzuiginstallatie voor een tijdelijke oplossing. Hoe lang de werkzaamheden duren is nog onduidelijk, zegt de medewerker ter plaatse. Als de grond verzakt, moet er mogelijk een damwand worden geplaatst. En een man is in de nacht van zaterdag op zondag neergestoken op het pleintje bij de Stelling in Lelystad. Hij had meerdere steekwonden, maar was aanspreekbaar, meldt de politie vandaag. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De agenten deden onderzoek op het plein waar verschillende horecazaken zitten. Er is nog niemand aangehouden voor het steekincident. Wat de aanleiding was voor het geweld dat rond 3:00 s'nachts gebeurde, is nog onbekend. En de verbouwing van het provinciehuis in Lelystad begint eind volgend jaar. Een half jaar later dan gepland. Het definitieve ontwerp met nieuwe veiligheidseisen kost meer tijd, meldt de provincie. De statenzaal en de vierde verdieping worden aangepakt. De werkzaamheden duren naar verwachting 1,5 jaar. Hoeveel de verbouwing gaat kosten is nog niet bekend. Tijdens de werkzaamheden vergaderen statenleden in het stadhuis van Lelystad.
8: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vandaag trekken er vrij veel wolkenvelden over de provincie heen en daaruit kunnen in de loop van de dag enkele buien uitvallen. Misschien lokaal ook met onweer daarbij. Er is ook wat ruimte voor de zon en daarbij liggen de temperaturen nog op een vrij aangenaam niveau van 19 tot lokaal nog 21 of 22 graden. Hierbij staat er een meest matige wind uit een verschillende richting. Ook vanavond en vannacht moeten we nog rekening houden met een aantal buien en de temperatuur daalt komende nacht naar een aangename 14 of 15 graden. Vanaf morgen breekt er een hele warme nazomerperiode aan, de wind draait naar het zuiden en voert hele warme lucht naar onze provincie toe. Morgen en overmorgen liggen de temperaturen op een zomersniveau van 25 of lokaal zelfs 26 graden.
9: Heerlijk zou ik zeggen. Dan de ANWB verkeersinformatie. Geen vertragingen, wel flitser gemeld op de N307 bij Dronten. Hectometerpaal 105,5.
7: Zometeen gaan we contact maken met de entertainmentredactie van nu.nl met Lara Zevenberg. Gaan we het ongetwijfeld hebben over het feit dat Nederland in één keer toch meedoet met het Eurovisie Songfestival.
6: Dit is Herberg Flevoland.

0: Het staat ook in de film en ook in de musical Saturday Night Fever. Dit was het origineel, gezongen door Yvonne Elliman en If I Can't Have You. Het is 2:07 geworden op maandagmiddag. Nou, dan weet je wat we gaan doen.
1: Ja, je zag haar overal vorige week, kan ik wel zeggen. Lara Zevenberg van entertainmentredactie van nu.nl. Goedemiddag.
0: Binnenkort de real life soap van Lara.
1: Zo, dat denk ik wel, ja. Oh. Ja, want het was...
2: Het is wel echt heel saai, hoor.
0: Ja, nou, naast André Hazes kan dat prima. Wat is dat saai, zeg. Er wordt ook al helemaal niks over gezegd.
2: Nou ja, ik moet zeggen, ik vond de interviews die hij gegeven heeft... rondom die real life soap, vond ik wel interessant. Dat hij toch... Ik bedoel, hij kan nu niet zingen. Dat vind ik echt wel een dingetje.
0: Maar dat komt later pas, denk ik, hè?
2: Dat vind ik dan wel weer zonde. Je wilt toch gewoon nu weten van hoe gaat hij daarmee om? Hoe is dat? Ja. Hij staat er zogenaamd heel zen in. Maar het lijkt mij toch voor zo'n... Je bent zanger. Je wilt toch gewoon op een podium staan?
0: Ik wil dan eigenlijk dat gesprekje hebben. Het moment dat hij dan naar Dennis Cox, naar die KNO-arts toe gaat. En dat Dennis dan tegen hem zegt... Jij gaat voorlopig 1,5 jaar niet meer zingen. Hoe is dan de reactie van zo'n persoon? Dat zou ik graag willen zien.
2: Ja, wat gebeurt er dan? Ja. Ja, ik hoop heel erg dat dit wel gewoon te zien is.
0: Ja.
2: Er zijn ook keuzes gemaakt. Ik vind het interessant... dat hij toch zijn zoon laat zien, wel geblurred. Dus je ziet, Dre Junior zie je niet daadwerkelijk in beeld als in zijn gezicht.
0: Maar nu wel, hè? De oudere foto's, want het ventje is jarig, toch? 1 deze dagen.
2: Ja.
0: En we zien in 1 keer alle foto's ongeblurred.
2: Echt waar?
0: Op de Insta van André Hazes zelf.
1: Oh.
2: Huh? Ja. Oh, want maar in die real life soap heeft hij er wel heel bewust voor gekozen om hem nog te blurren.
0: Ik zag het vanochtend en misschien is het sinds vandaag of sinds gisteren of wat dan ook. Maar ik zag in 1 keer de oudere foto's van Dreetje Junior, dat ze ongeblurred zijn. Op de Insta van André zelf, hè? Misschien niet die van Monique.
2: Toen hij echt klein was. Ja, toen
0: hij is nu 9, maar er staan foto's op dat hij nog 6, 7 was. Zo heel veel verschillend wordt zo'n gezichtje niet, hoor.
2: Nee, dit is wel redelijk herkenbaar, ja.
0: Ja.
2: Ja, ja. Nou. Nee, ik zie het. Ja, dat is wel bijzonder.
0: Ja, vind ik ook heel erg bijzonder. Gaat hij daarmee in tegen de wens van Monique ook?
2: Ja, nou ja, want ik wilde net zeggen... ik vind dat ze dat zo netjes doen. Ook rond die real life show. Kijk, André zegt, ja, Dre is een onderdeel van mijn leven. En dus is het ook heel logisch dat hij in die soap zit. Maar ik wil er wel rekening houden met de gesprekken die ik heb gehad met zijn moeder. En dat we dit deel gewoon echt afschermen.
0: Ja. Mm-hmm.
2: Ik weet niet helemaal waarom deze keuze dan gemaakt is rond zijn 9e verjaardag. Dat is dan weer bijzonder. Maar in de serie zelf doen ze het in elk geval heel netjes, vind ik echt.
0: Ja, nou ja, goed. Waren er andere nog schokkende dingen of zo van jij weet van... nou, dit is er wel gezegd en dat vond ik wel opmerkelijk?
2: Nou, nee, ja, niet echt hele, hele spannende dingen, hoor. Wat ik zeg, ik vind met name gewoon dat gedeelte van dat hij zijn stem eigenlijk gewoon niet kan gebruiken. Dat vind ik echt opmerkelijk. En ook dat hij dus blijft doen alsof dat niet zoveel voorstelt. Ik vind het ook ingewikkeld, want hij doet een wekelijkse podcast met zijn zus, die trouwens echt heel grappig is.
0: Ja, zeker.
2: Ik vind haar namelijk veel eens te luisteren.
0: Ja, ze nemen ook geen blad voor de mond, hè?
2: Nee, maar dat vind ik dus juist heel grappig. Ik heb ooit naast hem gezeten bij Shownieuws. En toen zei ik tegen hem van... ja, ik weet niet of ik helemaal normaal naar jou kan kijken. Want ik heb net naar een aflevering zitten luisteren van jullie podcast... dat je het had over dat je aan het schijten was in de douche. En nu zit ik naast je. Ja, het is toch een heel ander beeld, weet je wel.
0: Ja. Maar dat komt omdat jij denkt in beelden.
2: Ik zeg, ja, ik heb genoten. Ja, bijzonder.
0: Ja, aan de ene kant is hij op een gegeven moment wel een soort grens overgegaan. Dat hij zegt van, nou ja, goed, hij heeft nu een dusdanige status... dat hij bepaalde dingen vindt, dat hij dat op die manier kan zeggen.
2: Ja, nou dit. Hij heeft gewoon zoiets van... in de real life soap staat hij op een gegeven moment ook in zijn blote kont. Die zie je ook gewoon in beeld. Hij heeft zoiets van, nou kijk, weet je... ik bedoel, dit is ook wie ik ben. Ik heb mezelf genoeg voor lul gezet in mijn leven. Mijn grens is echt best wel bereikt. Als in, ik kan er niet makkelijk meer overheen. Nu doe ik het op een manier... ik ben nuchter, ik ben gelukkig, ik zit lekker in mijn vel. En ja, ik ga me niet meer inhouden. Ik doe gewoon waar ik zin in heb. Dat vind ik, ik vind dat wel heel leuk. Ik vind ook sowieso hele sympathieke mensen. Ja. Hij en Roxanne.
0: Hij is eigenlijk... dus, een beetje de Robbie Williams van de Lage Landen.
2: Een beetje wel, ja.
0: Vind ik eigenlijk ook wel. Ja, die had ook van die bijzondere uitspattingen.
1: Dat is wel waar, ja, dat klopt. Ja. Ja. Ja.
0: Oké, okay. Zou het een mogelijkheid zijn om André Hazes naar het Songfestival te sturen? Want we hebben nog steeds geen witte rook, zeg maar, uit Hilversum of Amsterdam. Van wie gaat... Nee. We gaan meedoen, hè?
2: Ja, we gaan meedoen. Dat is vorige week aangekondigd, groot. Maar wie dat gaat doen, dat is echt nog heel erg onduidelijk. De NPO die heeft gezegd van oké, Avrotros kiest ervoor om het niet te doen. Maar wij gaan het toch wel doen. De NOS gaat het uitzenden. En met allerlei omroepen gaan we samen een team van deskundigen samenstellen. En die gaan bepalen wie er gaat. Nou, dat team bestaat nog niet. Dus dat gaat sowieso nog even tijd kosten. En dan moeten zij nog gaan bepalen wie is hier geschikt voor. En ik denk dat dat best wel een ingewikkelde project zal worden. Want ja, welke zanger of zangeres gaat hier zijn vingers nu aan branden?
0: Ja, omdat
2: ik vind het echt lastig.
0: Omdat er gelijk wordt gevraagd van hoe denk jij dan over Israël en Palestina en de Gaza-strook en alles. Terwijl het de EBU zelf ook de hele tijd zegt, het mag niet over politiek gaan. Dan vind ik, dan nou, moet ook zelf, die vraag niet gesteld
1: zelf
0: worden.
1: Zelfs zangers en zangeressen zeggen dat nu ook gewoon elke keer. Ik hoorde het vorige week ook bij Ilse de Lange, die daar ook over begon. Ja, we zeggen wel allemaal dat het alleen maar over muziek moet gaan, maar ondertussen doen we dat dus dan niet.
2: Nee, maar dat is gewoon altijd al geweest met het Songfestival. Ik bedoel, je hebt ook heel lang heb je patronen gezien in welke landen op elkaar stemmen. En dat was gewoon ook voor een heel groot gedeelte was dat gewoon politiek beladen. Dat is gewoon zo. Het hoort er ook een beetje bij. Ik bedoel, het WK is ook niet geheel zonder politiek. Er zit altijd wel iets, een lading in. Dat is ook op zich heel erg logisch.
0: Ja, oké. Okay.
2: Maar het wordt nu wel echt heel erg complex. En Ilse de Lange die zat bij Eva en die zei van, nou ja, ik kan dit jaar niet. Dat vind ik wel lekker makkelijk. Want ik vind het best wel ingewikkeld. En ik weet ook niet hoe ik daarmee om zou kunnen gaan. Ja, het is echt moeilijk.
0: Ja, nou ja, totdat er iemand opstaat die zegt, ik zeg helemaal niets daarover. Als ze mij iets vragen in die richting, zeg ik daar niks over. Dan zeg ik van, nou, ik vind dat ik een leuk liedje heb gemaakt. Ja, maar wat vind je van de politieke situatie?
1: Maar dat is de
0: ik heb een leuk liedje gemaakt.
1: Dat is de enige manier hoe je dat dan, denk ik, nu aan kan vliegen. Ja. Als artiest.
2: Ja, en daarom zou ik dus iemand als Anouk, zou ik heel logisch vinden. Want we pikken het van haar allemaal. Dat zij gewoon zegt, jongens, ik ga hier niet over in discussie. Ik ga hier niet over praten, zeg maar zo. Dus je moet of iemand hebben met een heel hoog knuffelgehalte, waarbij je denkt, ah, het is ook goed, je hoeft ook helemaal niks te zeggen.
0: Nou,
2: of iemand waarvan je zegt, ja, maar jij hebt je bewezen en we hoeft er gewoon verder niet over te hebben.
1: Maar zou het inderdaad niet zo zijn op het moment dat je er dus wel, hè, jij zegt er als artiest ja tegen, dan zeg je dus eigenlijk, dan maak je eigenlijk toch ook al een soort van statement, zouden mensen kunnen denken?
2: Nou, dat zullen ongetwijfeld mensen denken. Tegelijkertijd denk ik dat je als artiest ook wel heel goed kan zeggen, ik hou me buiten dit gedeelte. Maar wat ik zeg, dan moet je wel een bepaalde staat van dienst hebben. Dan moeten mensen wel van je kunnen aannemen. En dat is best wel pittig. Dus ik ben benieuwd.
0: Ja, wie zou jij tippen daarvoor? Nou, jij bent wel een kenner. Ik bedoel, we hebben je overal gezien nu. Dus.
2: Ja, nou ja, nee, maar ik zou Anouk een hele logische vinden hierin. Die gaat het niet doen, dat weet ik ook wel. Maar nee. Die heeft het natuurlijk heel erg goed gedaan toen met Birds. Die heeft ons echt uit het slop getrokken.
0: Ja.
2: Die is ook heel duidelijk geweest in, ik doe dit wel, ik doe dit niet, aan het hele Songfestival circus. En van haar pikken we het met z'n allen echt wel. Als zij zegt, jongens, ik ga hier gewoon niet op in. Ik ben hier voor het liedje. En dat is het. Klaar. Ja. Bam.
1: Ja. Maar ja,
2: dus op die manier erin zit.
0: En Davina Michel?
2: Nou, Davina vind ik lastig. Want van wat ik meekrijg is het voor haar team wel echt lastig om deze afweging te maken. Van oké, hoe sta je erin? En ook omdat zij nog steeds echt wel die internationale carrière ambieert, is het gewoon best wel ingewikkeld als je dit doet. Terwijl de AfroTros heeft gezegd, nou, om deze ethische redenen doen we er niet aan mee. Het kan voor haar een enorm risico zijn. Dus Davina Michel is wat dat betreft wel ik vind haar er geschikt voor. Maar ik vraag me wel of zij eraan wil beginnen.
0: Ja. Maar goed, aan de andere kant, iemand die zich helemaal nergens wat van aantrekt, maar die gewoon zegt, ik vind het een leuk liedje. Een Marco Schuitmaker of zo. Of gewoon een Nederlandstalige popartiest nu. Een Yves Berendsen misschien-achtige jongen.
1: Rutger van Barneveld.
0: Ja. Rutger van Barneveld. Waarom? Die zegt overal, die kan dat heel goed
1: of
0: pareren.
1: Of René Leblanc.
2: Ja, weet je wie ik nog dacht? Suzanne Freek. Want die kunnen nu alles maken. Mm-hmm. Echt alles.
0: Ja.
2: Die maken enorme hits. Die popmuziek, dat sluit ook echt wel lekker aan bij dat internationale publiek. We hebben met Steen gezien dat het echt niet per se Engelstalig hoeft te zijn.
0: Nee.
2: Het sluit ook echt wel goed aan als het Nederlands is. Dus ik kan me zo voorstellen dat zij andere dingen te doen hebben. Maar ik zou hen ook nog wel een leuke optie vinden.
0: Zeker. Nou, in ieder geval één ding is zeker. De discussie hierover zal nog flink gevoerd worden. En er zal achter de schermen op dit moment flink nagedacht worden.
1: Want is er, geen vraag, is er een deadline of zo ook iets? Of?
2: Nou, de NPO heeft in elk geval gezegd dat ze in december echt wel duidelijkheid willen hebben over welke artiest dit gaat doen. Dus nou ja, er zijn nog ongeveer 2 maanden te gaan en dan moet het gewoon duidelijk zijn.
0: Oké, nou, we gaan dat met spanning gaan we dat volgen en dan houden we jou gewoon daarvoor in de gaten. Lara, dankjewel. We spreken elkaar volgende week weer, hè?
2: Ja, tot volgende week.
0: Tot dan.
3: Reageren op Herberg Flevoland? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: De Pointer Sisters zijn dat. En de Slow Hand en Marco Schuitmaker zat ervoor. Misschien wel degene die voor Nederland naar het Eurovisie Songfestival gaat.
1: Ja,
0: zou wel zo kunnen.
1: Het zou wel grappig zijn, hè, als dat zo is. Ja, ja, of inderdaad wat ik zei, René Lebrun. We hebben natuurlijk ook...
0: We hebben een aantal van die kanshebbers van wat we zeggen van... ga jij lekker naar het Songfestival.
1: We hebben ook Sieneke gestuurd natuurlijk.

0: Je gaat niks zeggen over de situatie. Maar ja, je weet natuurlijk ook wel, heel veel mensen zullen je interviewen. En misschien dat er toch ooit wel eens wat uitlekt. Of dat je wel iets uitspreekt. Ja, het is wel bevinden op glad ijs.
1: Het wordt over de hele wereld uitgezonden. Kijken en luisteren miljoenen mensen naar.
0: Daarom.
1: Dus weet wat je doet in ieder geval. Zometeen Jordi met een uurtje Flevoland Muziekland. En dan hebben we natuurlijk ook Studio Flevoland. Komt Rutger Radzaken erbij. En dan gaan ze het over matrassen hebben. Matrastoppers die kunnen koelen en verwarmen.
0: Oh, heerlijk.
1: Ja. Huh? Maar ja, dan moet je het wel kunnen scheiden in delen. Want mijn wederhelft die klaagt altijd dat ze het te koud vindt. En ik heb het al snel te warm.
0: Oh ja, dus ja precies. Dus je wil eigenlijk weer zo'n different...
1: Ja, van die zones.
0: Dat is zorg. Zeg maar. Ja. En misschien wil je aan de onderkant wel wat warmer hebben. Aan de bovenkant wat kouder of zo. Zou dat misschien ook kunnen?
1: Nou, vaak is het net andersom.
0: Oh.
1: Een beetje afkoelen dan.
0: Ja. Nou, je hoort er vanmiddag alles over in Studio Flevoland.
1: Nu eerst lekkere muziek van Teddy Swims. Van een fantastische stem heeft deze man toch. En de hits, die blijven maar doorgaan met deze man. Dit is Mr. Know-It-All.

0: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Ja, het is natuurlijk gewoon een goed gekut speelgoedje. Dus dat zal sowieso wel zo zijn.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ja, dat goede gevoel, dat moet weer terugkomen. En helemaal thuis.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Dus het spel eigenlijk wat wij de afgelopen weken gespeeld hebben, dat hebben zij met ons gespeeld.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
6: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk, kijk op werkcentrum Flevoland.

0: www.jusk.nl.
1: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
5: Een man is in de nacht van zaterdag op zondag neergestoken op het pleintje bij de Stelling in Lelystad. De verbouwing van het provinciehuis in Lelystad begint eind 2027. En de Torenvalktunnel in Lelystad die loopt bij regen al lang onder water. De gemeente is nu begonnen met werkzaamheden om het op te lossen.
6: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 2:00.
7: City Dijkers met het NOS Journaal. De positie van Sinti, Roma en reizigers in Nederland is sinds 2017 nauwelijks verbeterd, zegt de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Volgens Van Zutphen worden deze groepen bijvoorbeeld nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of bij het aanvragen van een hypotheek. Ook is er een groot tekort aan standplaatsen voor hun woonwagens. Sommigen voelen zich daardoor genoodzaakt hun achtergrond en cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet daarom in een brandbrief op tot actie. Het dodental als gevolg van overstromingen en aardverschuivingen in India en Nepal de afgelopen dagen is opgelopen tot boven de 100. In India zijn 81 mensen omgekomen en in Nepal 27. Ook worden nog mensen vermist. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn ook verwoest. Het noodweer in Nepal volgt op de verwoestende vloedgolf van vorige maand. Daarbij kwamen zeker 1400 mensen om het leven. De grote veiligheidsoperatie bij de Britse luchtmachtbasis Fairford gisteren werd in gang gezet na een telefoontje van een boerin. Zij zag kort na middernacht mannen met bivakmutsen wegrennen. De politie heeft daarna 5 mannen opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. En modemerken zetten steeds vaker oudere modellen in op de catwalk. Volgens onderzoekers boekten de 20 grootste modemerken dit jaar allemaal minstens een ouder model van boven de 30 jaar. En dat is 25% meer dan een seizoen eerder. In een modeshow van Gucci dit weekend liepen bijvoorbeeld meerdere modellen mee van boven de 50 jaar. Volgens een modellenbureau heeft de ontwikkeling te maken met de consument. Oudere vrouwen kunnen namelijk meer uitgeven aan nieuwe collecties kleren. Het weer, vooral in het westen kans op een bui, is 19 tot 25 graden. Morgen droog, wolken en zon en dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel Sydney. Het verkeer dan van de ANWB. Er is 1 vertraging op dit moment. De N307 Hoorn-Kampen tussen Enkhuizen en Lelystad-Bataviastad. 5 minuten vertraging. En er wordt geflitst op de N307 in Dronten in beide richtingen. Bij hectometerpaal 105,5. Heb je nou nog een andere gezien? Dan kun je melden in de app van Flitsmeister. Kunnen wij lekker snel beginnen aan Flevoland Muziekland. Ik heb lekkere muziek voor je uitgezocht. John Legend komt eraan. Maar eerst Fiction Factory en Feels Like Heaven.
9: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
12: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

John Legend en Safe Room. Nou ja, ruimte heeft hij ook wel nodig thuis. Als het even kan, heb ik me laten vertellen. Loopt hij thuis het liefst naakt rond. Daar geniet hij gewoon van. Dus nou ja, je hoorde hem hier met Safe Room aan het begin van een nieuw uurtje Flevoland Muziekland. En ik weet niet of je afgelopen weekend de nieuwe aflevering van Beste Zangers hebt gezien. Desiree was aan de beurt. En ze was 33 jaar lang met René, Two Brothers on the Fourth Floor. En Never Alone is natuurlijk een enorme hit die zij heeft gescoord samen met René van Two Brothers on the Fourth Floor. En inmiddels treden ze helaas niet meer op omdat René de ziekte van Parkinson heeft. En daarom was er een mooi eerbetoon aan de Two Brothers on the Fourth Floor door een van mijn favoriete zangeressen die dit jaar meedoet, Zoe Levi. Zij deed Never Alone, maar dan in het Nederlands. En dan wordt het nooit meer alleen. En dat was echt een mooi moment in de uitzending van afgelopen zaterdag. En Desiree die was ook echt onder de indruk na afloop van het liedje. Dus die wilde ik graag even aan je laten horen. Nooit meer alleen van Zoe Levi.

0: Jimmy Neil en Ain't No Doubt hier in Flevoland Muziekland, waar we ondertussen ook nog het spelletje Kiek spelen. Kiek die had twee foto's gemaakt van de Agrobeurs. Agrotechniek Holland in Biddinghuizen. En volgens de organisatie waren er 600 verschillende merken op de beurs te vinden met allerlei machines. En er is hartstikke veel te zien op de foto. En Kiek heeft toch iets veranderd of weggepikt op de rechterfoto. En aan jou de taak om dat bij elkaar te puzzelen. En wie daar heel erg druk mee bezig is geweest, is Gerrit. Gerrit, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Was het een lastige puzzel vandaag, of niet?
1: Ja, maar wij hebben er wel even een tijdje op zitten kijken. Want we konden het verschil niet zo snel vinden. Toen zijn we maar dingen gaan tellen en toen kwamen we eruit.
0: Oh, echt waar? Op hoeveel dingen kwam je uit?
1: Nou, dat weet ik zo even niet meer, maar het waren de windmolens. Die was het rechter eentje minder.
0: Ah, het waren de windmolens. Kijk, nou laten we ook eens even gaan kijken of dat goed is. Want volgens mij wel, hoor. Ik heb nog niet mee zitten tellen zo fanatiek als jij dat hebt gedaan. Maar eens even kijken of we het kringeltje ergens omheen kunnen zien. Ik zie inderdaad de windmolens. Dat klopt.
1: Dat is mooi.
0: Dat heb jij goed gezien, Gerrit.
1: Ja.
0: Hoe is jouw dag tot nu toe?
1: Nou, die gaat rustig.
0: Ja?
1: Ja.
0: Was je lekker vrij vandaag?
1: Nou, ik ben eigenlijk altijd vrij.
0: Oh, wat heerlijk.
1: Nou ja, of het heerlijk is, is een andere vraag, maar vandaag wel.
0: Oké, nou, als het vandaag inderdaad maar goed voelt, en misschien kan ik je dag dan wat leuker maken met een leuke prijs. Ik ga even aan het rad draaien voor jou. Wil je een harde sweeper of een zachte sweeper?
1: Doe maar een rechtse harde.
0: Een rechtse harde. Gaan we doen. Daar gaan we dan. Dan draait hij wel even door. Dat duurt even. Hij is onlangs nog gesmeerd. Is er iets wat je al in huis hebt toevallig? Want je hebt ongetwijfeld al meer meegedaan aan Kiek.
1: Ik heb al een keukenschort.
0: Ja.
1: En een tas.
0: Oké. Nou, dan heb je dit nog niet. En dat is al heel erg leuk. Je krijgt namelijk een Omroep Flevoland vogelhuisje van ons.
1: Een vogelhuisje? Nou, dat zal de vrouw leuk vinden.
0: Ja, toch? Nou, dan kun je die ook blij maken vandaag.
1: Ja.
0: Dankjewel voor het meepuzzelen, Gerrit. En we gaan hem opsturen naar je. Een mooie dag.
1: Dag hoor.
0: Doeg.
1: Doeg.
0: Dit is Ella Langley en Choosing...

0: Diederot hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Hey Remo!
5: Koffie en thee smaken nog lekkerder. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Hey,
5: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
8: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Het is 2:02. Goedemiddag. De Torenvalktunnel in Lelystad loopt bij regen al lang onder water. De gemeente is nu begonnen met werkzaamheden om dat op te lossen. Gebroken afvoerbuizen bleken de oorzaak en worden vervangen. Bij regen zorgt een trekker met een afzuiginstallatie voor een tijdelijke oplossing. Hoe lang de werkzaamheden duren is nog niet duidelijk, zegt de medewerker ter plaatse. Als de grond verzakt, moet er misschien een damwand geplaatst worden. Een man is in de nacht van zaterdag op zondag neergestoken op het pleintje bij de stelling in Lelystad. Hij had meerdere steekwonden, maar was wel aanspreekbaar, meldt de politie vandaag. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De agenten deden onderzoek op het plein waar verschillende horecazaken zitten. Er is nog niemand aangehouden voor het steekincident. Wat de aanleiding was voor het geweld dat rond 3:00 vannacht gebeurde, dat is onbekend. De verbouwing van het provinciehuis in Lelystad begint eind 2027, een half jaar later dan gepland. Het definitieve ontwerp met nieuwe veiligheidseisen kost namelijk meer tijd, meldt de provincie. De statenzaal en de vierde verdieping worden aangepakt. De werkzaamheden duren naar verwachting 1,5 jaar. Hoeveel de verbouwing kost, is nog niet bekend. Tijdens de werkzaamheden vergaderen statenleden in het stadhuis van Lelystad.
11: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vandaag trekken er vrij veel wolkenvelden over de provincie heen en daaruit kunnen in de loop van de dag enkele buien uitvallen. Misschien lokaal ook met onweer daarbij. Er is ook wat ruimte voor de zon en daarbij liggen de temperaturen nog op een vrij aangenaam niveau van 19 tot lokaal nog 21 of 22 graden. Hierbij staat er een meest matige wind uit een verschillende richting. Ook vanavond en vannacht moeten we nog rekening houden met een aantal buien en de temperatuur daalt komende nacht naar een aangename 14 of 15 graden. Vanaf morgen breekt er een hele warme nazomerperiode aan. De wind draait naar het zuiden en voert hele warme lucht naar onze provincie toe. Morgen en overmorgen liggen de temperaturen op een zomersniveau van 25 of lokaal zelfs 26 graden.
10: Het verkeer dan van de ANWB. Er is 1 vertraging. De A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en Afrit Urk. Daar is je vertraging 1 kilometer. De tijd staat er niet bij vermeld, dus ik hoop dat je er snel doorheen bent. Verder wordt er geflitst op de N307 in Dronten in beide richtingen bij 105,5. En aan de stroomzijde in Blaricum in beide richtingen. Zo dadelijk, de dame die hartstikke veel prijzen heeft ontvangen vannacht tijdens de MTV Video Music Awards. Wie het is, hoor je zo meteen na Simply Red.

Recordhouder van de MTV Video Music Awards. Ze heeft vannacht ontzettend veel awards in de wacht gesleept. Ze heeft het record van Beyoncé, die stond namelijk op 30 awards, heeft ze verbroken. Ze heeft er 33 gescoord. Goed bezig, Taylor Swift. Open Light worden hier bij Flevoland.

Het is de polderplaat van deze week. Robert Leroy en Doe Niet Zo Stom. En ik hoor je denken, hè, dat liedje, dat ken ik toch al. Ja, het is een oud liedje inderdaad, uit 1995. Maar het is opnieuw uitgebracht. En dat is geen willekeurige keuze. Het is namelijk het liedje dat hij had gemaakt van voor alle contracten. Van voor de hits. Van de tijd dat een kroegbaas hem vertelde, je moet dit liedje gaan opnemen. Het werd een hit, maar dat wordt het nu natuurlijk weer opnieuw. Daarom is het de polderplaat van deze week. Zometeen de Cutting Crew. I Just Died in Your Arms Tonight in Flevoland Muziekland. Eerst is hier Christina Aguilera en G.

0: Nou ja, het is natuurlijk gewoon een goed gekut speelgoedje. Dus dat zal sowieso wel zo zijn.
1: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, dat goede gevoel, dat moet weer terugkomen. En helemaal thuis.
1: En dit is ook Flevoland.
3: Dus het spel eigenlijk wat wij de afgelopen weken gespeeld hebben, dat hebben zij met ons gespeeld.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van Stichting Flevo Penningen.
8: Flint Adviseurs en Accountants.
9: Ja, Flevoland Muziekland is gewoon nog bezig. Studio Flevoland gaat zo meteen ook beginnen met alleen maar leuke dingen uit de provincie namelijk. Want vanaf morgen dan bruist het in de Noordoostpolder. De komende tijd zijn er namelijk allemaal activiteiten met muziek, creativiteit en dans. En daar gaan we je zo dadelijk alles over vertellen in Studio Flevoland. Eerst nog even de Cutting Crew, want die had ik aan je beloofd. I just died in your arms tonight.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: De Torenvalktunnel in Lelystad loopt bij regen al lang onder water en de gemeente is nu begonnen met werkzaamheden om dat op te lossen. Een man is in de nacht van zaterdag op zondag neergestoken op het pleintje bij de stelling in Lelystad. En de verbouwing van het provinciehuis in Lelystad begint een half jaar later dan gepland. Dit en meer in het regionieuws van 3:30.
2: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 3:00.
3: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De 5 mannen die gisteren zijn opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. Een inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis. Toen ze 's nachts terugkwam van een feestje, schakelde de politie in. De 5 werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. De verdachte van het dodelijke schietincident op een terras in Amsterdam vrijdag blijft langer vastzitten. Het schietincident volgde op een woordenwisseling. Mensen die het zagen gebeuren zeggen dat de ruzie ging om een loslopende hond van de verdachte. Maar het is niet duidelijk of dat klopt. Of de verdachte het slachtoffer ook kende, is niet bekend. De schutter werd kort na de schietpartij opgepakt. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn meer dan 50 mensen gewond geraakt, melden de autoriteiten in het land. In de stad Dnipro, in het oosten van het land, werd onder meer een kantoorgebouw getroffen. En daar brak brand uit. In de hoofdstad Kiev werd een onderzoeksinstituut geraakt. Het is de 6e dag alweer op rij dat Rusland Oekraïne aanvalt vanuit de lucht. Daarbij worden raketten en drones met bommen ingezet. De politie heeft 2 mannen opgepakt voor de inbraak in een brandweerkazerne in Maarsbergen. De 2 zijn 22 en 24 jaar oud en komen uit Ede. Bij de inbraak in de kazerne van Maarsbergen zondagnacht werd gereedschap gestolen. Het is inmiddels teruggevonden. Het aantal inbraken bij brandweerkazernes neemt de laatste maanden snel toe. Gereedschap dat de brandweer gebruikt om bijvoorbeeld auto's open te knippen, kunnen criminelen ook weer goed gebruiken bij bijvoorbeeld inbraken. Het weer, vooral in het oosten nog kans op een bui bij 19 tot 25 graden. Morgen droog met wolken en zon en wordt het 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dan kijk ik naar de situatie op de wegen in en rondom Flevoland. En de ANWB meldt dat het overal lekker doorrijdt. Geen files in onze regio, maar let op, wel wat snelheidscontroles. Bijvoorbeeld op de N307, dat is de Hanzeweg bij Dronten bij 105,5. De N352, dat is de Zuiderringweg bij Enst, die wordt in de gaten gehouden bij 7,1. En ook opletten aan de stroomzijde in Blaricum. In beide richtingen daar een snelheidscontrole.
1: En Studio Flevoland gaat beginnen. We gaan de Noordoostpolder induiken. Daar bruist het namelijk van cultuur en muziek. Zo dadelijk hoor je daar alles over. En we hebben lekkere muziek natuurlijk. Wat dacht je van The Script? Rain komt eraan.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
7: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Hey, je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
11: Hans, waar liggen de regenjassen?
12: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
13: Allsafe geeft ruimte.
11: Hey, Remon!
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
15: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: The Script en Rain. Nou, gelukkig gaat het dat nog even niet doen, want we krijgen een paar hele mooie zomerse dagen nog.
1: Ja, maar ik stond net even buiten. Toen voelde ik wel wat druppeltjes naar me komen, hoor. Ja, heel miezerig. Dat stelt niks voor, maar goed, een klein beetje regen.
0: Oh. Nou ja, dan klopt er helemaal niks van wat ik heb gezegd.
1: De komende dagen wel mooi weer in ieder geval.
0: Ja, zo is het ook.
1: Hoe was je weekend?
0: Ja, niks aan de hand weekend eigenlijk.
1: Boodschapjes gedaan.
0: Schoongemaakt, dat soort dingen.
1: Oh ja,
0: dat werd ook wel weer eens tijd.
1: Klinkt,
0: en jij?
1: Ja, klinkt heel herkenbaar wat jij dan doet in het weekend. Schoonmaken, boodschappen doen. En vooral dat laatste. Ik ben zaterdag naar een andere supermarkt geweest dan waar ik normaal gesproken kom. Omdat daar een heel goede aanbieding was. En normaal gesproken, dan lever ik netjes het statiegeld in. Dan scan ik meteen dat bonnetje, zodat het bedrag van de boodschappen wordt afgehaald. Ja. Maar bij die supermarkt kon je alleen maar achteraf dat bonnetje laten zien bij de cashière.
0: Oh.
1: Dus ik had de boodschappen gedaan, afgerekend. Ik stap de auto in, ik rijd een stukje verder.
0: Bonnetje vergeten.
1: Precies, toen dacht ik, shit, heb ik dat bonnetje nog bij me van €3,50?
0: Ja.
1: Wat zou jij in zo'n geval doen?
0: Terugrijden.
1: Ga je dan terug? Ja, oké, dat zeker. Heb ik dus ook gedaan. Ja. Ik voel mezelf een beetje zuinig geknieperd.
0: Oh,
1: voor
0: nee.
1: €3,50.
0: Maar... Nee, tuurlijk, dan ga je terug.
1: Ja, toch wel weer zonde van de tijd. Maar ja, ik ben toch eventjes teruggegaan om dat geld eens even te verzilveren.
0: Ja, want waarschijnlijk kon je het in je een normale supermarkt niet meer inleveren.
1: Nee, dat kan alleen bij dat filiaal inderdaad.
0: Ja, dan had ik het ook gedaan.
1: Ja, dat was een beetje mijn weekend. Ik heb €3,50 bespaard.
0: Nou, dat, en, maar dan wel de benzinekosten natuurlijk weer van terugrijden. Dat, het heft elkaar een beetje op, denk ik. Goed, dit is Studio Flevoland. Het begin daarvan met al het leuks uit jouw provincie. Dat hoor je de komende paar uren van Jordi en van mij. Ik ben Rutger. En dit is Eric Clapton en Leila.

0: Dan is de vraag natuurlijk, zou Eric Clapton ook zijn statiegeldbonnetje gaan inleveren bij de supermarkt? Of is hij zo rijk dat het
1: niet zou hoeven? Ik denk dat niet hoeft. Nee. Vanaf morgen bruist het op allerlei plekken in de Noordoostpolder. De komende tijd zijn er namelijk extra activiteiten met muziek, creativiteit en dans.
2: Onder de naam Cultuur kleurt de polder wordt er in verschillende dorpen van alles georganiseerd. En daar gaan we over praten. Met Pauline Geiteman en Jolien Scholtens van zorggroep Oude en Nieuwe Land. Goedemiddag allebei.
3: Hi, goedemiddag.
2: Ja, Cultuur kleurt de polder, zo heet het programma. En morgen dan gaat het van start om 10:00 bij woonzorglocatie Markenhof in Marknessen. Jolien, wat staat daar eigenlijk op het programma?
3: Daar verwelkomen we om 10:30 het Danspaleis. Dus dat wordt vooral lekker dansen en zwingen met iedereen die daar komt en welkom is. Dus de ouderen die daar wonen, maar ook de hele buurt is welkom. Dus,
1: wat voor muziek is er?
3: Van allerlei dingen, geloof ik.
1: Allerlei dansbare dingen.
3: Ja. Ik weet het eigenlijk niet precies. Maar ik verwacht ook zeker muziek passend bij de doelgroep en de mensen die er zijn. En de openingsdans heb ik al even in petto bedacht voor Pauline. Weet ze zelf nog niet, maar...
4: Ja, ik heb al twee afspraakjes. Oh. Dat klinkt leuk, hè?
1: Okay. Ja.
4: Ja, ik heb al twee dansdates. Ja. En het mooie vind ik dat zijn mensen... Ik was vanmorgen in de Markenhof en dat zijn mensen die zitten dan in een rolstoel. Want die geven dan ook aan, ja, maar ik kan niet dansen. En het mooie was dat één dame die zei, ja, maar oh nee, met jou kan het ook wel, zegt ze. Dus dat vond ik wel heel mooi dat we denken, nou weet je, de eerste dansen staan al klaar. Dus we gaan er gewoon een swingend feestje van maken.
1: Ja, ja, mooi.
3: Ja, dat is
2: dus, dat is dus morgenochtend in Marknessen. Maar jullie hebben ook een flyer meegenomen. Daarop staan alle activiteiten die er de komende tijd zijn. De laatste is op 3 november. Dus het is echt een paar maanden lang feest. Waar komt dit idee vandaan, Pauline?
4: Dit is de derde editie. We hebben het al 2 jaar eerder gedaan. Onder de noemer Langer Leuker Leven met Cultuur. En het idee is in samenwerking met cultuurbedrijf Noordoostpolder om mensen te verbinden. En eigenlijk verbinden met cultuur. Om het samen bij elkaar te brengen. En dit jaar is het nog mooier omdat we nu alle dorpen ook gaan bezoeken. Dus in elk dorp is er samenwerking met een buurtorganisatie of een vereniging. Hebben we samen gekeken van, nou, wat gebeurt er op dit moment? Waarin kunnen wij eventueel ondersteunen? En om een boost te geven en om iedereen eigenlijk uit te nodigen. Dan op deze manier proberen wij er een feestje van te maken. Met allerlei verschillende activiteiten.
1: En wat zijn dat voor soorten activiteiten? Wat wordt er allemaal gedaan?
4: Heel verschillend. Eigenlijk hebben de verenigingen ook wel aangegeven waar behoefte aan is. Dus zo hebben we workshops met koken, maar ook het creatieve. En nou, daar ben jij natuurlijk ook wel heel druk mee geweest. Misschien wil jij een stukje toelichten.
3: Ja, in ieder dorp zijn eigenlijk al ontmoetingsactiviteiten. Richt zich met name op ouderen. En vind het zo belangrijk om die ontmoeting te stimuleren. Dat doen we dan ook vanuit ons werk. En daar is dit project dan ook op bedoeld. Om die ontmoetingsactiviteiten die er al zijn, dat we die nog meer zichtbaar maken. En hopelijk de drempel nog iets verlagen dat mensen daar naartoe komen. En hoe leuk is het om daar dan iets swingends of enthousiast aan toe te voegen. Vaak met muziek. Muziek verbindt eigenlijk altijd. Dus het dorp gewoon gevraagd, wat vinden jullie leuk? Dus Rutte zei, nou, line dance hebben we eigenlijk nog nooit gedaan. Dat lijkt ons wel wat.
1: Oh,
3: nou, oké, dan gaan we dat regelen. En nagelezen een vrouw betrokken bij de ontmoetingsactiviteit zegt, ja, ik heb een eigen glas in lood bedrijf. Ik wil wel iets creatiefs verzorgen. En in Krachenburg doen we dus live muziek bingo met iemand die dat ook lokaal verzorgt. Dus zo kwam ieder dorp eigenlijk wel met zijn eigen wensen en ideeën. En in Lutgeest vind ik ook heel leuk. Daar hebben we de samenwerking met de basisschool weer gezocht. Die doen de basisschool deed eigenlijk altijd al open podium. Maar die groeien een beetje uit hun
1: voegen.
3: Voegen, want zoveel kinderen daar. Dus nu doen ze het open podium in het dorpshuis voor het publiek daar. Dus dat is weer een leuke samenwerking. En eigenlijk staat alles, cultuur, dus muziek, dans, creativiteit is een beetje het overkoepelende thema.
2: Ja, en wat verwacht je dan, Pauline? Nou, ik zie hier bijvoorbeeld op de flyer staan dat in Band op maandag 12 oktober een workshop is en een lunch. Ja. Denk je dan ook dat mensen uit Krachenburg daar naartoe gaan rijden? Of is het echt meer voor de mensen uit het dorp zelf?
4: Ik denk dat veel mensen uit het dorp gewoon zelf komen. We verwachten daar ongeveer zo'n 50 mensen... die er normaal gesproken ook wel zijn. Ze gaan zelf een workshop koken doen. Ook weer met een lokale ondernemer. En het leuke is, denk ik, doordat je uit het dorp zelf komt, dat je elkaar ook beter leert kennen en die band ook weer sterker wordt. En dat je dus ook, zodat je elkaar inderdaad ook gaat helpen op momenten dat het ook misschien, dat je even hulp nodig hebt. En ik verwacht niet veel mensen. Ja, misschien als je kijkt naar Marknesse, daar wonen ook mensen inderdaad in de Markhof bijvoorbeeld. En partner woont in Lutelgeest. Dan verwacht ik wel dat partner komt. Ja. Maar ik denk over het algemeen, mensen blijven toch wel vaak in hun eigen dorp. Ja. Ik denk dat dat juist heel mooi is, dat we dat inderdaad nu samenbrengen.
3: En dat is daarom ook de reden dat we dus langs ieder dorp gaan. Omdat je toch vaak ziet, als je eigen dorp ben je op je eigen dorp gericht. Dat is ook de kracht van een dorp. Maar dat maakt ook, dan moeten we ook naar al die dorpen gaan. En dan helpt het niet om maar een paar dorpen te doen.
1: Nee.
3: Want mensen toch, dat is denk ik alleen maar leuk.
1: Ja. En jullie hebben dit al vaker gedaan. Dus er zijn ook al waarschijnlijk enthousiaste reacties. Hoe reageren mensen op jullie plannen?
4: Nou, we hebben het voorheen natuurlijk, dit is het derde jaar.
1: Mm-hmm.
4: Voorheen hebben we het elke keer op de woonzorglocaties gedaan.
1: Mm-hmm.
4: En dat was vooral gericht Marknesse en Meloord. Dit zijn wel ouderen in onze woonzorglocaties die het allemaal niet heel goed meer onthouden. Dus er zijn een enkeling die denkt, oh leuk, ja, ik kan me nog herinneren. Maar voor veel is het elke keer nieuw. Maar ik denk, elke dag is een feestje, dus het maakt niet uit.
1: Nee.
4: Dus we gaan er nu weer een mooie
1: eigenlijk.
3: Daarin is dan die derde editie net iets anders. Omdat we zien, mensen wonen steeds langer thuis. En we moeten toch steeds meer zelfstandig thuis doen. En hoe mooi is het dat je wel zoveel mogelijk mee kan blijven doen in de maatschappij. En ook als je thuis woont, dat je dan wel ontmoeting hebt. En leuke dingen dagelijks hebt. En dat maakt ook dat die derde editie, we moeten de woonzorglocaties uitgaan. En juist naar die plekken gaan waar die mensen wonen en zijn. En dat zijn vaak toch in die dorpshuizen, buurthuizen. Dus vandaar dat we nu nog ietsjes groter hebben aangepakt. En hopelijk nog meer mensen hier enthousiast mee kunnen maken.
2: Ja. En als iemand dan in zo'n woonzorgslocatie woont en die dan misschien bijvoorbeeld slechte been is, maar die wil naar een activiteit in het buurthuis, hoe komt iemand daar dan?
4: We hebben bussenvervoer.
2: Okay.
4: En je hebt natuurlijk van Carrefour heb je het automaatje. Dus er zijn allemaal mogelijkheden. Vaak hebben mensen ook nog wel familieleden, mantelzorgers. Vaak kijken we eerst dicht in de buurt. En mogelijkheden zijn er altijd. Ik denk, zeker niet. Als je wil, kun je komen. Ja.
1: Precies. Ja. Nou ja, alle activiteiten die er zijn, die zetten we op onze website. Pauline en Jolien, dank je wel. En heel veel succes de komende tijd.
3: Dank je wel.
4: We hebben er zin in.
3: We hebben er zin in. Ja.

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
1: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
3: Hans, waar liggen de regenjassen?
4: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
8: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Het is 4:01. Goedemiddag. De Torenvalktunnel in Lelystad loopt bij regen al lang onder water. En de gemeente is nu begonnen met werkzaamheden om dat op te lossen. Gebroken afvoerbuizen bleken de oorzaak en die worden dus vervangen. Bij regen zorgt een trekker met een afzuiginstallatie voor een tijdelijke oplossing. Hoe lang de werkzaamheden gaan duren is nog niet duidelijk, zegt de medewerker daar. Als de grond verzakt moet er mogelijk een damwand geplaatst worden. Een man is in de nacht van zaterdag op zondag neergestoken op het pleintje bij de stelling in Lelystad. Hij had meerdere steekwonden, maar was wel aanspreekbaar, meldt de politie vandaag. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Agenten deden onderzoek op het plein waar verschillende horecazaken zitten. Er is nog niemand aangehouden voor het steekincident. En wat de aanleiding was voor het geweld dat rond 3 uur 's nachts gebeurde, is ook nog niet bekend. De verbouwing van het provinciehuis in Lelystad begint eind 2027. En dat is een half jaar later dan gepland. Het definitieve ontwerp met nieuwe veiligheidseisen kost meer tijd, meldt de provincie. De statenzaal en de vierde verdieping die worden aangepakt. De werkzaamheden duren naar verwachting 1,5 jaar. Hoeveel de verbouwing kost is nog niet bekend. En tijdens de werkzaamheden vergaderen statenleden in het stadhuis van Lelystad. Tot zover het regionieuws. Al het andere nieuws lees je op web en app.
11: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vandaag trekken er vrij veel wolkenvelden over de provincie heen en daaruit kunnen in de loop van de dag enkele buien uitvallen. Misschien lokaal ook met onweer daarbij. Er is ook wat ruimte voor de zon en daarbij liggen de temperaturen nog op een vrij aangenaam niveau van 19 tot lokaal nog 21 of 22 graden. Hierbij staat er een meest matige wind uit een verschillende richting. Ook vanavond en vannacht moeten we nog rekening houden met een aantal buien en de temperatuur daalt komende nacht naar een aangename 14 of 15 graden. Vanaf morgen breekt er een hele warme nazomerperiode aan. De wind draait naar het zuiden en voert hele warme lucht naar onze provincie toe. Morgen en overmorgen liggen de temperaturen op een zomersniveau van 25 of lokaal zelfs 26 graden.
12: Dan krijg je de verkeersinformatie van me. Er zijn wat problemen op de A6 Emmeloord-Muiden tussen Lelystad-Noord en Lelystad. 5 minuten. En op de A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en Knoopend Rijnsweerd ook zo'n 5 minuten oponthoud. Dan de snelheidscontroles op de N307. Dat is de Hanzeweg bij Dronten bij 105,5. De N352, beter bekend als de Zuiderringweg bij Ens, daar een controle bij 7,1. En ook de stroomzijde in Blaricum schijnt in de gaten te houden. En ook de stroomzijde in Blaricum schijnt in de gaten te houden. Nou, wat is dit?
10: Nog één keer.
12: En ook de stroomzijde in Blaricum schijnt in de gaten te worden gehouden. Ah, drie keer is scheepsrecht.
10: Of gehouden te worden, kan ook.
12: Kan ook. Ja, maak het nog ingewikkelder.
10: Tot zover de flitsers.
12: Ja. Ja, het is maandag, hè?
10: Ja, zo is het ook wel weer. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar de ene keer heb ik het te warm in bed, de andere keer weer te koud. Het is eigenlijk nooit echt helemaal goed.
12: Herkenbaar.
10: Ja?
12: Ja.
10: Nou, Marissa, die komt uit Almere en heeft daar een topoplossing voor. Zometeen hoor je welke.
13: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Ja, ik dacht, Jordi, hiermee maak ik jou blij, toch? Met Harry Styles.
1: Nou, dat vind ik wel een leuk liedje. Ik ben een paar jaar geleden naar een concert geweest van Harry Styles. Dat was in de Arena. En ik ben meegenomen door een maatje van mij. En die had ook oordopjes voor me geregeld. Ik zei, joh, ik hoef toch geen oordopjes? Dat doe ik nooit tijdens een concert. Hij zegt, geloof me nou maar, doe ze in. Want je wordt gek van die meiden die gillen en applaudisseren. Dat was ook echt waar.
0: Niet eens voor de harde muziek, maar gewoon voor de gillende meiden inderdaad.
1: En dat zijn van die vervelende geluiden om in je op te nemen. Dus die oordopjes die hebben behoorlijk geholpen. Ja.
0: Heb je de krant ook, die heeft geschreven?
1: Nee, hij had het toen inderdaad in het parool gezet.
0: Hij inderdaad een handgeschreven brief gezet om iedereen te bedanken dat ze naar zijn concert waren gekomen. Ben jij zo fan dat je hem graag zou willen? Oh, want nee, ik heb hem eventueel voor je.
1: Nee, het was ook een gratis kaartje, anders was ik helemaal niet gegaan. Nee, vind ik het geld niet waard.
0: Oké. Okay. Marissa Long uit Almere zag in Amerika een interessant product. Een matrastopper die je bed kan verkoelen en verwarmen. Met als doel mensen beter te laten slapen. En ze haalde het naar Nederland en wil het in heel Europa in de markt zetten.
1: Nou, wat het verhaal daarachter is, dat vragen we aan Marissa zelf. De ondernemer achter het matrassenbedrijf. Ze is nu even bij ons aangeschoven. Marissa, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, het product waarmee jij het meeste bezig bent is een matrasstopper die kan koelen en verwarmen. En ik heb begrepen dat gaat van 12 tot 48 graden. En dat werkt met water. Leg uit, sowieso, wie wil in een bed slapen van 48 graden?
2: Ja, stel voor in de winter dan je wel verwarming uitzetten. Omdat... dat kan wel heel comfortabel zijn. Zo bedden kunnen alleen op je bed kunnen verwarmen. Mm-hmm. En met 48 graden is dat eigenlijk een maximum. Je hoeft niet 48 graden te slapen. Maar je kan ook 32 aangenaamste temperatuur instellen. Maar de mogelijkheid is wel daar kunnen gebruiken voor mensen. Kunnen onderspannen de spieren. En veel mogelijkheid het voor de mensen te gebruiken.
0: Ja, dus je ontspant ervan, maar je slaapt daar ook beter door. Of niet?
2: Ja, zeker. Met de koeling temperatuur. Het is een matrassentopper die kan koelen en verwarmen. Met de koeling temperatuur eigenlijk kan jij verdiepen je slaapkwaliteit. En ook dat jij kunt langer doorslapen. Koeling temperatuur heeft eigenlijk... Goed slaap heeft heel veel voordeel. Zoals dat jij om te spannen. Dat je spier, die neemt bij warm en koelen eigenlijk is een soort van energie. Mm-hmm. Dus als jij met koeling temperatuur, dan neemt de energie weg. En dan kan jij spier ontspannen. En daardoor dat jij kunnen hele nachten kunnen doorslapen.
1: Ja, en zoiets bestond dus nog niet in Nederland. Zo'n bed dat je eigenlijk met water helemaal kunt aflaten koelen of helemaal kunt verwarmen. Jij hebt dat in Amerika gezien dan, hè?
2: Ja, in Amerika is eigenlijk lopen ervoor. Dus ze zijn wel heel populair op dit moment. Maar die is veel duur. Kost of 4.000. En, maar voor koesliep, wat wij eigenlijk... Ja, is veel prijsgunstig. En ook meer actieve koeling is mm-hmm. daar best belangrijk voor slapen. Omdat temperatuur is heel belangrijke factoren voor onze slaapkwaliteit. Dus als je vergelijkt met Amerikaanse bedrijf voor 4.000... en dan kies jij ook voor alternatieven zoals CoolSleep. En het is het beste voor in Europa de betaalbaar kiezen.
0: Ja, maar je hebt het zelf uitgeprobeerd, denk ik, in Amerika. Wat was jouw eerste reactie?
2: Voor Amerika, die heb ik niet geprobeerd. Maar ik heb wel voor CoolSleep van ooit begonnen. Die ik zelf zeg, ja, toen ik zag deze idee, denk ik, nou, ik heb ook heel veel onderzoek gedaan. Mm-hmm. En dit is wellness en speciaal voor mensen beter slapen. Dus dat heb ik zelf geprobeerd. En nadat ik de eerste, toen ik de omgeving temperatuur was 35 graden, ik duik naar een bed, denk ik, wauw. Het is lekker fris. Ja. En ik echt denk dat deze... van ik kan met mijn achtergrond... 20 jaar technieken ervaring... kan ik deze product... heel veel mensen blij maken. En in Europa. Dus dat is eigenlijk mijn grootste doel. Ja. En ook veel goedkoper... kunnen dan 4000 om te daar te betalen.
1: En dat doe je dan allemaal vanuit Almere. Maar jouw product is niet alleen in Nederland te vinden, volgens mij. Hè? Je wil ook Europa gaan veroveren.
2: Ja, zeker. Op dit moment verkopen Nederland en België en Duitsland zijn de grootste omzet draaien, maar ook andere landen die horen dat ook de concepten, terwijl dat we hebben minder marketing actie gedaan, maar ze weten dat concept. Dus zij zoeken alternatief. En Koeslip is de ideale oplossing voor. Dus zij kopen ook heel veel direct. Dus,
0: maar je doet alles nog zelf. Je bent ondernemer, maar je doet ook de klantenservice en alles erop en eraan. En ik heb begrepen dat je een zakelijk partner ook zoekt voor een beetje hulp.
2: Ja, van begin als start-ups, je moet je wel alles kunnen doen. En van marketing, dat inkopen, dat product technisch al. Maar als jij aan het bedrijf gaat groeien en de omzet te veel aan het draaien. En daar, je kan niet alleen draaien de hele tent. En de beste eigenlijk nu op dit moment. Dus ik zoek extra handen om de marketing, de merken om internationale groot te bouwen. Mm-hmm. Zodat ik meer kan focussen op de productontwikkeling voor de toekomst, Koeslip volgende versie.
1: Je moet nu alles zelf doen. Ik denk dat je dan ook niet op vakantie gaat, want je moet alles zien te regelen natuurlijk.
2: Ik ben dus blijf gewoon werken. Maar wel, ik werk met plezier. Dus dat scheelt wel. Omdat elke dag jij weet dat dat is mijn passie. En je voelt je heel veel energie van je binnen. Dus je mist de vakantie ook niet.
1: En je slaapt natuurlijk lekker op je eigen
2: bed. Ja, ik slaap heel goed.
0: Ja. En je krijgt ook wat hulp van studenten van Windesheim.
2: Ja, gelukkig dat via MKB, schakelteam, Lieselot, heb ik de netwerken iets meer breed gebouwd. Dat ook via Horizon, dat netwerk. En ook de mogelijkheid met de Windesheim en Almere, met de studenten samen te werken. En ik ben heel benieuwd hoe de studenten kijken over de slaaptechnologie in de toekomst ontwikkelen. Hoe zij kijken, want dit is eigenlijk in perspectief dat er nog heel veel mogelijkheden voor mensen tegenwoordig, heel veel focus op gezondheid. Je niet alleen maar slapen, maar ook niet alleen maar gezond dieet en ook goed kunnen slapen.
1: Dat is net zo belangrijk natuurlijk,
2: precies.
1: Slapen. Hoe zie je nou de toekomst van je bedrijf?
2: De toekomst van mijn bedrijf, ik denk dat ik heb een grote visie van. Voor speciaal dat eigenlijk hoe de product gaan ontwikkelen en hoe integreren dat in slaap echte innovatie, omdat ik heb heel veel technologie gewerkt in de toekomst, in de vroege. En daardoor wil ik dat echte doorbraken, slapen, innovatie in de toekomst heel uitgebreid in de markt te brengen. En daardoor dat ik denk dat ik kan veel beter doen dan de Amerikaans bedrijf.
0: Ja, het klinkt heerlijk als het, aangezien het steeds warmer wordt in Nederland ook, dat je in een lekker koel bed kan stappen en lekker kan slapen. Het lijkt me heerlijk, ja. Marissa Long uit Almere, dank je wel.

0: Beetje disco op de maandagmiddag. Chic en I Want Your Love. Hier in Studio Flevoland. Waar we het zo dadelijk over Mark Nessen gaan hebben. Want hoe moet dat er over 10 jaar gaan uitzien? Je kan erover meedenken. En zo dadelijk hoor je alles over de toekomstplannen daar.
1: Hier zo met muziek. Ja. Mag ik ook eens een keer een plaatje afkomen?
0: Oh, zeker.
1: Aankondigen.
0: Zeker.
1: Oh, nee. Ik kan dat wel.
0: Doe dan. Doe dan. Oh,
1: dit is Somjuy en Feels Part 2 bij Flevoland.
2: On the horizon, there's a light I never saw. Is it unfolds or it blinds me?

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, het is natuurlijk gewoon een goed gekut speelgoedje. Dus dat zal sowieso wel zo zijn.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, dat goede gevoel, dat moet weer terugkomen en helemaal thuis.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dus het spel eigenlijk wat wij de afgelopen weken gespeeld hebben, dat hebben zij met ons gespeeld.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerper.

0: bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het Topsportcentrum Almere. Een jubileumeditie van Almere 50 jaar en Flevoland 40 jaar. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van Stichting Flevo Penningen, AV Facilities Nederland en Comsi.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
2: De Torenvalktunnel in Lelystad loopt bij regen al lang onder water en de gemeente is nu begonnen met werkzaamheden om dat allemaal op te lossen. En de verbouwing van het provinciehuis in Lelystad begint eind 2027, een half jaar later dan gepland. Dit en meer in het regionieuws van 4:30.
3: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 4:00.
4: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De hete, droge zomer heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost, blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. Ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven vervoeren hun spullen over de rivier. En dat kon deze zomer niet of het duurde veel langer. Volgens Allianz is Nederland slecht voorbereid op klimaatverandering. In Zuid-Europa is dat anders. Daar zijn de werktijden bijvoorbeeld flexibeler. De 5 mannen die gisteren zijn aangehouden bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. Een inwoner zag ze gisteren met bivakmuts in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje en schakelde vervolgens de politie in. De 5 werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. Sinti en Roma worden nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of het aanvragen van een hypotheek, zegt de Nationale Ombudsman. Sommigen voelen zich daardoor ook genoodzaakt om hun achtergrond of cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet in een brandbrief op tot actie. En Cody Gakpo komt deze interlandperiode niet meer in actie voor het Nederlands elftal. De voetballer viel gisteren geblesseerd uit in de Nations League-wedstrijd tegen Servië. Hoe erg die blessure is, is nog niet bekendgemaakt. Oranje speelt volgende maand nog 2 Nations League-wedstrijden. Bondscoach Xavi gaat geen vervanger oproepen voor Gakpo daarvoor. Eerst vielen Malen en Robbie al geblesseerd uit bij Oranje. Het weer, vooral in het westen, kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk ook met onweer door het hele land. Het is daarbij dan uiteindelijk niet kouder dan een graad of 15. Morgen dan droog, met wolken en zon en 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En dit is de verkeersinformatie op de A6 Emmeloord-Jouren tussen Emmeloord en Lemmer 5 minuten. En op diezelfde A6 maar dan tussen Lelystad-Noord en Lelystad ook 5 minuten vertraging. Nee, ik heb nog meer files. Op de A27 sta je ook nog even stil. Almere-Gorkum tussen Bilthoven en Knopend Lunette 5 minuten. En op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Enze en Kampen-Zuid 10 minuten vertraging. Nou, daar komen de flitsers. Daar zit je op te wachten natuurlijk. Waar word je gecontroleerd op je snelheid? Nou, dat geldt zeker voor de N307. Dat is de Hanzeweg bij Dronten in beide richtingen bij 105,5.
2: Oh, dat was het.
5: Ja,
2: het
5: is maar 1 flitser. Ja.
2: Studio Flevoland gaat verder met Shabuzi, A Bar Song.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
9: Hey Remo!
10: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
11: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
12: Hey Remo!
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
14: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
15: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
16: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
1: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: het is nooit te vroeg om aan de bar te hangen, toch? Shaboozy en A Bar Song Tipsy hier bij Flevoland. Wij krijgen allemaal brieven, Jordi.
1: Brieven? Liefdesbrieven?
0: Of nou, nee, was het maar waar. Nee, brieven met vragen van luisteraars. We hebben namelijk de rebus laten zien.
1: Ja.
0: En of daar iets mee te winnen valt.
1: Nou, wat Oudeke ooit heeft bestempeld als prijs is het volgende. De complimenten van ons en een virtuele aai over de bol. Nou,
0: hey.
1: Is dat niet even een leuke prijs?
0: Bij deze?
1: Nee, ja, ik snap de vraag wel. Want je wil natuurlijk beloond worden als je hebt zitten puzzelen. Hè, dat doe je wel even over. Mm-hmm. Wat krijg je dan? Ja, alleen een virtuele aai. Maar er zijn tientallen mensen die iedere dag weer meespelen met de rebus. En als je die allemaal een prijs moet gaan opsturen... dan is de directeur van Omroep Flevoland in grote paniek. Want dat kost natuurlijk veel te veel geld.
0: Nou, en de hoofdprijzen, de grote prijzen, die gaan er natuurlijk uit met Kieken.
1: Kieken de Kiek.
0: Iedere dag geven we een paar keer prijzen weg als we aan het rad gaan draaien voor je. Dus daarin kun je in ieder geval prijzen winnen. Kijk daarvoor op omroepflevoland.nl/kiek.
1: Ja, en de rebus is dus echt alleen om de hersenen te trainen.
0: Ja.
1: En een virtuele aai over de bol van ons, als je het goed hebt. Zullen we hem anders nog even laten zien op televisie?
0: Ja, doe eens.
1: Komt-ie.
0: Ook zie je het al.

0: Hilo en All Over the World.
1: Hoe moet Mark Nessen er over 10 jaar uitzien? Die vraag staat de komende weken centraal in het dorp. Komende woensdag en volgende week donderdag kunnen de inwoners meepraten over welke kant het dorp op moet.
0: Irma Profijt en Ied Lodewijk van de commissie Dorpsontwikkelingsplan zijn hier in de studio om over die toekomstplannen te praten. Goedemiddag beiden.
2: Dankjewel.
0: Waarom moet er juist nu over de toekomst nagedacht worden?
3: Omdat het bestaande plan wat er al lag afloopt. Dat liep tot 2026. Maar de grootste uitdaging is ook wel, dus dat is punt B, dat het dorp heel erg gaat uitbreiden. Er staat op de planning dat er ongeveer 330 woningen bij komen. Nou, even snel uitgerekend, een kleine 1000 mensen. Mm-hmm. En dat betekent dat Mark Nessen gaat groeien van 4000 naar 5000 mensen. Dus er komt een kwart bij. Dus het is ongeveer een dorp wat erbij komt.
0: Dat is veel.
3: Dat is veel, ja.
0: Ja. En wat moet er dan anders? Of wat kan er anders?
3: Wat kan er anders? Nou ja, die vraag gaan wij voorleggen. Want dat gaan wij niet bedenken. Hè. Wij als commissie halen vooral de input op. Dus wat zijn de ideeën? Wat zijn de gedachten van de inwoners? Maar als ik even zo kijk van waar liggen uitdagingen. Dat gaat natuurlijk wel over veel nieuwe mensen. Maar hoe hou je toch een beetje de verbinding? Hoe willen we dorpen blijven? Want het gaat al behoorlijk groeien. Dus kun je nog een dorp blijven? Kan dat nog? Hoe hou je de cohesie in een dorp? Hoe hou je mensen bij elkaar? Hoe geef je invulling aan de zaken die we nu doen, al in Mark Nessen met een dorpsfeest? Kan dat allemaal nog? Dat zijn wel vragen die er wel liggen.
1: Ja, Iet, wat is eigenlijk het nut van zo'n visie? Ik bedoel, je zou ook kunnen zeggen, nou, we zien wel wat de toekomst ons gaat brengen.
4: Nou, de visie is eigenlijk ook, we doen dit in opdracht van dorpsbelang. Dus het is ook een soort van richtlijn. En de vorige visie is ook over 10 jaar geweest. En dan kun je toch kijken, nou, dat en dat is gerealiseerd. En ook een blik van dat we ons goed realiseren. Dat er zoveel dingen veranderen. En dat niet alleen die 350 woningen is. Maar ook dat de school dan misschien te klein is. Of dat er misschien een voetbalveld bij moet. Dus we gaan dus echt alle verenigingen na. Wees je bewust wat er gaat gebeuren. En het is niet volgend jaar, maar het is wel binnen deze 10 jaar waarschijnlijk.
1: Ja, en als je dan terugkijkt op die oude dorpsvisie, of die nu gebruikelijk is, zie je dan dat er veel dingen zijn uitgekomen, Irma? Wat toen al beschreven was?
3: Nou, er zijn wel een aantal zaken. Ik moet heel eerlijk zijn dat ik even op dit moment het niet echt paraat heb. Maar uit de gesprekken die we al gehad hebben, is wel gebleken dat wat in de plannen gestaan heeft, dat er zeker een aantal zaken van gerealiseerd zijn. Een aantal ook niet, maar dat komt omdat je ook te maken hebt met gemeenten. Je hebt te maken met provincie, je hebt te maken met een waterschap. Dus dat maakt ook wel eens lastig om dingen te realiseren die je wel heel graag zou willen. Ja. Ik denk bijvoorbeeld alleen even aan verkeerssituaties in een dorp waar je graag wat aan zou willen doen. Ja, dat kunnen we natuurlijk in een visie prima beschrijven. Maar realiseren ben je wel van heel veel partijen afhankelijk. En dat geldt natuurlijk ook wel voor andere zaken. Er zijn natuurlijk in de afgelopen 10 jaar heel veel ontwikkelingen geweest. Iet noemde net al even de scholen. Kijk je naar de kerken, wat daarmee gebeurt. Op andere plekken waar het nu al nieuwbouw is. Hoe moet dat dan ingericht worden? Wat kunnen we daarvan leren? Dus ja.
1: Maar denk je dat bewoners het dan toch ook wel weer spannend vinden, die toekomst, dat er zoveel dingen gaan veranderen?
4: Ja, ik weet niet of het echt spannend is, maar het is gewoon een feit en je moet erover na gaan denken. En ja, niet iedereen gaat erover nadenken. Er zijn mensen die het spannend vinden, gaan waarschijnlijk daar niet eens in mee. Maar we hebben een heel groep echt geïnteresseerde mensen en de ondernemersvereniging. En we betrekken werkelijk alle verenigingen erbij. En dus die willen hun zegje wel doen.
0: Ja.
4: Als het echt voor hun ook dingen gaan veranderen, dan denk ik, ja, dan wil je daar wel meewerken.
0: En wat hopen jullie op te halen aan ideeën of vragen? Of...
3: Nou, ons programma voor de avonden ziet eruit dat we hebben het verdeeld in 5 thema's. En de mensen kunnen over al die 5 thema's kunnen ze meepraten. Dat gaat over sociaal en welzijn. Dat gaat over voorzieningen, omgeving. Dat gaat over verkeer en veiligheid. Maar ook een onderwerp als groei en identiteit. Dus dat zijn de onderwerpen waar we mensen vragen over gaan stellen. We hebben daar speciaal een werkvorm voor. En met tafelhosts die echt mensen daarop gaan bevragen. De dingen worden genoteerd en dan kunnen mensen eigenlijk alles kwijt.
1: En als iedereen wat anders zegt, als iedereen wat anders wil, wat doe je dan eigenlijk?
3: Nou, ik denk dat in het begin alles wat je ophaalt is interessant natuurlijk. Ik denk dat we niet bijvoorbeeld dan moeten zeggen, nou, dat wil ik niet horen of dat wil ik niet horen. Het is natuurlijk goed om alle geluiden mee te nemen. Maar ik denk de geluiden die we 10 keer hoorden of een geluid wat je 1 keer hoort, ja, daar kan je natuurlijk al wel een splitsing aanbrengen. Zeg, ja, maar dit blijkt dus wel heel relevant te zijn. Hier moeten we echt de aandacht aan besteden. Maar op voorhand denk ik dat we moeten zeggen, jongens, blij dat je er bent en blij dat je mee wilt denken en blij dat je input hebt.
4: Ja.
0: Ja, en heel belangrijk om mee te denken over je eigen omgeving, denk ik.
3: Zeker, zeker. Ja. En ja, in dat opzicht hopen we dat we toch ook echt wel wat jeugdige mensen krijgen. Want voor hun gaat het natuurlijk de komende jaren. De komende 10 jaar is het natuurlijk voor hun heel belangrijk. Wat gaat er gebeuren? Wat zijn mogelijkheden? Wat zijn ook kansen? Hè? Want je noemde net even van, zijn mensen er bang voor? Maar ik denk dat we vooral ook in mogelijkheden en kansen moeten denken. Van wat biedt het? En welke kansen liggen er ook voor verenigingen? Ja. En welke kansen liggen er om ook met elkaar een dorp te zijn, dat we verbinding hebben met elkaar. Ja, daar liggen heel veel kansen.
1: Ja. En die praatgroepen, zo noem ik hem maar even, die beginnen komende woensdag en volgende week donderdag. Dan wordt er gepraat over de toekomst van het dorp. En in maart 2027 moet er dan een echt plan gaan klaarliggen.
3: Ja, dat is de ambitie. Ja.
4: Een visie noemen we dat, hè?
3: Ja.
1: De visie voor de toekomst van het dorp.
4: Zoals we het heel graag willen, zouden willen. En dan moeten we daarop verder beduren.
1: Nou, de eerste stap is dus binnenkort. Hè. Dan wordt er dus met z'n allen gesproken in Mark Nessen. Ik wil tot slot nog wel even van jullie weten waarom het zo leuk is om in Mark Nessen te wonen. Iet, begin ik bij jou.
4: Oh, ik ben import.
1: Oh, kijk, dan ben je met de reden naartoe gegaan.
4: Wij zijn hier beland. Maar vanuit Friesland. Het is gewoon een heel prima dorp. En het ligt heel centraal, fantastisch. Als je een cirkel van een uur rijdt, zeg maar, om Mark Nessen, dan heb je half Nederland zeker te pakken. En uiteindelijk ben ik wel zoveel nu ingegroeid dat ik heel happy ben en dat ik heel veel mensen om me heen heb die helemaal prima zijn en goed geïntegreerd. Duurt wel even hoor. Maar alles is er eigenlijk wel. We hebben best veel voorzieningen. We hebben een goede winkels. We hebben natuurlijk de dokter en de apotheek. En we hadden 7 kerken toen wij kwamen. Dat vond ik wel lastig om dat uit te leggen. Maar,
1: ja, voor een klein dorp, 7 kerken.
4: Voor een klein dorp, ja. Nou, er zijn nu nog 3 over. Maar ik vind het ook weer fantastisch dat zo'n school dan in 1 keer toch weer bij elkaar kan. En dat mensen wel bewust is van, die verzuiling is misschien niet. Wat? Maar daar kunnen we mee dealen. Die poldermentaliteit.
1: Ja.
4: Pioniersmentaliteit. Er zit nog wel een beetje in.
1: Vanuit Friesland bewust naar Mark Nessen gegaan. Ben je ook import?
3: Nou, een heel klein beetje. Okay. Want ik kom uit Luttelgeest. Maar toen ik 21 was getrouwd en ben ik in Mark Nessen terechtgekomen. En daar altijd gesport, gewerkt. Ja. Dus ja, en ik denk dat wat het bijzondere aan Mark Nessen is, is dat het is groot genoeg om je... daar waar je wilt, dat je heel veel verbinding kunt zoeken, maar daar waar je misschien ook even terug wilt trekken en misschien wat anoniemer wil zijn, dat ook kan. He, dus dat vind ik eigenlijk wel het mooie aan Mark Nessen. En wat denk ik iets zegt, er is heel veel. Maar als je wilt, kun je met heel veel mensen kun je contact hebben. Er worden veel dingen georganiseerd. Dat is wel het mooie aan Mark Nessen.
0: Zeker. Mooi dorp om te wonen in ieder geval. Ja.
4: Dicht bij het oude land, dicht bij bossen, dicht bij van alles. Alles hebben we.
0: Nou, en mooi dat we erover mee kunnen denken. Ja? Irma Profijt en Iet Lodewijk van de commissie Dorpsontwikkelingsplan Mark Nessen. Dank jullie wel en succes de komende maanden.
4: Dank je wel. Graag gedaan.

0: ondergoed voelt veel zachter aan. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Hey, Remo!
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
3: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
4: Okay.
3: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
6: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
7: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
8: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
9: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Het is 4:55. Goedemiddag. De Torenvalktunnel in Lelystad loopt bij regen al lange tijd onder water. En de gemeente is nu begonnen met werkzaamheden om dat op te lossen. Gebroken afvoerbuizen bleken de oorzaak en worden vervangen. Bij regen zorgt nu een trekker met een afzuiginstallatie voor een tijdelijke oplossing. Een man is in de nacht van zaterdag op zondag neergestoken op het pleintje bij de stelling in Lelystad. Hij had meerdere steekwonden, maar was wel aanspreekbaar, meldt de politie vandaag. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Agenten deden onderzoek op het plein waar verschillende horecazaken zitten. Er is nog niemand aangehouden voor het stekenincident en wat de aanleiding daarvoor was, is nog niet duidelijk. En de verbouwing van het provinciehuis in Lelystad begint eind 2027, een half jaar later dan gepland. Het definitieve ontwerp met nieuwe veiligheidseisen kost meer tijd, meldt de provincie. De statenzaal en de vierde verdieping worden aangepakt. De werkzaamheden duren naar verwachting 1,5 jaar. Hoeveel het allemaal gaat kosten is nog niet bekend. Tijdens de werkzaamheden vergaderen statenleden in het stadhuis van Lelystad. En tot zover het regionieuws. Meer nieuws op web en app.
12: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. De rechter in Rotterdam heeft een man 8 maanden cel gegeven voor een ongeluk waarbij een zwangere vrouw om het leven kwam. De 19-jarige man had net een paar dagen zijn rijbewijs toen hij met 115 km per uur op een weg reed waar je maximaal 50 mag. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn meer dan 50 mensen gewond geraakt, zeggen de autoriteiten daar. En SpaceX heeft vandaag voor het eerst een gigantische Starship in een baan om de aarde gebracht. De raket is ruim 120 meter hoog en moet tijdens de vlucht 26 Starlink-satellieten uitzetten. Het weer, vanavond flinke buien met kans op onweer. Morgen dan droog, met wolken en zon en maximaal 28 graden.
13: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vandaag trekken er vrij veel wolkenvelden over de provincie heen en daaruit kunnen in de loop van de dag enkele buien uitvallen. Misschien lokaal ook met onweer daarbij. Er is ook wat ruimte voor de zon en daarbij liggen de temperaturen nog op een vrij aangenaam niveau van 19 tot lokaal nog 21 of 22 graden. Hierbij staat er een meest matige wind uit een verschillende richting. Ook vanavond en vannacht moeten we nog rekening houden met een aantal buien en de temperatuur daalt komende nacht naar een aangename 14 of 15 graden. Vanaf morgen breekt er een hele warme nazomerperiode aan, de wind draait naar het zuiden en voert hele warme lucht naar onze provincie toe. Morgen en overmorgen liggen de temperaturen op een zomersniveau van 25 of lokaal zelfs 26 graden.
14: Dankjewel Floris, dan de verkeersinformatie op de A28 wat vertraging. Utrecht-Zwolle tussen Leusden-Zuid en Amersfoort-Vathorst, 5 minuten. Een wat langere file op de N50, Emmeloord-Zwolle, voor Kampen-Zuid, een kwartier stilstaan. De N307, Lelystad-Kampen tussen de N306 en de N50, 5 minuten. En op de N331 Gemmeloord-Zwolle voor industriegebied Kranenweert 10 minuten op onthoud. Dan een snelheidscontrole gemeld op de N307. Dat is de Hanzeweg bij Dronten in beide richtingen bij 105,5.
11: Misschien heb je er wel eentje in jouw wijk staan, een weggeefkast. Jij misschien ook wel. Ik in ieder geval wel in Nobelhorst.
14: Nee, bij mij in de buurt niet.
11: Nee?
14: Wel zo'n boekenkast.
11: Ja, ja, nou ja.
14: Is dat ook een weggeefkast?
11: Wow, ja, enigszins. Ja. Daarbij ruil je eigenlijk vaker boeken. Hè? Dus dan pak je er eentje uit en zet je er weer eentje terug. Maar een weggeefkast, dan mag je het houden. Vooral bedoeld voor mensen die dat goed kunnen gebruiken. En zometeen hoor je daar veel meer over.
4: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Carol G en Bruno Mars en Still.
1: En niet alleen bij ons kun je mooie verhalen over Flevoland zien en horen, maar ook het programma Expeditie Nederland besteedt aandacht aan onze provincie.
0: Een van de bijdragen van vanavond is gemaakt door programmamaker Elisabeth van Leeuwen. Elisabeth, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Het thema van de uitzending van vanavond is weggeefkasten.
2: Ja, dat klopt.
0: Wat is dat eigenlijk, een weggeefkast?
2: Een weggeefkast is eigenlijk een buurtkastje waar je spullen weggeeft. Kan ook een boekenkastje zijn natuurlijk. Nou, je hebt allerlei variaties volgens mij tegenwoordig, waar je in ieder geval dingen uit kan halen of kan ruilen.
0: Ja, ja, want bij een boekenkast is vooral volgens mij ruilen het idee. Hè, dat je ook weer nou, je haalt er een boek uit en je zet ook een keer weer een boek terug.
2: Dat kan.
0: Je hebt ze ook voor andere spullen.
2: Ja, we hebben Lara Arts ben ik langs geweest in Lelystad. En zij heeft echt een buurtkastje met levensmiddelen. En hygiënemiddelen, dat soort spullen. Dus inderdaad echt voor mensen die niet rondkomen.
1: Ja, en die kunnen dan gewoon heel laagdrempelig een product uit zo'n buurtkastje halen.
2: Ja, dat klopt.
1: Jij hebt daar een reportage over gemaakt. Dat wordt dus vanavond uitgezonden op de landelijke televisie. Maar waarom wilde je dit eigenlijk maken?
2: Ik denk zelf dat het verhaal van Lara heel bijzonder is. Want zij is eigenlijk begonnen met het weggeven van groenten. Ze had een hele grote groentetuin. Nou, iedereen die een volkstuin heeft, die weet dat bepaalde periodes, dan stik je in de courgettes of in de tomaten. Die gaf ze weg en daar was best wel veel behoefte aan, ontdekte ze. Dus toen dacht ze, hey, ik maak een klein kastje aan huis. Daar stopten ze ook andere producten in. Nou, daar werd gretig gebruik van gemaakt. Toen bouwden ze een grote kast, nog meer spullen erin. Nou, toen kwamen er nog meer mensen langs. En toen besloten eigenlijk tassen weg te geven met spullen. Nou, toen werd het zo druk op de vrijdagavond in de straat dat het een beetje onhoudbaar werd. En inmiddels heeft ze een loods eigenlijk. En is ze een stichting, heeft ze samen met anderen, waarbij ze 130 gezinnen per week voorzien van een tas met allerlei spullen erin. Dus het is eigenlijk begonnen met dat deelkastje. En het is inmiddels behoorlijk uit de hand gelopen.
0: Wat mooi, maar ze had het natuurlijk ook allemaal kunnen verkopen. Dan had ze er, zo te horen, heel veel geld mee kunnen verdienen. Waarom heeft ze dat niet gedaan?
2: Ik denk, ze heeft zelf ook meegemaakt dat ze in een periode krap bij kas zat. En net niet rondkwam aan het eind van de maand. En zei ze, kreeg ik vaak wat toegeschoven van vrienden of familie of de buren. Die zeiden, twee voor de prijs van één. Je krijgt er eentje van mij. Andersom is het natuurlijk. Ze weet eigenlijk zelf hoe het is. En ik denk dat ze ook gewoon een heel goed hart heeft. Ja, sommige mensen hebben dat, hè?
0: Ja, nou, gelukkig maar.
2: Ja, zeker. Ja, ik vind het ook heel bijzonder.
1: Ja, en je hebt dus kennis gemaakt met dit fenomeen. Je hebt dit gefilmd. En wat je vertelt, het begon dus eigenlijk heel klein. Nu is het een officiële stichting. Ja. En er zijn ook heel veel gezinnen bij die stichting, of die gebruik maken van de faciliteiten.
2: Ja. Ja, ze voorziet rond de 130 gezinnen van een tas. En dat zijn, want dan denken mensen, hey, je hebt toch ook de voedselbank?
1: Ja.
2: Maar het zijn eigenlijk mensen die tussen wal en schip vallen, die dus vaak net niet in aanmerking komen voor de voedselbank, maar ook eigenlijk gewoon niet goed rond kunnen komen. En er kunnen allerlei redenen voor zijn. En ze helpt deze mensen eigenlijk niet alleen met spullen. Wat ik ook wel bijzonder vind, is dat ze ook echt wel probeert te luisteren. Ze hebben ook een snuffelhoekje op zaterdag, waarbij je volgens mij van 11:30 tot 2 daar terecht kan op het terrein. Dan kan je tweedehands spulletjes kopen, maar je kan ook even een kopje koffie drinken. Want ze zei, ja, heel veel mensen die in armoede of stille armoede leven, die leven ook in een soort isolement. En ze wil dat eigenlijk ook doorbreken, zodat je gewoon ook weer, een deel wordt van de samenleving en wat lekkerder in je vel gaat zitten. Want dat is ook hartstikke belangrijk. Dus dat speelt ook een rol.
0: Mooi initiatief. En ze kan ook nog wel wat hulp gebruiken, hè?
2: Ja, ze zoekt altijd vrijwilligers. Ze kan ook altijd volgens mij nog spullen gebruiken.
0: Ja.
2: Dus wat dat betreft, ze heeft natuurlijk een stichting. En ze hebben nu een loods. En daar zijn regelmatig zijn er ook weer extra dingen voor nodig. Aanpassingen, et cetera. Ze groeien ook. Ze wil ook graag groeien om nog meer gezinnen te kunnen voorzien.
0: Mm-hmm.
2: Dus wat dat betreft zoekt ze mensen die helpen. En ze zoekt ook wel, zeg, bedrijven die bijvoorbeeld willen sponsoren, et cetera. Die haar willen helpen. Wat ze wel doet, is ze haalt veel, wat is ook nog wel leuk om te vertellen, veel groente en fruit haalt ze op bij telers. En dat zijn er bijvoorbeeld de komkommers die krom zijn, of de tomaten die de verkeerde kleur hebben. Nou, die worden heel vaak weggegooid, want ja, die kunnen gewoon niet verkocht worden. En zij gaat gewoon langs en haalt al die spullen op. En die deelt ze uit aan de mensen. Dus het is ook nog eens een keertje, in die zin snijdt het mes aan twee kanten.
1: Ja. En dat smaakt gewoon hartstikke lekker.
2: Nee, er is niks mis met uit ervaring. Nee, er is niks mis met de spullen. Maar het is gewoon, wat dat betreft, best wel een strenge markt. Waarin alles een bepaalde kwaliteit moet voorzien.
0: Ja.
2: En als dat niet voldoet, ja, dan nou ja.
1: Wordt het weggegooid.
2: Dan kunnen de traders daar eigenlijk niks mee. En nu, zij wel, ja, zij voorziet mensen. En dan eten ze ook gelijk gezonder natuurlijk. En iedereen weet dat gezond voedsel vooral heel erg duur is. Dus.
1: Nou, hoe een klein weggeefkastje groeide naar een voedselhulp voor 130 gezinnen. Dat is eigenlijk een beetje de samenvatting van wat we vanavond gaan zien op televisie.
2: Ja.
1: Heb je het al verstuurd naar Hilversum? Ben je nog aan het monteren?
2: Nee, gelukkig niet.
1: Ja, okay. Nou, dan kunnen we dus vanavond om 6:30 zien op NPO 2, Expeditie Nederland. En wil je meer weten over het werk van Lara en haar stichting? Kijk dan even op Stichting Sterk met Elkaar. Elisabeth van Leeuwen, dankjewel voor dit verhaal en tot snel weer.
2: Ja, dankjewel ook dat ik het mocht vertellen.

0: Starship en Sarah hier bij Flevoland. Zo dadelijk nog veel meer leuk nieuws uit je provincie.
1: Ja, we hebben onder meer contact met de organisatie van het hardloop-evenement De 30 van Almere. Dat was gisteren. We hadden natuurlijk volop aandacht voor de Mudmasters in Biddinghuizen. Maar in Almere werd ook gewoon gesport. En daar is ook heel veel geld opgehaald voor Kika. Voor het goede doel daar. Het is een recordbedrag. En wat het bedrag dan is, ja, dat hoor je straks van de organisatie.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, het is natuurlijk gewoon een goedgekeurd speelgoedje. Dus dat zal sowieso wel zo zijn.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, dat goede gevoel, dat moet weer terugkomen en helemaal thuis.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dat is mijn passie en je voelt je heel veel energie van je binnen. Dus je mist de vakantie ook niet. Ja, ik slaap heel goed.
0: Dit is Flevoland.
4: Dicht bij het oude land, dicht bij bossen, dicht bij van alles. Alles hebben we.
5: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
6: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
7: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
8: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, gemeente Almere en provincie Flevoland.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: De Torenvalktunnel in Lelystad loopt bij regen al een lange tijd onder water. En de gemeente is nu begonnen met werkzaamheden om dat op te lossen. En de verbouwing van het provinciehuis in Lelystad start een half jaar later dan gepland. Dit en meer in het regionieuws van 5:30.
10: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 5:00.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese Unie neemt strafmaatregelen tegen 10 mensen en 17 instellingen vanwege de deportatie van Oekraïnse kinderen. Het zijn voornamelijk Russische instellingen. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de systematische en gedwongen deportatie naar Rusland en door Rusland bezette gebieden in Oekraïne. Volgens de EU dwingen ze de kinderen om de Russische taal en cultuur over te nemen. De tegoeden van de mensen en de instellingen zijn bevroren. En ook hebben ze een reisverbod gekregen voor EU-grondgebied. Een Rotterdammer van 19 moet 8 maanden de cel in voor het doodrijden van een zwangere vrouw. Dat gebeurde in maart toen hij net zijn rijbewijs had. Hij zei in de rechtszaal dat hij de gloednieuwe BMW X1 wilde uittesten. De man reed 115 km per uur op een plek waar je 50 mag. En bij het inhalen duwde hij een andere auto van de weg. De vrouw in de auto die botste op een boom en kwam om het leven. Ze was toen 14 weken zwanger. De Rotterdammer krijgt naast een celstraf van 8 maanden ook een rijverbod van 5 jaar. In Turkije is een populaire comedian veroordeeld tot ruim 1,5 jaar cel. Volgens de rechtbank heeft Deniz Güktaş president Erdogan beledigd. Hij noemde hem een dictator die psychische hulp nodig heeft. Ook betichtte hij hem van vriendjespolitiek. Güktaş is in beroep gegaan tegen de celstraf. De Turkse comedian mag dat in vrijheid afwachten. En voor het eerst

0: is een prototype van de nieuwe megaraket Starship van ruimtebedrijf SpaceX in een baan om de aarde gebracht. De lancering die was vanmiddag vanaf de Amerikaanse staat Texas. De raket is ruim 120 meter hoog en moet tijdens de vlucht 26 Starlink-satellieten lanceren. Starship is de krachtigste raket die ooit is ontwikkeld. Eerdere testvluchten die mislukten. Het weer, vooral in het westen nog kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Morgen droog, wolken en zon en 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is redelijk rustig hoor op deze maandagmiddag. Alleen een wat langere vertraging op de A27. Almere-Gorkum voor knooppunt Lunette een kwartier stilstaan. Er is een ongeluk gebeurd en daarom is de linkerrijstrook afgesloten. Dan de A1 Amsterdam-Amersfoort voor knooppunt Muidenberg 6 minuten. En op de N50 Gemmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid 10 minuten vertraging. Dan kijk ik ook nog even naar de snelheidscontroles. Nou ja, controle eigenlijk, want dat is er maar eentje. Die vind je op de N307, de Hanzeweg bij Dronten, bij hectometerpaal 105,5.
2: Er is een recordbedrag opgehaald voor Kika met de 30 van Almere. Hoeveel, dat vertel ik je zo dadelijk. En de beheerders van het Almeerse eiland Utopia zitten met de handen in het haar. Waarom dat is, hoor je ook zo.
3: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
7: Hey Remo!
8: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Hey, Remo!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
11: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: blij dat je hier bent. Dat is toch een mooie zin. Nou, wij zijn er ook heel blij mee dat je luistert naar Flevoland. Het is 9:50 geworden. We gaan beginnen aan het nieuws.
1: Een record aantal lopers en een recordbedrag voor Kika. De organisatie van het hardloop-evenement De 30 van Almere kijkt terug op een heel geslaagde editie. Zo'n 1500 hardlopers kwamen gisteren in actie op verschillende afstanden, waarvan een deel dwars door de Oostvaardersplassen liep. Samen haalden de deelnemers ruim 183.000 euro op voor onderzoek naar kinderkanker. En ik praat erover met wedstrijdleider Jeffrey Visser. Goedemiddag, Jeffrey.
2: Goedemiddag.
1: Wat een prachtig bedrag.
2: Ja, het is bizar wat voor bedrag er is opgehaald. Er deden 1500 lopers mee. En die hebben allemaal niet alleen hard gelopen, maar ook heel hard gewerkt om zo'n mooi bedrag op te halen.
1: Ja, hoe reageerde Kika op het nieuws?
2: Ja, dat is, die vinden dat geweldig dat ze met dit loopevenement zo'n bedrag kunnen ophalen. Vorig jaar hadden we 156.000, dus hebben bijna 30.000 euro meer opgehaald.
1: Wauw, wat goed zeg. En hoe gaat dat dan eigenlijk? Bel jij ze dan op? Of?
2: Nou, zij zijn betrokken bij de organisatie. Ze ondersteunen ons daarin. En gezamenlijk organiseren we het evenement. En op die manier krijgen we alle deelnemers die echt hun best doen om dat geld binnen te halen.
1: Ja, 1500 lopers, zei je dus al, die stonden aan de start. Opnieuw dus een record. Waar komt die groei vandaan, denk je?
2: Ja, we merken dat hardlopen populair is, maar we merken ook dat we echt elk jaar weer positieve feedback krijgen op het toch wel onverwachte parcours. Want we starten midden in het centrum van Almere buiten, maar eigenlijk loop je alleen maar in het groen en door mooie parken heen. En zeker deze tijd van het jaar is dat erg leuk om te doen. En we merken vooral dat de groei ook komt op de kortere afstanden. Dus de kinderen 1 en 2 kilometer die gratis meedoen, wordt helemaal gesponsord door de huisartsenpraktijk Medimere. En daarnaast 5 kilometer was de meest populaire afstand dit jaar met bijna 400 lopers.
1: Ja, en dus ook nog door de Oostvaardersplassen, helpt dat ook nog mee een beetje met de belangstelling, denk je?
2: Denk ik wel. Het is een heel mooi stuk waar je doorheen loopt. En de langste afstanden lopen daar, de 15 en de 30 kilometer. En dat is een mooi stuk beleving in het parcours.
1: Ja, en als je nou zo terugkijkt op deze editie, denk je dan, ik ben hartstikke tevreden. Of zijn er nog wensen voor het komende jaar?
2: Ja, we zijn heel erg tevreden. Het was een hele mooie editie. Het was lekker weer. Geslaagd evenement. Maar we hopen natuurlijk dat we volgend jaar nog wat meer deelnemers kunnen hebben, dat we nog meer geld kunnen ophalen. Want dat is uiteindelijk waar we het voor doen.
1: Ja, zijn de voorbereidingen al bezig?
2: Ja, we hebben de datum al gepland. Volgend jaar zullen we op 3 oktober 2027 het evenement houden. En we zijn al druk met de eerste voorbereiding, evaluaties. En aan het kijken hoe we het evenement nog leuker kunnen maken.
1: Ja, en wanneer kun je inschrijven, denk je? Of is dat nog niet helemaal bekend?
2: Meestal open de inschrijving ergens begin december. Zodat mensen de tijd hebben om goed voor te bereiden.
1: Precies. Jeffrey Visser, wedstrijdleider van de 30 van Almere. Dank je wel en succes weer de komende maanden.
2: Dank je wel.

0: Honky Tonk Women, The Stones, hier bij Flevoland in Studio Flevoland.
1: Het weer krijgen we vandaag van Jeroen Elvering van Weerplaza. Jeroen, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Jordi.
1: Ik vond het genees een heel verkeerde dag vandaag, maar we moeten ons nog wel schrap zetten volgens mij op een paar buitjes, hè, vanavond.
2: Zeker, het is nu ook bewolkt en er valt af en toe wat regen. Het is niet koud, de temperatuur ligt zo rond 18 of 19 graden. En ook vanavond moeten we rekening houden inderdaad met een paar buien. Heel lokaal met onweer. Maar tussendoor is het ook lange tijd droog en het blijft toch echt wel zacht. Met minimumtemperatuur ligt ook komende nacht rond een graad of 15. Uiteindelijk wordt het komende nacht droog en dan kan ook wat mist ontstaan.
1: En waar verwacht je de meeste buien in Flevoland vanavond?
2: En vooral over de westhelft.
1: Nooit op zondag werken. Oh ja, bij Lelystad. En, ja.
3: Nooit op zondag werken.
1: Ja, dan kan ik altijd onthouden wat oost en wat west is.
3: Oh.
1: Dat is het ezelsbruggetje. Ik zit altijd verkeerd. Maar Jeroen die kan het uit zijn hoofd natuurlijk.
2: Ja, dat is richting Noord-Holland in ieder geval. Richting de Noordzee, die kant.
1: Oké, okay, ja.
2: Dat is best.
1: Okay. Ja, precies. Ja. Nou, dankjewel weer voor deze opheldering. Ja.
3: Dan krijgen we morgen een hele mooie dag, denk ik.
2: Ja, nee, morgen wordt op het top nazomer weer. In de ochtend nog wel wat mist en lage bewolking. Dat lost snel op en dan wordt het 25 of zelfs 26 graden. En ja, dat zijn toch echt wel hele hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Het kan een dagrecord worden.
3: Lekker, goed vooruitzicht.
1: Of is dat zo'n benauwde 25 graden?
2: Ja, nee, dat valt wel mee. Okay. Zeker wel een beetje drukkend. Maar het voelt denk ik ook nog wel wat warmer aan. Omdat we de laatste dagen niet zulke temperaturen hadden. Maar voor de rest is het gewoon op en top nazomer weer.
3: En dan worden we s'avonds zeker getrakteerd op een lekker verkoelende onweersbui, of niet?
2: Nee, sterker nog, we worden woensdag nog een keer getrakteerd op zo'n dag. Met opnieuw gemiddeld 26 graden. In de middag wel wat meer bewolking. En dan in de avond naar donderdag wel die bui met onweer. Dan was de dagen daarna een stukje koeler, maar met 19 graden echt niet slecht. Tijdens het weekend dan komt de zon er ook weer bij.
3: Nou, goed vooruitzicht. Even lekker van genieten. Ja.
1: Jij bent morgen vrij, Rutger, dus jij kunt lekker naar het strand gaan.
3: Ik ga inderdaad lekker naar het strand. Dat had ik wel op de planning staan.
1: Waarschijnlijk de laatste keer dit jaar.
3: Ja.
1: Je weet het maar nooit natuurlijk.
3: Jeroen, dankjewel.
2: Geen dank. Doei.

0: repeat it. Martin Garrix, Ed Sheeran en Repeat It.
1: De beheerders van het Almeerse eiland Utopia zitten met de handen in het haar. Ze hebben namelijk te maken met brandstichting, diefstal en vernieling. Het groene landgoed aan het Weerwater wordt geteisterd door vandalen en door zwervers. En beheerder Gabriel San Giorgi ziet het met leden ogen aan.
2: En die gooi je dan hier de ruit in. En dan ben je dus alweer bezig met de aangifte een dag, et cetera. Ja, en dan hebben we eigenlijk geen tijd meer om dat dan goed te repareren.
3: Onder de rook van Almere, langs de groene oevers van het Weerwater, lijkt het eilandje Utopia een rustige oase bij een drukke stad. Er is een voedselbos, een parktuin en een teeltplek om met gewassen te experimenteren. Vrijwilligers, studenten en ondernemers beheren dit alles samen.
2: Nou, we hebben bijvoorbeeld hier de tuin. Dus je ziet hier wat voor mooie dingen we telen. We zijn nu bezig met de pompoenen. En hier zie je heel veel mooie pompoenen liggen.
4: En het was een eiland waar heel veel bomen ziek waren. Heel veel essentak sterfte. Een hele onveilige situatie. Ook met heel veel jeugd en hangjongeren die hier eigenlijk alles hebben gedaan wat God verboden heeft. Dus we hebben eigenlijk daar nieuw leven aan gegeven om de plek een nieuwe toekomst te geven in de stad Almere. Maar ook voor Almere.
3: Maar sinds de Floriade gaat het bergafwaarts bij het eilandje. En dat merken de vrijwilligers ook.
4: We zijn een keer met een luchtbux beschoten, voorbeeld. Toen we hier aan het planten waren. Er is laatst ingebroken. Er worden ruiten ingegooid. Mensen die komen in een bosje poepen. Maar we hebben ook inmiddels nu twee zwervers wonen hier die uit onze tuin eten. En dat gunnen we ze. Maar het gaat ook ten koste van onze mogelijkheid om hier te bestaan.
3: Afsluiten heeft geen zin. Daar is het terrein te groot voor. Almeerders verliezen dan bovendien een geliefde wandel- en fietsplek. Daarom heeft Stichting Weerwoud een andere oplossing bedacht.
4: Nou, het geluk wil, wij kunnen volgende maand containers gratis overnemen. En die zijn bewoonbaar eigenlijk al per direct. En dat zorgt er dus voor dat sociale controle aanwezig kan zijn door aanwezigheid. En ook door betrokkenheid in het team en met de plek en met het beheer. En wij weten gewoon uit ervaring dat hekken niet werken. Ja, nou, moeilijker hoeft het niet te maken. Alleen het zou natuurlijk heel mooi zijn als dat bij elkaar kan komen. Dat we dus en die containers mogen krijgen en dat bijvoorbeeld een wethouder zegt, dit gedogen we. Nou, dan kunnen wij hier over een maand of twee of één, kunnen we het al geregeld hebben.
3: Gedoogd anti-kraak wonen kan volgens Gabriel de druk verlichten. En dat is hard nodig.
4: Zeker, ja. En elk jaar moeten we het gewoon met minder doen en hebben we meer vandalisme. Dus er zit nu wel een beetje, het water staat wel aan de lippen nu. Ja. Nou, daar zijn we serieus over aan nadenken van hoe we wel door zouden kunnen, maar dat is wel een moeilijk gesprek. We willen graag door, maar we weten wel dat zonder sociale veiligheid, door middel van minimaal drie plekken hier, dat dat wel heel moeilijk gaat worden.
1: Dat zei beheerder Gabriel van het Almeerse eiland Utopia. Je hoorde een verslag van Yannick van der Wouw. En for love's sake, each mistake, oh.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
2: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg.
1: Kan ik heen?
2: Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
3: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-Lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
6: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
7: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
9: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: De motorrijder die zondagavond zwaar gewond raakte bij de Maxima Centrale in Lelystad was toeschouwer van straatraces die op de IJsselmeerdijk werden gehouden. Volgens getuigen deed de man zelf niet mee aan de races. Het ongeluk gebeurde toen iedereen aan het vertrekken was. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet volgens een woordvoerder geen diepgaand onderzoek, omdat het om een eenzijdig ongeval gaat. Heel veel kan de politie op dit moment dan ook verder niet melden. De Torenvalktunnel in Lelystad loopt bij regen al langere tijd onder water en de gemeente is nu begonnen met werkzaamheden om dat op te lossen. Gebroken afvoerbuizen bleken de oorzaak en worden vervangen. Bij regen zorgt nu een trekker met een afzuiginstallatie voor een tijdelijke oplossing. En tot zover het regionieuws. Je leest het allemaal terug op web en app.
12: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een man uit Rotterdam moet 8 maanden de cel in vanwege een ongeluk waarbij een zwangere vrouw om het leven kwam. De man van 19 had net een paar dagen zijn rijbewijs toen hij met 115 op een weg reed waar je maximaal 50 mag. De economie heeft een flinke klap gekregen door de droge, hete zomer. Verzekeraar Allianz heeft berekend dat het de economie 9,2 miljard euro heeft gekost. Zo werkten mensen minder hard door de hitte. SpaceX heeft voor het eerst een gigantische Starship in een baan om de aarde gebracht. De raket is ruim 120 meter hoog en moet tijdens de vlucht 26 Starlink-satellieten uitzetten.
13: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond heeft de bewolking de overhand en trekken er ook een paar buien over. Heel misschien kan een enkele bui ook wel gepaard gaan met een klap onweer. Daarbij is het niet koud, want de temperatuur ligt nog lange tijd rond de 18 graden. Ook komende nacht kan nog een bui vallen, maar uiteindelijk wordt het droog. Daarbij kan ook wat mist en nevel ontstaan en zien we dat de temperatuur daalt naar een graad of 15. Morgen beginnen we dan ook grijs, maar in de middag dan breekt de zon door en dan wordt het flink warm. De temperatuur stijgt morgenmiddag naar 25 tot zelfs 27 graden. En dat is voor eind september toch echt wel hoge waarde.
14: Nou, dan hoop ik maar dat je airconditioning in je auto hebt en dat het morgen niet zo druk is op de weg. Nu is het wel redelijk druk en daarom krijg je de files van 7 minuten en langer. Dan begin ik op de A1 Amsterdam-Amersfoort, dus naar de vesting in Hilversum-Noord een kwartier. Diezelfde A1, maar dan tussen Knoopend Watergraafsmeer en naar de west een kwartier. De A27 Almere-Gorkum voor Knoopend Lunetten 25 minuten stilstaan. En op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid 7 minuten. Dan de flitsers. Op de Knardijk bij Harderwijk in beide richtingen bij 105,5. En ook een controle op de N307 bij Dronten. Dat is de Hanzeweg. In de gaten word je daar gehouden bij hectometerpaal 105,5.
11: Criminelen die trekken zich helemaal niks aan van gemeentegrenzen. En daarom moet er beter worden samengewerkt. Hoe, dat hoor je zo.
15: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Billy Joel en My Life. En Billy Joel die heeft een heleboel dingen lopen veilen. Hij heeft een deel van zijn motorcollectie namelijk op de veiling gegooid.
1: Oh, wat zonde.
0: Voor het goede doel.
1: Oké, okay. Ja, oh, dan mag ik niks gezegd. Ja.
0: De waarde wordt geschat tussen zo'n $10.000 en $35.000 per motor.
1: Oh, per motor. Ja, ik dacht dus in totaal.
0: Dat tikt dan wel lekker aan.
1: Ja, maar het is wel nobel dat hij het voor het goede doel doet natuurlijk.
0: Zeker. Ja.
1: Door met het nieuws. Om zware en ondermijnende criminaliteit het hoofd te bieden, moet er meer geïnvesteerd worden en beter worden samengewerkt. Dat zegt de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Flevoland. Veiligheidscoördinator Harry de Jong van de stichting weet dat criminelen zich namelijk niets aantrekken van gemeentegrenzen. En daarom zet zijn club ook drones in. Daarnaast moet de provincie de regie nemen, zegt de Jong. Zo ontstaat er een efficiënte vuist tegen zware criminaliteit.
2: Als wij een vuist willen maken tegen dit soort criminaliteit wat op ons pad komt tegenwoordig, met ondermijning, et cetera, dan moeten we juist daar samen in optrekken. En dan moet je ook dit soort middelen dan ook gebruik van kunnen maken.
3: Je bent echt een voorstander van de publiek-private samenwerking. Vind je dat voldoende verloopt?
2: Nee, daar ben ik eerlijk in. Ik vind gewoon dat gemeentes vanuit Flevoland daar veel meer op aan kunnen sluiten. En niet hun eigen, eigen dingetjes op gaan tuigen. Je hebt een PPS. De stichting is notabene in het verleden mede door de gemeentes opgericht in Flevoland.
3: Maar de Jong ziet nu een terugtrekkende overheid die opnieuw weer zoekt naar andere mogelijkheden om die criminaliteit aan te pakken.
2: Ja, de burgemeesters pretenderen van ja, wij zijn voor een veilig ondernemersklimaat, want dat is economisch ook goed voor onze gemeente. Maar dan zeggen we ja, dan moet je juist daarop investeren. En je hebt notabene een stichting die daarvoor het een en ander uit kan rollen.
3: Hè? En wat wil je dan dat de gemeentes gaan doen?
2: Heel simpel. Aan tafel komen zitten, luisteren naar waar we mee bezig zijn en kijken van hoe kunnen we elkaar vinden in de trajecten die al lopen en die versterken en ook middelen beschikbaar stellen dat we dit verder uit kunnen rollen.
3: Volgens de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Flevoland moet de provincie de regie pakken om zo gezamenlijk een vuist te kunnen maken.
2: Het zijn allemaal heel veel grensoverschrijdende thema's. Gemeentegrensoverschrijdende thema's. Daarom is het belangrijk dat de provincie daar eigenlijk het voortouw in neemt. En op die thema's ondermijning, cybercriminaliteit en zware criminaliteit op bedrijventerreinen, waar we met die explosies te maken hebben. We weten dat dat naar ons toe komt. Lelystad gebeurt het ook al. We gaan het dadelijk ook in Dronten en die andere gemeentes maken. Nou, wat is het mooie dat je daarvoor op alle anticipeert om te zorgen dat je dat de crimineel denkt van hey, ik moet niet in dit gebied zijn, ik moet maar ergens anders naartoe.
3: Dus kom aan tafel en geen woorden maar daden.
2: Klopt helemaal. Wij zijn in Nederland heel goed in overlegtafels allerlei dingen optuigen waar ik zeg van ja, kijk nou wat je hebt al en kijk, rol dat uit en zorg dat je ook operationeel in het veld bezig bent.
1: Je hoorde veiligheidscoördinator Harry de Jong in een verslag van collega Gerard van Ommen. En zometeen de berichten van buiten Flevoland na muziek van Shakira en Bert.

0: Alan Parsons Project en Don't Answer Me. Daarvoor Shakira en Burna Boy en Die Die.
1: Dan krijg je de berichten van buiten Flevoland. In de buurt van Johannesburg is het lichaam van een vrouw gevonden. De politie in Zuid-Afrika gaat ervan uit dat ze het 11e slachtoffer is van een seriemoordenaar. Dat zegt NOS-correspondent Alice van Gelder.
2: Vrouwen van in de 20, 30, ook deels ontkleed. Dus ze zeggen dat ze daar wel rekening mee houden. Tegelijkertijd kijken ze ook gewoon naar iedere zaak individueel. Want überhaupt is vrouwenmoord natuurlijk heel erg wijdverbreid helaas in Zuid-Afrika. Maar dat het ook allemaal in één gebied is, dat is natuurlijk ook heel erg opvallend.
0: De Britse politie kon gisteren 5 terreurverdachten aanhouden bij een legerbasis door een telefoontje van die vrouw. Britse media schrijven dat ze kort na middernacht met haar man terugkwam van een feestje en toen op een weg net naar buiten het dorp 3 bestelbusjes zag staan. De Britse defensieminister bedankt haar voor haar telefoontje.
3: I do want to thank the member of the public who acted quickly and called this in. I would also just say respectfully that she has a partial picture. And I won't go beyond that in terms of commenting on operational security matters.
0: Ja, hij zegt hier dus dat ook dat het verhaal veel groter is dan alleen wat deze vrouw gezien heeft. De 5 opgepakte mannen worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag.
1: Nou, dan hebben we Zuid-Afrika gehad, Verenigd Koninkrijk. Gaan we nu nog even naar Canada, want beren zorgen voor overlast in de Canadese woonwijken. De dieren lopen supermarkten in of snuffelen gewoon rond in tuinen. Zo ook bij deze man. Hij gebruikt nu Halloween-versiering met geluid om de beren weg te jagen.
4: It absolutely scared the bear to the point where it peed itself as it walked away.
1: Ja, dat werkt dus. Nou, dat er veel overlast is van de beren komt door de warme zomer, droogte en bosbranden. En daarom hebben ze in de bossen niet genoeg te eten. Ja. En dan gaan ze zoeken in woonwijken.
0: In de eerste helft van dit jaar tankten Nederlanders een stuk vaker over de grens. Dat blijkt allemaal uit cijfers van de Nederlandse Bank. Die keek naar betalingen met een bankpas of een creditcard. En daar dacht ik geluid bij te hebben. En dat heb ik hier.
5: Wij kijken naar de eerste helft van dit jaar. Dan zien we een stijging van 33% van het aantal tanktransacties in België. Tot ruim 11 miljoen. En een stijging van 11% in Duitsland tot 14 miljoen. En in totaal ging dat om 1,5 miljard in Duitsland en België.
0: Ook in Nederland rijden mensen steeds vaker om voor een goedkoper tankstation. En ik denk dat Jordi daar ook iemand van is. Want als jij al terugrijdt om een statiegeldbonnetje van 3,50 weer in te leveren terwijl je al bijna thuis bent.
1: Dat heb je heel goed ingeschat. Ja, ik kijk altijd op een app van de ANWB. Dan kun je precies zien waar je het goedkoopst kunt tanken.
0: Wat goed.
1: Nou ja, het goedkoopst is het in Duitsland. Maar om nou vanuit Flevoland iedere week op en neer te gaan, daar heb ik er dan weer niet voor over.
0: Nee. Oké, nou, goede tip. Dat waren de berichten van buiten Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, het is natuurlijk gewoon een goed gekut speelgoedje. Dus dat zal sowieso wel zo zijn.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, dat goede gevoel, dat moet weer terugkomen. En helemaal thuis.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dat is mijn passie en je voelt je heel veel energie van je binnen. Dus je mist de vakantie ook niet. Ja, ik slaap heel goed.
0: Dit is Flevoland.
4: Dicht bij het oude land, dicht bij bossen, dicht bij van alles. Alles heb ik.
5: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
8: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech en de rol van ondernemers. Een jubileumeditie van Almere 50 jaar en Flevoland 40 jaar. Kijk voor details op flevopenningen.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: De motorrijder die zondagavond zwaar gewond raakte bij de Maxima Centrale in Lelystad was toeschouwer van straatraces op de IJsselmeerdijk. En de Torenvalktunnel in Lelystad loopt bij regen al lange tijd onder water. En de gemeente is nu begonnen met de werkzaamheden om dat op te lossen. Dit en meer zo dadelijk in het regionieuws.
10: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 6 uur.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23, meldt RTL Nieuws. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunters claimt ook achter de hek te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zijn de gegevens buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen. Aanleiding is het intrekken van de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. Ze moeten daar van Israël binnen 7 dagen weg. Berendsen liet eerder al weten dat hij dat besluit onnodig vindt. Israël kwam met de maatregel omdat Nederland een verbod heeft op import van goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de mannen die werden gisteren opgepakt bij luchtmachtbasis Fairford. Medewerkers van basisscholen die kunnen vanaf volgend schooljaar een griepprik halen. De vaccinatie die wordt dan vergoed door de werkgever, meldt het onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond. Volgens de Gezondheidsraad lopen mensen die in het onderwijs werken een groter risico op griep dan mensen in andere sectoren. Ze werken in relatief kleine ruimtes. De raad die adviseerde eerder daarom al om onderwijspersoneel een griepprik aan te bieden. Het weer nog, vooral in het westen is er kans op een bui. Ook vanavond nog kans op een aantal stevige buien. Daar kan onweer bij zitten. Vannacht koelt het amper af. Het wordt een graad of 15.

0: Morgen droog, wolken en zon. En een warme nazomerdag, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Hoewel veel files langzaam korter worden, is het nog wel heel druk op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen knooppunt Watergraafsmeer en Hilversum. Al met al heb je daar nog zo'n 40 minuten op onthoud. Bij Hilversum Noord is ook een rijstrook dicht door een pechgeval. Op de A12 naar Duitsland heb je nog een kwartier tijdverlies bij Arnhem. En op de A50 van Arnhem naar Os is het druk. Tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Ewijk heb je een kwartier vertraging. Van Arnhem naar Os sta je ook nog in de file op de A50 bij Ravenstein. Daar heb je nog eens 10 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Er is een recordbedrag opgehaald voor Kika met de 30 van Almere. Hoeveel, dat vertel ik je zo dadelijk. En de beheerders van het Almeerse eiland Utopia zitten met de handen in het haar. Waarom dat is, hoor je ook zien.
3: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
8: Hey Remo!
9: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
12: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
13: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: Een record aantal lopers en een recordbedrag voor Kika. De organisatie van het hardloop-evenement De 30 van Almere kijkt terug op een heel geslaagde editie. Zo'n 1500 hardlopers kwamen gisteren in actie op verschillende afstanden, waarvan een deel dwars door de Oostvaardersplassen liep. Samen haalden de deelnemers ruim 183.000 euro op voor onderzoek naar kinderkanker. En ik praat erover met wedstrijdleider Jeffrey Visser. Goedemiddag, Jeffrey.
1: Goedemiddag.
0: Wat een prachtig bedrag.
1: Ja, het is bizar wat voor bedrag er is opgehaald. Er deden 1500 lopers mee. En die hebben allemaal niet alleen hard gelopen, maar ook heel hard gewerkt om zo'n mooi bedrag op te halen.
0: Ja, hoe reageerde Kika op het nieuws?
1: Ja, dat is, die vinden dat geweldig dat ze met dit loopevenement zo'n bedrag kunnen ophalen. Vorig jaar hadden we 156.000, dus hebben bijna 30.000 euro meer opgehaald.
0: Wauw, wat goed zeg. En hoe gaat dat dan eigenlijk? Bel jij ze dan op? Of?
1: Nou, zij zijn betrokken bij de organisatie. Ze ondersteunen ons daarin. En gezamenlijk organiseren we het evenement. En op die manier krijgen we alle deelnemers die echt hun best doen om dat geld binnen te halen.
0: Ja, 1500 lopers, zei dus al, die stonden aan de start. Opnieuw dus een record. Waar komt die groei vandaan, denk je?
1: Ja, we merken dat hardlopen populair is. Maar we merken ook dat we echt elk jaar weer positief feedback krijgen op het toch wel onverwachte parcours. Want we starten midden in het centrum van Almere Buiten. Maar eigenlijk loop je alleen maar in het groen en door mooie parken heen. En zeker deze tijd van het jaar is dat erg leuk om te doen. En we merken vooral dat de groei ook komt op de kortere afstanden. Dus de kinderen 1 en 2 kilometer die gratis meedoen, wordt helemaal gesponsord door de huisartsenpraktijk Medimere. En daarnaast 5 kilometer was de meest populaire afstand dit jaar met bijna 400 lopers.
0: Ja, en dus ook nog door de Oostvaardersplassen. Helpt dat ook nog mee een beetje met de belangstelling, denk je?
1: Denk ik wel. Het is een heel mooi stuk waar je doorheen loopt. En de langste afstanden lopen daar, de 15 en de 30 kilometer. En dat is een mooi stuk beleving in het parcours.
0: Ja, en als je nou zo terugkijkt op deze editie, denk je dan, ik ben hartstikke tevreden. Of zijn er nog wensen voor het komende jaar?
1: Ja, we zijn heel erg tevreden. Het was een hele mooie editie. Het was lekker weer. Geslaagd evenement. Maar we hopen natuurlijk dat we volgend jaar nog wat meer deelnemers kunnen hebben. Dat we nog meer geld kunnen ophalen. Want dat is uiteindelijk waar we het voor doen.
0: Ja, zijn de voorbereidingen al bezig?
1: Ja, we hebben de datum al gepland. Volgend jaar zullen we op 3 oktober 2027 het evenement houden. En we zijn al druk met de eerste voorbereiding, evaluaties. En aan het kijken hoe we het evenement nog leuker kunnen maken.
0: Ja, en wanneer kun je inschrijven, denk je? Of is dat nog niet helemaal bekend?
1: Meestal open de inschrijving ergens begin december. Zodat mensen de tijd hebben om goed voor te bereiden.
0: Precies. Jeffrey Visser, wedstrijdleider van de 30 van Almere. Dank je wel en succes weer de komende maanden.
1: Dank je wel.

0: Het weer krijgen we vandaag van Jeroen Elvering van Weerplaza. Jeroen, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Jordi.
0: Ik vond het genees een heel verkeerde dag vandaag, maar we moeten ons nog wel schrap zetten volgens mij op een paar buitjes, hè, vanavond.
1: Zeker, het is nu ook bewolkt en er valt af en toe wat regen. Het is niet koud, de temperatuur ligt zo rond 18 of 19 graden. En ook vanavond moeten we rekening houden inderdaad met een paar buien. Heel lokaal met onweer. Maar tussendoor is het ook lange tijd droog en het blijft toch echt wel zacht. Met minimumtemperatuur ligt ook komende nacht rond een graad of 15. Uiteindelijk wordt het komende nacht droog en dan kan ook wat mist ontstaan.
0: En waar verwacht je de meeste buien in Flevoland vanavond? En
1: vooral over de westhelft.
0: Nooit op zondag werken. Oh ja, bij Lelystad. En
2: nooit op zondag werken.
0: Ja, dan kan ik altijd onthouden wat oost en wat west is.
2: Oh.
0: Dat is het ezelsbruggetje. Ik zit altijd verkeerd. Maar Jeroen die kan het uit zijn hoofd natuurlijk.
1: Ja, dat is richting Noord-Holland in ieder geval. Richting de Noordzee, die kant.
0: Oké, okay, ja.
1: Dat is best.
0: Ja, okay. Ja, precies, ja. Nou, dankjewel weer voor deze opheldering.
2: Dan krijgen we morgen een hele mooie dag, denk ik.
1: Ja, nee, morgen wordt op het top nazomer weer. In de ochtend nog wel wat mist en lage bewolking. Dat lost snel op en dan wordt het 25 of wel 26 graden. En ja, dat zijn toch echt wel hele hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Het kan een dagrecord worden.
2: Lekker, goed vooruitzicht.
0: Of is dat zo'n benauwde 25 graden?
1: Ja, nee, dat valt wel mee.
0: Okay.
1: Zeker wel een beetje drukkend. Maar het voelt denk ik ook nog wel wat warmer aan. Omdat we de laatste dagen niet zulke temperaturen hadden. Maar voor de rest is het gewoon op en top nazomer weer.
2: En dan worden we 's avonds zeker getrakteerd op een lekker verkoelende onweersbui, of niet?
1: Nee, sterker nog, we worden woensdag nog een keer getrakteerd op zo'n dag. Met opnieuw gemiddeld 26 graden. In de middag wel wat meer bewolking. En dan in de avond naar donderdag wel die bui met onweer. Dan was de dagen daarna een stukje koeler, maar met 19 graden echt niet slecht. Tijdens het weekend dan komt de zon er ook weer bij.
2: Nou, goed vooruitzicht. Even lekker van genieten. Ja.
0: Jij bent morgen vrij, Rutger, dus jij kunt lekker naar het strand gaan.
2: Ik ga inderdaad lekker naar het strand. Dat had ik wel op de planning staan.
0: Waarschijnlijk de laatste keer dit jaar.
2: Ja.
0: Je weet het maar nooit natuurlijk.
2: Jeroen, dankjewel.
1: Geen hoop.

0: De beheerders van het Almeerse eiland Utopia zitten met de handen in het haar. Ze hebben namelijk te maken met brandstichting, diefstal en vernieling. Het groene landgoed aan het Weerwater wordt geteisterd door vandalen en door zwervers. En beheerder Gabriel San Giorgi ziet het met leden ogen aan.
1: En die gooi je dan hier de ruit in. En dan ben je dus alweer bezig met de aangifte een dag, et cetera. Ja, en dan hebben we eigenlijk geen tijd meer om dat dan goed te repareren.
2: Onder de rook van Almere, langs de groene oevers van het Weerwater, lijkt het eilandje Utopia een rustige oase bij een drukke stad. Er is een voedselbos, een parktuin en een teeltplek om met gewassen te experimenteren. Vrijwilligers, studenten en ondernemers beheren dit alles samen.
1: Nou, we hebben bijvoorbeeld hier de tuin. Dus je ziet hier wat voor mooie dingen we telen. We zijn nu bezig met de pompoenen. Hier zie je heel veel mooie pompoenen liggen. En het was een eiland waar heel veel bomen ziek waren. Heel veel essentaksterfte. Een hele onveilige situatie. Ook met heel veel jeugd en hangjongeren die hier eigenlijk alles hebben gedaan wat God verboden heeft. Dus we hebben eigenlijk daar nieuw leven aan gegeven om de plek een nieuwe toekomst te geven in de stad Almere. Maar ook voor Almere.
2: Maar sinds de Floriade gaat het bergafwaarts bij het eilandje. En dat merken de vrijwilligers ook.
1: We zijn een keer met een luchtbux beschoten, voorbeeld. Toen we hier aan het planten waren. Er is laatst ingebroken. Er worden ruiten ingegooid. Mensen die komen in een bosje poepen. Maar we hebben ook inmiddels nu twee zwervers wonen hier die uit onze tuin eten. En dat gunnen we ze. Maar het gaat ook ten koste van onze mogelijkheid om hier te bestaan.
2: Afsluiten heeft geen zin. Daar is het terrein te groot voor. Almeerders verliezen dan bovendien een geliefde wandel- en fietsplek. Daarom heeft Stichting Weerwoud een andere oplossing bedacht.
1: Nou, het geluk wil, wij kunnen volgende maand containers gratis overnemen. En die zijn bewoonbaar eigenlijk al per direct. En dat zorgt er dus voor dat sociale controle aanwezig kan zijn door aanwezigheid. En ook door betrokkenheid in het team en met de plek en met het beheer. En wij weten gewoon uit ervaring dat hekken niet werken. Ja, nou, moeilijker hoeft het niet te maken. Alleen het zou natuurlijk heel mooi zijn als dat bij elkaar kan komen. Dat we dus en die containers mogen krijgen en dat bijvoorbeeld een wethouder zegt, dit gedogen we. Nou, dan kunnen wij hier over een maand of twee of één, kunnen we het al geregeld hebben.
2: Gedoogd anti-kraak wonen kan volgens Gabriel de druk verlichten. En dat is hard nodig.
1: Zeker, ja. En elk jaar moeten we het gewoon met minder doen en hebben we meer vandalisme. Dus er zit dus nu wel een beetje, het water staat wel aan de lippen nu. Ja. Nou, daar zijn we serieus over aan het nadenken van hoe we wel door zouden kunnen. Maar dat is wel een moeilijk gesprek. We willen graag door, maar we weten wel dat zonder sociale veiligheid, door middel van minimaal drie plekken hier, dat het wel heel moeilijk gaat worden.
0: Dat zei beheerder Gabriel van het Almeerse eiland Utopia. Je hoorde een verslag van Yannick van der Wouw.
3: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
4: Dit is Flevoland.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: De motorrijder die zondagavond zwaar gewond raakte bij de Maxima-centrale in Lelystad was toeschouwer van straatraces die op de IJsselmeerdijk werden gehouden. Volgens getuigen deed de man zelf niet mee aan de races. Het ongeluk gebeurde toen iedereen aan het vertrekken was. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet volgens een woordvoerder geen diepgaand onderzoek, omdat het om een eenzijdig ongeval gaat. Heel veel kan de politie op dit moment dan ook verder niet melden. De Torenvalktunnel in Lelystad loopt bij regen al langere tijd onder water en de gemeente is nu begonnen met werkzaamheden om dat op te lossen. Gebroken afvoerbuizen bleken de oorzaak en worden vervangen. Bij regen zorgt nu een trekker met een afzuiginstallatie voor een tijdelijke oplossing. En tot zover het regionieuws. Je leest het allemaal terug op web.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters, de groep die inbrak bij Odido. Het is volgens RTL Nieuws een Nederlandse man van 23. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij vrij. De 5 mannen die gisteren werden opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. Ze zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden, zegt de politie. Ze blijven nog wel verdachten. SpaceX heeft een gigantische Starship-raket in een baan om de aarde gebracht. Hij is ruim 120 meter hoog en moet tijdens de vlucht 26 Starlink-satellieten in de ruimte brengen. Het weer vanavond flinke buien met kans op onweer. Morgen droog met wolken en zon, maximaal 28 graden.
3: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond heeft de bewolking de overhand en trekken er ook een paar buien over. Heel misschien kan een enkele bui ook wel gepaard gaan met een klap onweer. Daarbij is het niet koud, want de temperatuur ligt nog lange tijd rond de 18 graden. Ook komende nacht kan nog een bui vallen, maar uiteindelijk wordt het droog. Daarbij kan ook wat mist en nevel ontstaan en zien we dat de temperatuur daalt naar een graad of 15. Morgen beginnen we dan ook grijs, maar in de middag dan breekt de zon door en dan wordt het flink warm. De temperatuur stijgt morgenmiddag naar 25 tot zelfs 27 graden. En dat is voor eind september toch echt wel hoge waarde.
4: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Hoewel bijna alle files zijn opgelost, staat het nog wel vast op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Muiden en knooppunt Eemnes heb je 25 minuten oponthoud. Heeft ook met een pechgeval te maken, de rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan ook via Almere over de A6 en de A27. Verder rijdt het nog langzaam op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Daar ben je nog 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Criminelen die trekken zich helemaal niks aan van gemeentegrenzen en daarom moet er beter worden samengewerkt.
0: Goedenavond, dit is Studio Flevoland.

0: Door met het nieuws. Om zware en ondermijnende criminaliteit het hoofd te bieden, moet er meer geïnvesteerd worden en beter worden samengewerkt. Dat zegt de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Flevoland. Veiligheidscoördinator Harry de Jong van de stichting weet dat criminelen zich namelijk niets aantrekken van gemeentegrenzen. En daarom zet zijn club ook drones in. Daarnaast moet de provincie de regie nemen, zegt de Jong. Zo ontstaat er een efficiënte vuist tegen zware criminaliteit.
1: Als wij een vuist willen maken tegen dit soort criminaliteit wat op ons pad komt tegenwoordig, met ondermijning, et cetera, dan moeten we juist daar samen in optrekken. En dan moet je ook dit soort middelen dan ook gebruik van kunnen maken.
2: Je bent echt een voorstander van de publiek-private samenwerking. Vind je dat dat voldoende verloopt?
1: Nee, daar ben ik eerlijk in. Ik vind gewoon dat gemeentes vanuit Flevoland daar veel meer op aan kunnen sluiten. En niet hun eigen, eigen dingetjes op gaan tuigen. Je hebt een PPS. De stichting is notabene in het verleden mede door de gemeentes opgericht in Flevoland.
2: Maar de Jong ziet nu een terugtrekkende overheid die opnieuw weer zoekt naar andere mogelijkheden om die criminaliteit aan te pakken.
1: Ja, de burgemeesters pretenderen van ja, wij zijn voor een veilig ondernemersklimaat, want dat is economisch ook goed voor onze gemeente. Maar dan zeggen we ja, dan moet je juist daarop investeren. En je hebt notabene een stichting die daarvoor het een en ander uit kan rollen.
2: Hè? En wat wil je dan dat de gemeentes gaan doen?
1: Heel simpel. Aan tafel komen zitten, luisteren naar waar we mee bezig zijn en kijken van hoe kunnen we elkaar vinden in de trajecten die al lopen en die versterken en ook middelen beschikbaar stellen dat we dit verder uit kunnen rollen.
2: Volgens de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Flevoland moet de provincie de regie pakken om zo gezamenlijk een vuist te kunnen maken.
1: Het zijn allemaal heel veel grensoverschrijdende thema's. Gemeentegrensoverschrijdende thema's. Daarom is het belangrijk dat de provincie daar eigenlijk het voortouw in neemt. En op die thema's ondermijning, cybercriminaliteit en criminaliteit, zware criminaliteit op bedrijventerreinen, waar we met die explosies te maken hebben. We weten dat dat naar ons toe komt. Lelystad gebeurt het ook al. We gaan het dadelijk ook in Dronten en die andere gemeentes maken. Nou, wat is het mooie dat je daarvoor op alle anticipeert om te zorgen dat je dat de crimineel denkt van hey, ik moet niet in dit gebied zijn, ik moet maar ergens anders naartoe.
2: Dus kom aan tafel en geen woorden maar daden.
1: Klopt helemaal. Wij zijn in Nederland heel goed in overlegtafels allerlei dingen optuigen waar ik zeg van ja, kijk nou wat je hebt al en kijk, rol dat uit en zorg dat je ook operationeel in het veld bezig bent.
0: Je hoorde veiligheidscoördinator Harry de Jong in een verslag van collega Gerard van Om.
3: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Dan krijg je de berichten van buiten Flevoland. In de buurt van Johannesburg is het lichaam van een vrouw gevonden. De politie in Zuid-Afrika gaat ervan uit dat ze het 11e slachtoffer is van een seriemoordenaar. Dat zegt NOS-correspondent Alice van Gelder.
1: Vrouwen van in de 20, 30, ook deels ontkleed. Dus ze zeggen dat ze daar wel rekening mee houden. Tegelijkertijd kijken ze ook gewoon naar iedere zaak individueel. Want überhaupt is vrouwenmoord natuurlijk heel erg wijdverbreid helaas in Zuid-Afrika. Maar dat het ook allemaal in één gebied is, dat is natuurlijk ook heel erg opvallend.
2: De Britse politie kon gisteren 5 terreurverdachten aanhouden bij een legerbasis door een telefoontje van die vrouw. Britse media schrijven dat ze kort na middernacht met haar man terugkwam van een feestje en toen op een weg net naar buiten het dorp 3 bestelbusjes zag staan. De Britse defensieminister bedankt haar voor haar telefoontje.
3: I do want to thank the member of the public who acted quickly and called this in. I would also just say respectfully that she has a partial picture. And I won't go beyond that in terms of commenting on operational security matters.
2: Ja, hij zegt hier dus dat ook dat het verhaal veel groter is dan alleen wat deze vrouw gezien heeft. De 5 opgepakte mannen worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag.
0: Nou, dan hebben we Zuid-Afrika gehad, Verenigd Koninkrijk. Gaan we nu nog even naar Canada, want beren zorgen voor overlast in de Canadese woonwijken. De dieren lopen supermarkten in of snuffelen gewoon rond in tuinen. Zo ook bij deze man. Hij gebruikt nu Halloween-versiering met geluid om de beren weg te jagen.
4: It absolutely scared the bear to the point where it peed itself as it walked away.
0: Ja, dat werkt dus. Nou, dat er veel overlast is van de beren komt door de warme zomer, droogte en bosbranden. En daarom hebben ze in de bossen niet genoeg te eten. Ja. En dan gaan ze zoeken in woonwijken.
2: In de eerste helft van dit jaar tankten Nederlanders een stuk vaker over de grens. Dat blijkt allemaal uit cijfers van de Nederlandse Bank. Die keek naar betalingen met een bankpas of een creditcard. En daar dacht ik geluid bij te hebben. En dat heb ik hier.
5: Wij kijken naar de eerste helft van dit jaar. Dan zien we een stijging van 33% van het aantal tanktransacties in België. Tot ruim 11 miljoen. En een stijging van 11% in Duitsland tot 14 miljoen. En in totaal ging dat om 1,5 miljard in Duitsland en België.
2: Ook in Nederland rijden mensen steeds vaker om voor een goedkoper tankstation. En ik denk dat Jordi daar ook iemand van is. Want als jij al terugrijdt om een statiegeldbonnetje van 3,50 weer in te leveren terwijl je al bijna thuis bent.
0: Dat heb je heel goed ingeschat. Ja, ik kijk altijd op een app van de ANWB. Dan kun je precies zien waar je het goedkoopst kunt tanken.
2: Wat goed.
0: Nou ja, het goedkoopst is het in Duitsland. Maar om nou vanuit Flevoland iedere week op en neer te gaan, daar heb ik er dan weer niet voor over.
2: Nee. Oké, nou, goede tip. Dat waren de berichten van buiten Flevoland.

0: is Flevoland.
1: Ja, het is natuurlijk gewoon een goed gekut speelgoedje. Dus dat zal sowieso wel zo zijn.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, dat goede gevoel, dat moet weer terugkomen. En helemaal thuis.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dat is mijn passie en je voel je

0: bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
4: doei doei
3: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
9: Zeker weten.
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
11: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 7 uur.
12: Michel Koenen met het NOS-journaal. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor €20 miljard aan economische schade, zegt het instituut.
13: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer, dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld. En voor een stukje zit het bij de wegen ook bij het personenverkeer, dat er soms ook last van heeft. Dus ja, er liggen nogal wat problemen.
12: De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen. De Merwedebrug, de Zuurhofbrug en waarschijnlijk over een paar jaar ook de Van Brienenoordbrug. Dat zijn echte verkeersaders. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters, de groep die inbrak bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij weer vrij. De hete, droge zomer die heeft de Nederlandse economie €9,2 miljard gekost. Dat blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. En ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven die moesten noodgedwongen hun spullen over de weg vervoeren, zegt de verzekeraar.
14: Die grote hoeveelheid die normaal naar het Roergebied gaat over of met een binnenschip, ja, die grote hoeveelheid die krijg je nooit over de weg. Men ziet al met een heel grote congestie op die wegen. En natuurlijk, dit effect gaat die congestie alleen nog maar vergroten. Dus, en de productiviteit gaat dan nog naar beneden, ook in de transportsector, door dit gevolg.
12: En veel bedrijven die vervoeren hun spullen over de rivier, dat kon deze zomer dus niet of duurde langer. Het weer, stevige buien vanavond. Vannacht een graad of 15, morgen droog, wolken en zon en vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Flevoland. Dit is Flevoland.
16: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Bernie Duyn van Optie 1 Telecom is weer bij ons aangeschoven.
2: Zeker.
1: Voor het laatste technieuws. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ja, ik heb er nog een paar in de kast liggen, Tamagotchis.
2: Oh, ja?
1: Ja.
2: Ja, is dat uit jouw tijd, Tamagotchi?
1: Ik heb er ook al
2: mee... Was het de re-release van Tamagotchi?
1: Ja, dat weet ik allemaal niet. Ik was nog wel heel jong, hoor.
2: Dus, ja, precies.
3: We hebben weer de re-release.
2: Ja, precies. Maar zwart-wit kleur, we hebben alles meegemaakt.
1: Maar daarover gesproken, de re-release. De Meta, die komt nu ook met een AI. Tamagotchi?
2: Ja, het is niet echt de Tamagotchi van het merk Tamagotchi, maar het is een apparaatje wat eruit ziet als een Tamagotchi.
3: Wat was het ook alweer?
2: Tamagotchi was een diertje wat je eten kon geven en wat je moest verzorgen. En ja, eigenlijk
3: elektronisch diertje.
2: Ja, digitaal huisdier was het. En kijk, het is niet zo dat Meta letterlijk de Tamagotchi heeft gemaakt. Dus er zit geen beestje in. Maar er zit wel een AI-assistent in. En wat ze eigenlijk doen, Muse AI, dat is hun eigen AI-assistent, die wordt ingebouwd in die Tamagotchi. Dus je kunt alle vragen kun je aan Muse AI stellen.
1: Oh. Ja?
2: En daarnaast kun je ook je eigen karakter daarvoor instellen. Dus je hebt een soort van portable assistent.
1: En die kan je ook een naam geven?
2: Die kun je wel een naam. Volgens mij kun je wel een naam. Dat weet ik niet zeker of dat kan. Want dat hebben ze al niet uitgelegd.
1: Maar denk jij dat dit de toekomst gaat worden?
2: Nou, het is heel erg slim van Meta AI. Ik noem het zelf het paard van Troje. Want ze gebruiken natuurlijk dit apparaatje, in mijn beleving, ook om die Meta AI te delen. En natuurlijk om kinderen zo jong mogelijk aan Meta te laten wennen. En aan het systeem van hun. En aan AI. Ja, en helemaal met de nieuwe wetgeving die eraan zit te komen. Dat onder de 13 je geen mobiel device meer mag registreren. En social media mag doen.
1: Ja.
2: Is dit natuurlijk best wel slim van ze.
3: Is het handig? Is het verstandig?
2: Ja, het is natuurlijk gewoon een goed gekut speelgoedje. Dus dat zal sowieso wel zo zijn.
3: Maar het werkt wel weer verslaving in de hand natuurlijk. Want ze moeten er wel voor op een scherm.
2: Ja, ze hebben direct weer een scherm ervoor nodig. Maar dat hadden we 20 jaar terug ook met de Tamagotchi. Dus op zich is dat niet heel raar.
3: Ja, oké, maar goed, de link naar andere dingetjes op zo'n telefoonscherm, smartphone, is natuurlijk wel duidelijk aanwezig.
2: Ja, dat klopt. En daarnaast kan het zo zijn dat Meta ook de reclamecode gaat trainen. Dus dat je ook meer reclame krijgt op je Facebook, wat daar weer mee te maken heeft. Dus het is natuurlijk best wel eng wat ze met die accounts gaan doen en of de accounts aan gekoppeld worden.
3: Ja. Over eng gesproken, we gaan natuurlijk AI, ook de jongeren gaan dan AI meer en meer trainen.
2: Ja, precies. Er komt meer input. En ik denk dat ze het gedaan hebben omdat ze natuurlijk geschrokken zijn van de nieuwe trackingregels die er zijn op Facebook. Je kunt namelijk niet meer via je iPhone getrackt worden als je dat niet wil. Nou ja, dan hebben ze natuurlijk andere manieren nodig om te kunnen adverteren. En dat kunnen ze dan doen door bijvoorbeeld een AI-assistent te gebruiken die input krijgt van de gebruiker met camera en microfoon.
1: Want zo'n Tamagotchi-apparaat is eigenlijk de hele tijd wel bij dat kind vaak,
2: ja.
1: Hè?
2: Ja, en het heeft dus camera en een microfoon. Dus je kunt de wereld scannen, net zoals de bril.
1: Ja.
2: Het zit eigenlijk ingebouwd. Dus je kunt ook dingen vragen. En daarmee kun je hem natuurlijk weer een persoonlijkheid geven.
3: Hij ging toch op een gegeven moment ook roepen van ik heb honger of zo. Je moet me eten geven.
2: Ja.
3: Dat is nog volgens mij gewoon directe aanleiding om kinderen naar zo'n scherm toe te lopen.
1: Hij gaat nu zeggen, ik wil meer informatie. Geef me meer informatie.
2: Ja. Ja. Ja, hij zal niet vragen om eten, want je hoeft hem niet te verzorgen. Maar het is wel gewoon een assistent die je helpt bij het leven. Die het leven makkelijker maakt.
3: Okay. Ja. Ja, je had het net over die bril, hè? Die Meta bril. Dat was vorige week heel veel commotie. Ze willen dat ding gaan verbieden.
2: Ja, dat is echt heel bizar was. Ik zag het video's. Ik denk van, god, wat is dat weer briljant van Roel Maaldering. Die maakt echt goede filmpjes. In dit geval confronteerde hij eigenlijk de Meta-medewerkers met hun eigen bril.
1: Ja.
2: En daar waren ze toch niet zo van gediend. En dan helemaal niet bij Meta. Want ja, dit is eigenlijk toch een vorm van censuur wat ze hebben gepleegd op een platform.
3: Ja, maar wat vind je ervan dat veel regeringen nu denken van, weet je wat, we gaan dat ding gewoon helemaal verbieden.
2: Ja, nou ja, op zich laat dit natuurlijk ook wel zien dat het niet te vertrouwen is. En dat je zomaar kunt filmen, dat je gekke dingen kunt tonen online. En dat je zonder dat je door op opgenomen wordt. Want zelfs die medewerkers hadden het niet altijd door wanneer het opgenomen werd.
3: Nee. Dat is een kwalijke zaak natuurlijk, hè?
1: Ja, je ziet het ook bijna niet. Ik werd afgelopen weekend
3: je ziet
1: ook
3: ze weinig, hoor.
1: Ja, dat
2: je hebt het niet door, denk ik.
1: Ik werd afgelopen weekend ook opgenomen door zo'n Meta-bril. Dat zei diegene ook wel.
3: Ja.
1: Maar als hij het niet had gezegd, had ik het niet door gehad.
3: Ja, je ziet een lampje, maar dat lampje is ook niet te manipuleren.
2: Dat zie je
1: zeker
2: natuurlijk.
1: Overdag in de zon.
2: Ja, zie je er helemaal niks van. Nee, het is een leuk stuk speelgoed. Heb je hem zelf ook nog of niet? Of,
3: ja, nou, nog wel.
2: Achter slot de grendel.
3: Ik ben echt aan het overwegen van. Weet je, er zitten ook gewoon limieten aan. Je kan niet zo lang ermee mee filmen eigenlijk.
2: Nee,
3: en,
2: klopt.
3: En, ja, het is dan wel een log groot ding wat je op je neus
2: hebt.
3: Het
2: wordt ook heel veel als muziekbril gebruikt om alleen muziek te luisteren. Dat zijn ook heel goed erop te zijn.
3: Nou, goed. We houden het in de gaten.
1: Ja. Dan gaan we het hebben over de gebruikte smartphones. Die worden namelijk steeds meer waard.
2: Ja, ik heb het alleen maar over duurder. Alles wordt duurder door de chipprijzen die gestegen zijn. Maar het heeft ook een positieve wending. Want ja, wij merken eigenlijk bij de inrol in de winkel dat de inrolwaardes erg omhoog zijn gegaan de laatste tijd. En dat eigenlijk een toestel meer waard is rond deze tijd dan die vorig jaar was rond die tijd. Dus dat zie ik onder andere bij de iPhone-release die nu er geweest is. We zien eigenlijk wel €100 prijsverschil met de inrolwaarde. Ja, wat natuurlijk heel positief is.
3: En hoe maar komt waar, komt dat dan? Ja, waar komt dat door dan? Want ze zeggen toch altijd, gebruik de smartphones, die batterijen die gaan achteruit en dan moet je niet doen.
2: Ja, nee, het komt eigenlijk vooral omdat de nieuwprijs is gestegen. Dus omdat de nieuwprijs gestegen is, is de waarde van je oude toestel ook gestegen. Omdat die dan gewoon meer waard is, je hebt minder afschrijving.
3: Maar een tijdje geleden zei jij nog van ja, die 15 en die 16, die gaan wel naar beneden in prijs. Maar het gaat dus nu toch weer omhoog.
2: Ja, het gaat nu omhoog ten opzichte van 3 weken terug. Dus er is een prijsstijging zichtbaar, die stopt op een gegeven moment wel. Mm-hmm. Maar dit was natuurlijk ook niet te voorzien dat Apple zo echt de prijs zou gaan verhogen.
3: En waar komt het door dan?
2: Ja, dat komt door die AI-chips weer. Dus door de chiptekorten zijn de toestellen duurder geworden. En dat zorgt ervoor dat die inruilwaarde omhoog gaat.
1: En als je nu nog wat telefoons thuis hebt liggen die je niet meer gebruikt, zou je die dan nu nog aan de man kunnen brengen?
2: Ja, het moet niet te oud zijn. We krijgen soms klanten die hebben tassen vol met Nokia's 3310 en dat soort dingen. Maar daar kunnen we helaas niks meer voor geven.
3: Ja, jammer. iPhone 2?
2: iPhone 2, ja, misschien die nog. Nee, die heeft ook geen updates meer. Nee.
1: Nou, voor de iconen, als mensen het sparen.
2: Om even terug te komen op die vergelijking met occasions, met auto's, hebben we het ook gezien, hetzelfde. Ja. Occasions zijn ook veel duurder geworden ineens, omdat de auto's ook duurder zijn geworden een tijdje terug.
3: Door de elektronica die erin zit.
2: Precies, ja.
3: Ja.
2: Dus dat is op zich een mooie
3: ontwikkeling. En blijft het doorgaan? Want dan zit er natuurlijk ook weer handel in. Hè?
2: Ja, het schijnt dat het nog niet gaat stoppen. Dus het blijft nog wel even doorgaan.
3: Oké.
1: Het chiptekort, dat is nog niet opgelost.
2: Nee. Mijn collega Giorgio zei de vorige keer ook dat voor dit jaar alle chips al op zijn, dus dat zegt wel genoeg.
3: Ja. En de nieuwe telefoons komen er ook weer aan. De 18 is nu uit, de Duo komt er natuurlijk aan. Is daar al iets van te merken?
2: Nou, op zich, de 18 die loopt redelijk, niet fantastisch. En de Duo, ja.
3: Er is weinig vernieuwend aan.
2: Ja, er is weinig vernieuwend. Ja. Volgende week, of over 2 weken, staat de pre-order van de iPhone Duo. Dus dan gaan we die pre-orderen. Maar het is nog een beetje. Ja, het komt met mondjesmaat, zeg maar. Dat wel.
3: De prijs ook vrij hoog is.
2: Ja, zeker. Ja, dat ook.
3: Goed, Benny, dankjewel. Tot de volgende week. We'll

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Komende zaterdag dan kun je de finalisten van het Amsterdams Kleinkunstfestival live meemaken in Theater Carosia in Almere. Een theateravond vol met verrassingen met de finalisten Annika Moeller, Daan Put en Dorelia Schraven. En de laatste naam, Dorelia, die is hier nu in de herberg. Dorelia, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Hoe is dat nou om een finalist te zijn van het Amsterdams Kleinkunstfestival? Dat lijkt me best wel een grote eer.
2: Ja, zeker. Oh ja, die foto is ook leuk.
3: Ja, je hebt hem zelf aangeleverd.
2: Ja, klopt. Ik schrik er even van.
1: Komt nog een andere.
2: Ja. Oh, wat komt er nu dan?
1: Ja, heel even nog. Ja, daar is hij.
2: Ik heb wel leuk uitgekozen, vind je van niet?
1: Leuke foto.
3: Hartstikke goede foto, hè? Zo'n binnenkomertje.
2: Ja, toch? Dat dacht ik wel. Dat is heel uitnodigend dat mensen willen komen kijken.
3: Wat maak jij ervan?
1: Ja, we hebben ook radioluisteraars. Zou ik nog even uitleggen?
2: Misschien wel even.
3: Je bent lenig.
2: Ja, je kan een voorstelling bij maken anders. Misschien is dat leuker. Verbeelding.
1: Dat is theater. Verbeelding. Ja.
2: Dat is theater.
1: Je bent lenig op het podium. Dat
2: ik ben heel lenig op het podium, inderdaad. En dat is gewoon een leuke foto van mij.
3: En daarom ben je ook finalist geworden.
2: Omdat ik lenig ben. Ja. Ik ga vandaag trouwens voor de eerste keer dus naar een paaldansles. En ik heb daar dus extreem veel zin in. Dat wilde ik gewoon even zeggen.
3: Maar het is moeilijker dan je denkt, hoor.
2: Het vergt heel veel sterkte.
3: Niet dat wij uit ervaring praten, hoor.
2: Nee, maar je zegt het wel.
3: Ik hoor altijd iedereen die dat zegt. Die denkt van, ga je zo'n paal hangen. En, niet zo moeilijk. Maar het schijnt
2: ik
3: echt
2: heb er
3: heel zwaar.
2: Heel veel zin in.
3: Ja, okay. Maar goed, terug.
2: Antwoord op de vraag, hoe is het? Nou, het is een enorme eer. Het voelt ook nog heel erg onwerkelijk. Ik zei ook net tegen jullie van dat ik ineens zo radio-interviews aan het doen ben. En dat voelt alsof het... Het voelt allemaal een beetje zo nep. Zo doen alsof.
3: Is het niet bij jou hoort?
2: Niet per se alsof het niet bij mij hoort. Maar normaal luister ik altijd naar radio-interviews van kunstenaars en cabaretiers. En nu ben ik opeens een van die mensen.
1: Is jouw leven dan in een keer zo erg veranderd? Is dat het gevoel wat je misschien dan hebt?
2: Is mijn leven ineens heel erg... Nou, met AKF, dat is heel erg leuk. Doe je ook een halve finalistentour. Dus dan doe je eigenlijk... met heel veel van die andere festivals is het eigenlijk... het is een heel lang traject, AKF. Dus je doet try-out tour als je in de halve finalisten zit. En dan pas doe je de finale. En toen begon het eigenlijk ook al te lijken op wat het nu is. Van dat je dan aan het toeren bent. Dat je wel eens een interview moet doen eigenlijk om te oefenen. Dus het is niet ineens heel erg veranderd. Maar ik had niet gezegd dat ik hier zou zitten een jaar geleden, zeg maar. En dat is wel echt te danken aan het AKF.
3: Het is een beetje een stapelfunctie, zeg maar. Hè? Je krijgt steeds iets meer bij om meer en meer te leren.
2: Ja.
3: Om je klaar te maken voor dat mooie vak.
2: Ja, zeker. Ja, 100%. Het is super. Want het is gewoon ook een heel dankbaar traject. Omdat je best wel veel masterclasses krijgt. Je krijgt best wel veel... aandacht en focus om je craft ook beter te maken of zo.
1: Is het een soort opleiding, hè, als je talent wordt gezien en daar wordt nog wat meer mee gedaan eigenlijk?
2: Eigenlijk wel. Ik heb ook echt het gevoel, want je hebt dan zo die voorrondes en ik heb echt het gevoel dat ik ben gekozen ook met potentie of zo. Ik ben echt een totaal andere performer dan dat ik was voordat ik mee heb gedaan hieraan. Dus
3: wat is er dan zo groot veranderd?
2: Nou, ik denk voor een heel groot gedeelte ook zelfvertrouwen. In de zin dat ik nog steeds... ik vind het nog steeds echt super spannend om voor een podium te staan. Maar het ook, denk ik, of op een podium te staan, voor het publiek te staan. Maar het ook iets meer fake it till you make it of zo, denk ik.
3: Mm-hmm. Maar manifesteren eigenlijk.
2: En je staat er wel. Je bent gewoon in die finale gekomen. En
3: je
2: in
3: weet
2: die halve
3: dat je
2: finale
3: alles goed
2: gekomen.
3: Doet.
2: Ja, precies. Je hebt in ieder geval iets van bevestiging gekregen.
3: Maar het is toch elke keer weer, hoe zullen ze reageren? Hoe zullen ze zijn?
2: Toch wel.
3: Ben ik vanavond weer net zo goed als de vorige keer?
2: Ja, toch wel. En dat is wel gek, want ik had dat ook laatst dat ik aan het spelen was. We waren in Amersfoort. Dat ik elke keer daarvoor denk, ik wil dit niet. Ik wil niet bekeken worden, ik heb er geen zin in. En dan ben ik klaar. En dan ben ik zo, ik wil meteen nog een keer. Ja,
1: dat is misschien ook die haat-liefde verhouding. Die je misschien eigenlijk altijd wel houdt. Hè? En dat houdt je scherp.
2: Ja, met spelen bedoel je?
1: Ja,
2: denk het wel. Ja.
3: Heb je dat nooit in de opleiding verteld? Dat alle acteurs, alle cabaretiers, alle mensen die iets met performance of zo doen, die dat hebben?
2: Ja.
3: En maar, in extreme vormen. Hè? Er zijn mensen die hebben 7 emmers op het toneel staan, zodat ze bij iedere coulissen gewoon kunnen overgeven.
2: Ja? Wie dan? Weet je...
3: Peter de Smet was zo iemand.
2: Oh, wow.
3: Die heeft vroeger in de Phantom of the Opera gespeeld.
2: Oh, wow.
3: Iedere voorstelling, voordat hij op moest...
2: Ja.
3: Hij moest op 6 of 7 plaatsen moest hij echt overgeven van de zenuwen.
1: Vind je dat geruststellend als je dit nu hoort? Dat je denkt van, dit ga ik mijn hele carrière houden?
3: Nou, ze heeft meer angst van, ik heb niet zoveel emmers bij me.
2: Ik zit ook te denken van, waar haal ik die emmers nou allemaal vandaan?
3: Ja.
2: Nee, ik vind dat... Ik denk ook wel dat ik het... Ik zou het jammer vinden als ik... niet meer zenuwachtig zou worden, want dan zou het me blijkbaar niks meer uitmaken.
3: Ja. Kan je ook niet presteren?
2: Ja, misschien wel. Misschien wel.
3: Je moet dus een soort van gezonde spanning hebben om jezelf beter te maken, toch?
2: Maar ik denk ook omdat ik weet niet meer wie dat was, maar een cabaretier heeft een keer gezegd dat je altijd iets moet willen komen brengen naar je publiek en niet per se moet komen halen. Mm-hmm. En ik denk dat die zenuwen zitten altijd op die grens daartussen van, ja, maar ik ben hier niet voor mezelf. Ik ben hier hopelijk voor jullie. En als ik mezelf belangrijker maak, dan zou ik het niet doen.
1: Ja. Je wilt goed overbrengen, misschien dat daar die zenuwen. Jouw theaterstuk heet I Love Me Men. I Love Men.
2: Ja.
1: Waar gaat het over?
2: Over mannen.
1: Ja, dat dacht ik al. Ja.
3: Ik had me zo'n vraag voor vermoeden.
2: Ja, hè?
3: Ja. Vandaar die foto. Zeg maar wat.
2: Oh, deze foto, vet nice. Het gaat over mannen. Ja, het gaat over
1: mannen. En ja, mannen, dat noem je natuurlijk een onderwerp. Mannen zijn natuurlijk heel breed.
2: Ja, dat is waar. Dus het gaat eigenlijk over mijn paradoxale relatie met mannen. Het vooronderzoek voor deze voorstelling was eigenlijk dat ik met alle mannen met wie ik seks heb gehad, dat ik die zou interviewen. Ik was daar benieuwd naar wat daaruit zou komen. En dat heb ik gedaan. En daar is deze voorstelling uitgekomen. Mm-hmm. En het komt ook heel erg uit mijn... ik heb 3 oudere broers. Ik ben de jongste. Ik heb heel veel mannelijke vrienden. Ik heb een hele fijne relatie met mijn vader. En toch is er... denk ik wel iets wat soms scheurt met mijn verhouding met mannen of het idee van mannen of zo. En ik was heel geïnteresseerd in hoe kan het dat ik zo erg hou van mannen, maar dat ik ook wel vaak gekwetst word door mannen en hoe kunnen die dingen naast elkaar bestaan.
1: En daarom heb je de mensen gekozen waarmee je seks hebt gehad, omdat je daar hou je in principe natuurlijk dan van.
2: Maar soms
1: ook iets minder. Wat heb je dan allemaal voor antwoorden gekregen? Ja, dat ga je natuurlijk in het theaterstuk zien.
2: Ja, het is een heel stom antwoord, maar ik ga toch zeggen dat je dan naar de voorstelling moet komen kijken. Sorry.
3: Is het een openbaring geweest voor je, die antwoorden?
2: Ja, het is wel een openbaring geweest. Ik heb
3: ook iets waarvan je nog nooit had gedacht, oh, zit dat zo?
2: Ja. Nou, ik heb hele mooie gesprekken gevoerd. Ik denk dat we soms best wel bang zijn om... Er gebeurt iets wanneer je intiem bent met iemand, denk ik, waardoor er een soort awkwardheid over interacties kunnen komen. Waarvan ik dan denk van eigenlijk is het zo waardevol dat je iets hebt gedeeld met iemand waar je misschien dus gewoon juist heel eerlijk over kan praten. En ik ben daar wel heel erg geïnteresseerd in voor het soort van hoe je die awkwardheid gewoon kan accepteren. En als je daar doorheen gaat, wat er daarachter zit.
3: Ja. Ja. En dat zorgt ook voor lachwekkende momenten. Of zijn dat juist de serieuze momenten die zeggen, oké, maar nu even terug naar de basis, waar het om ging?
2: Ik denk dat het en hilarisch en soms ontzettend zwaar is. En dat beide is tegelijkertijd.
3: Want je moet jezelf soms ook een beetje voor gek zetten natuurlijk.
2: Ja.
3: Omdat je misschien wel dingen hebt gedaan en je dacht van, waarom doe ik dat?
2: 100%. Ja, 100%.
1: Heb je hierdoor ook mannen, kun je die ook beter begrijpen nu? Of juist minder?
2: Kan ik mannen beter begrijpen?
1: Want het is natuurlijk begonnen vanuit een startpunt. He, jouw paradox die je net schetste.
2: Ja, een goede vraag.
3: Of misschien is het de vraag van, had je daarna de wens om toch nog eens met een van die andere mannen toch nog eens een keer opnieuw af te spreken?
2: Nee, dat niet.
3: Van,
2: nee.
3: We hebben iets niet goed gedaan. Moet even over.
2: Nee, ik heb een hele lieve, leuke vriend.
3: Het is wel een afgesloten...
2: Het is een heel afgesloten hoofdstuk.
3: Nee, dat is ook fijn voor hem om te horen.
2: Ik hoop dat hij nu luistert. Gaat hij
3: nee, maar soms kan je wel eens hebben dat je denkt van, oh, misschien had je er een slechte herinnering aan.
2: Ja,
3: zo slecht was het niet. Of zo goed was het eigenlijk ook weer niet. Dat je sommige dingen verromantiseert?
2: Ja, ik denk dat is wel echt iets wat ik heb ondervonden. Is dat je, wanneer dingen zijn gebeurd of zo, dat je daar altijd een verhaal van maakt nadien. Al is het tegen jezelf of tegen andere mensen. En dat niet per se iets slechts is, maar dat het ook fijn is om jouw verhaal of jouw narratief naast dat van een ander te leggen. Want je maakt nooit iets alleen mee.
1: Ja, van de andere persoon, zeg maar. Dus jij kan misschien een vervelende ervaring hebben gehad met een jongen.
2: Ja.
1: Als die jongen het misschien op een andere manier uitlegt, dat je denkt, oh, zo kan je het ook zien of bekijken.
2: Sterker nog, andersom. Dat ik denk, oh, dat viel wel mee. En dat die andere persoon denkt van, goh, ik heb daar misschien een fout gemaakt. En ik denk dat ik dat de les is van, snap ik mannen beter? Nee, niet. Maar ik snap wel mezelf beter in de zin van, alles wat ik meemaak is ook maar mijn versie van iets.
3: Ja. En het is heel vluchtig, het is heel snel. Want het gaat gewoon heel erg snel voorbij allemaal. Ja.
1: Komende zaterdag is dat dus te zien in Corosia en Almere. Nou, Daan Put en Annika Muller staan er ook.
2: Klopt.
1: Welke shows hebben zij? Wat gaan zij opvoeren?
2: Hebben twee hele mooie, leuke voorstellingen gemaakt. Alle twee heel verschillend. We hebben alle drie hele verschillende programma's. Dus je krijgt een overrompelende avond, heb ik al wel eens gehoord van mensen. Maar heel eigen tijd, maar ook heel eigen van hun alle twee. Ik denk dat je dan gewoon ook echt oprecht moet komen kijken. Want ik kan het echt niet in woorden brengen wat zij...
3: En jullie zijn geen concurrenten van elkaar, hè?
2: Nee.
3: Nee.
2: Allee, ik vind helemaal niet van niet eigenlijk.
1: Ja, de titels zijn ook leuk. This is Fucking Chaos van Annika Muller en Daan Put. Boze Boom en de mini-kartbaan van Marjan. Nou...
3: Leuk.
1: Ja.
3: Je gaat geen nummer uit de show doen?
2: Ja.
3: Ja? En heeft dat even een klein beetje inleiding nodig? Of spreekt alles voor zich?
2: Ik denk dat het
3: voor het verhaal wat je net ook hebt.
2: Spreekt, ja. Dat denk ik wel.
3: Dan vraag ik je, ga naar ons podium toe.
2: Oké.
3: Kruip achter de piano en dan krijgen we alvast een klein voorproefje over hoe dat allemaal zaterdagavond 3 oktober in Corosia in Almere zal gaan klinken en hoe het eruit ziet en wat er allemaal bij hoort, toch?
1: Ja, zeker. In uw live op het herbergpodium, Dorelia Schraven.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond heeft de bewolking de overhand en trekken er ook een paar buien over. Heel misschien kan een enkele bui ook wel gepaard gaan met een klap onweer. Daarbij is het niet koud, want de temperatuur ligt nog lange tijd rond de 18 graden. Ook komende nacht kan nog een bui vallen, maar uiteindelijk wordt het droog. Daarbij kan ook wat mist en nevel ontstaan en zien we dat de temperatuur daalt naar een graad of 15. Morgen beginnen we dan ook grijs, maar in de middag dan breekt de zon door en dan wordt het flink warm. De temperatuur stijgt morgenmiddag naar 25 tot zelfs 27 graden. En dat is voor eind september toch echt wel hoge waarde.
1: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
2: Ja, je zag haar overal vorige week, kan ik wel zeggen. Lara Zevenberg van entertainmentredactie van nu.nl. Goedemiddag.
3: Binnenkort de real life soap van Lara.
2: Zo, dat denk ik wel, ja. Ja, want het was...
4: Het is wel echt heel saai, hoor.
3: Ja. Nou, naast André Hazes kan dat prima. Wat is dat saai, zeg. Er wordt ook al helemaal niks over gezegd.
4: Nou ja, ik moet zeggen, ik vond de interviews die hij gegeven heeft... rondom die Real Life Soap, vond ik wel interessant. Dat hij toch... Ik bedoel, hij kan nu niet zingen. Dat vind ik echt wel een dingetje.
3: Maar dat komt later pas, denk ik, hè?
4: Dat vind ik dan wel weer zonde. Je wilt gewoon nu weten, van hoe gaat hij daarmee om? Hoe is dat? Ja. Hij staat er zogenaamd heel zen in. Maar het lijkt mij toch voor zo'n... Je bent zanger, je wilt toch gewoon op een podium staan?
3: Ik wil dan eigenlijk dat gesprekje hebben. Op het moment dat hij dan naar Dennis Cox, naar die KNO-arts toe gaat. En dat Dennis dan tegen hem zegt... Jij gaat voorlopig anderhalf jaar niet meer zingen. Hoe is dan de reactie van zo'n persoon? Dat zou ik graag willen zien.
4: Ja, wat gebeurt er dan? Ja. Ja, ik hoop heel erg dat dit wel gewoon te zien is.
3: Ja.
4: Er zijn ook keuzes gemaakt. Ik vind het interessant dat hij toch zijn zoon laat zien. Wel geblurred. Dus je ziet Dre Junior zie je niet daadwerkelijk in beeld als in zijn gezicht.
3: Maar nu wel, hè? De oudere foto's. Want het ventje is jarig, toch? Eén deze dagen.
4: Ja.
3: En we zien in één keer alle foto's ongeblurred.
4: Echt waar?
3: Op de Insta van André Hazes zelf.
2: Oh.
4: Huh? Ja. Oh, want maar in die real life soap heeft hij er wel heel bewust voor gekozen om hem nog te blurren.
3: Ik zag het vanochtend en misschien is het sinds vandaag of sinds gisteren of wat dan ook. Maar ik zag in één keer de oudere foto's van Dreetje Junior dat ze ongeblurred zijn. Op de Insta van André zelf, hè? Misschien niet die van Monique.
4: Toen hij echt klein was. Ja, toen
3: Hij is nu 9, maar er staan foto's op dat hij nog 6, 7 was. Zo heel veel verschillend wordt zo'n gezichtje niet, hoor.
4: Nee, dit is wel redelijk herkenbaar, ja.
3: Ja.
4: Ik zie het. Ja, dat is wel bijzonder.
3: Ja, vind ik ook heel erg bijzonder. Gaat hij daarmee in tegen de wens van Monique ook?
4: Ja, nou ja, want ik wilde net zeggen... Ik vind dat ze dat zo netjes doen. Ook rond die real life show. Kijk, André zegt, ja, Dre is een onderdeel van mijn leven. En dus is het ook heel logisch dat hij in die soap zit. Maar ik wil er wel rekening houden met de gesprekken die ik heb gehad met zijn moeder. En dat we dit deel gewoon echt afschermen.
3: Ja. Mm-hmm.
4: Ik weet niet helemaal waarom deze keuze dan gemaakt is rond zijn 9e verjaardag. Dat is dan weer bijzonder. Maar in de serie zelf doen ze het in elk geval heel netjes, vind ik echt.
3: Ja, nou ja, goed. Waren er andere nog schokkende dingen of zo waarvan jij weet van... nou, dit is er wel gezegd en dat vond ik wel opmerkelijk?
4: Nou, nee, ja, niet echt hele spannende dingen, hoor. Wat ik zeg, ik vind met name gewoon dat gedeelte van dat hij zijn stem eigenlijk gewoon niet kan gebruiken. Dat vind ik echt opmerkelijk. En ook dat hij dus blijft doen alsof dat niet zoveel voorstelt. Ik vind het ook ingewikkeld, want hij doet een wekelijkse podcast met zijn zus, die trouwens echt heel grappig is.
3: Ja, zeker.
4: Ik vind haar namelijk wel eens te luisteren.
3: Ja, ze nemen ze ook geen blad voor de mond, hè?
4: Nee, maar dat vind ik dus juist heel grappig. Ik heb ooit naast hem gezeten bij Shownieuws. En toen zei ik tegen hem van... ik weet niet of ik helemaal normaal naar jou kan kijken. Want ik heb net naar een aflevering zitten luisteren van jullie podcast. Dat je het had over dat je aan het schijten was in de douche. En nu zit ik naast je. Ja, het is toch een heel ander beeld, weet je wel.
3: Maar dat komt omdat jij denkt in beelden.
4: Ik zeg ja, ik heb genoten. Ja, bijzonder.
3: Ja, aan de ene kant is hij op een gegeven moment wel een soort grens overgegaan. Dat hij zegt van, nou ja, goed. Hij heeft nu een dusdanige status... dat hij bepaalde dingen vindt dat hij dat op die manier kan zeggen.
4: Ja, nou dit. Hij heeft gewoon zoiets van... In de real life soap staat hij op een gegeven moment ook in zijn blote kont. Die zie je ook gewoon in beeld. Hij heeft zoiets van, nou kijk, weet je... Ik bedoel, dit is ook wie ik ben. Ik heb mezelf genoeg voor lul gezet in mijn leven. Mijn grens is echt best wel bereikt. Als in, ik kan er niet makkelijk meer overheen. Nu doe ik het op een manier... Ik ben nuchter, ik ben gelukkig, ik zit lekker in mijn vel. En ja, ik ga me niet meer inhouden. Ik doe gewoon waar ik zin in heb. Dat vind ik, ik vind dat wel heel leuk, hoor. Ik vind ook sowieso hele sympathieke mensen. Ja. Hij en Roxanne.
3: Hij is eigenlijk... Een beetje de Robbie Williams van de Lage Landen.
4: Een beetje wel, ja.
3: Vind ik eigenlijk ook wel. Ja, die had ook van die bijzondere uitspattingen.
2: Dat is wel waar, ja, dat klopt. Ja. Ja. Ja.
3: Oké, okay. Zou het een mogelijkheid zijn om André Hazes naar het Songfestival te sturen? Want we hebben nog steeds geen witte rook, zeg maar, uit Hilversum of Amsterdam. We gaan meedoen, hè?
4: Ja, we gaan meedoen. Dat is vorige week aangekondigd. Groot. Maar wie dat gaat doen, dat is echt nog heel erg onduidelijk. De NPO die heeft gezegd van oké, Avrotros kiest ervoor om het niet te doen. Maar wij gaan het toch wel doen. De NOS gaat het uitzenden. En met allerlei omroepen gaan we samen een team van deskundigen samenstellen. En die gaan bepalen wie er gaat. Nou, dat team bestaat nog niet. Dus dat gaat sowieso nog even tijd kosten. En dan moeten zij nog gaan bepalen wie is hier geschikt voor. En ik denk dat dat best wel een ingewikkelde project zal worden. Want ja, welke zanger of zangeres gaat hier zijn vingers nu aan branden?
3: Ja, omdat
4: ik vind het echt lastig.
3: Omdat er gelijk wordt gevraagd van hoe denk jij dan over Israël en Palestina en de Gaza-strook en alles. Terwijl het de EBU zelf ook de hele tijd zegt, het mag niet over politiek gaan. Dan vind ik, dan nou, moet ook zelf, die vraag niet gesteld
2: zelf
3: worden.
2: Zelfs zangers en zangeressen zeggen dat nu ook gewoon elke keer. Ik hoorde het vorige week ook bij Ilse de Lange, die daar ook over begon. Ja, maar we zeggen wel allemaal dat het, niet, dat het alleen maar over muziek moet gaan, maar ondertussen doen we dat dus dan niet.
4: Nee, maar dat is gewoon altijd al geweest met het Songfestival. Ik bedoel, je hebt ook heel lang heb je patronen gezien in welke landen op elkaar stemmen. En dat was gewoon ook voor een heel groot gedeelte was dat gewoon politiek beladen. Dat is gewoon zo. Het hoort er ook een beetje bij. Ik bedoel, het WK is ook niet geheel zonder politiek. Er zit altijd wel iets, een lading in. Dat is ook op zich heel erg logisch.
3: Ja, oké. Okay.
4: Maar het wordt nu wel echt heel erg complex. En Ilse de Lange die zat bij Eva en die zei van, nou ja, ik kan dit jaar niet. Dat vind ik wel lekker makkelijk. Want ik vind het best wel ingewikkeld. En ik weet ook niet hoe ik daarmee om zou kunnen gaan. Ja, het is echt moeilijk.
3: Ja, nou ja, totdat er iemand opstaat die zegt, ik zeg helemaal niets daarover. Als ze mij iets vragen in die richting, zeg ik daar niks over. Dan zeg ik van, nou, ik vind dat ik een leuk liedje heb gemaakt. Ja, maar wat vind je van de politieke situatie?
2: Maar dat is de
3: nou,
2: enige,
3: ik heb een leuk liedje gemaakt.
2: Dat is de enige manier hoe je dat dan, denk ik, nu aan kan vliegen als artiest.
4: Ja, en daarom zou ik dus iemand als Anouk, zou ik heel logisch vinden. Want we pikken het van haar allemaal. Dat zij gewoon zegt, jongens, ik ga hier niet over in discussie. Ik ga hier niet over praten, zeg maar zo. Dus je moet of iemand hebben met een heel hoog knuffelgehalte, waarbij je denkt, ah, het is ook goed, je hoeft ook helemaal niks te zeggen.
3: Nou,
4: of iemand waarvan je zegt, ja, maar jij hebt je bewezen en we hoeven er gewoon verder niet over te hebben.
2: Maar zou het inderdaad niet zo zijn op het moment dat je er dus wel, hè, jij zegt er als artiest ja tegen, dan zeg je dus eigenlijk, dan maak je eigenlijk toch ook al een soort van statement, zouden mensen kunnen denken?
4: Nou, dat zullen ongetwijfeld mensen denken. Tegelijkertijd denk ik dat je als artiest ook wel heel goed kan zeggen, ik hou me buiten dit gedeelte. Maar wat ik zeg, dan moet je wel een bepaalde staat van dienst hebben. Dan moeten mensen wel van je kunnen aannemen. Wie, en dat is best wel pittig. Dus ik ben benieuwd.
3: Ja, wie zou jij tippen daarvoor? Nou, jij bent wel een kenner. Ik bedoel, we hebben je overal gezien nu. Dus.
4: Ja, nou ja, nee, maar ik zou Anouk zou ik een hele logische vinden hierin. Die gaat het niet doen, dat weet ik ook wel. Maar nee. Die heeft het natuurlijk heel erg goed gedaan toen met Birds. Die heeft ons echt uit het slop getrokken.
3: Ja.
4: Die is ook heel duidelijk geweest in ik doe dit wel, ik doe dit niet aan het hele Songfestival circus. En van haar pikken we het met z'n allen echt wel als zij zegt, jongens, ik ga hier gewoon niet op in. Ik ben hier voor het liedje. En dat is het. Klaar.
2: Ja. Ja, okay. Maar ja,
4: dus jij zegt, op die manier erin zit.
3: En Davina Michel?
4: Nou, Davina vind ik lastig. Want van wat ik meekrijg is het voor haar team wel echt lastig om deze afweging te maken. Van oké, hoe sta je erin? En ook omdat zij nog steeds echt wel die internationale carrière ambieert, is het gewoon best wel ingewikkeld als je dit doet. Terwijl de Avrotros heeft gezegd, nou, om deze ethische redenen doen we er niet aan mee. Het kan voor haar een enorm risico zijn. Dus Davina Michel is wat dat betreft wel ik vind haar er geschikt voor. Maar ik vraag me wel of zij eraan wil beginnen.
3: Ja. Maar goed, aan de andere kant, iemand die zich helemaal nergens wat van aantrekt, maar die gewoon zegt, ik vind het een leuk liedje. Een Marco Schuitmaker of zo. Of gewoon een Nederlandstalige popartiest nu. Een Yves Berendsen misschien-achtige jongen.
2: Rutger van Barneveld.
3: Ja. Rutger van Barneveld. Waarom? Die zegt overal, die kan dat heel goed
2: of
3: pareren.
2: Of René Leblanc.
4: Ja, weet je wie ik nog dacht? Suzanne Freek. Want die kunnen nu alles maken. Mm-hmm. Echt alles.
3: Ja.
4: Die maken enorme hits. Die popmuziek, dat sluit ook echt wel lekker aan bij dat internationale publiek. We hebben met Steen gezien dat het echt niet per se Engelstalig hoeft te zijn.
3: Nee.
4: Het sluit ook echt wel goed aan als het Nederlands is. Dus ik kan me zo voorstellen dat ze andere dingen te doen hebben. Maar ik zou hen ook nog wel een leuke optie vinden.
3: Zeker. Nou, in ieder geval, één ding is zeker. De discussie hierover zal nog flink gevoerd worden. En er zal achter de schermen op dit moment flink nagedacht worden.
2: Is er een deadline of zo ook iets? Of?
4: Nou, de NPO heeft in elk geval gezegd dat ze in december echt wel duidelijkheid willen hebben over welke artiest dit gaat doen. Dus nou ja, er zijn nog ongeveer 2 maanden te gaan en dan moet het gewoon duidelijk zijn.
3: Oké, okay. Nou, we gaan dat met spanning gaan we dat volgen en dan houden we jou gewoon daarvoor in de gaten. Lara, dankjewel. We spreken elkaar volgende week weer.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, het is natuurlijk gewoon een goedgekeurd speelgoedje. Dus dat zal sowieso wel zo zijn.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, dat goede gevoel, dat moet weer terugkomen. En helemaal thuis.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dat is mijn passie en je voelt heel veel energie van je binnen. Dus je mist de vakantie ook niet. Ja, ik slaap heel goed.
0: Dit is Flevoland.
4: Dicht bij het oude land, dicht bij bossen, dicht bij van alles. Alles hebben we.
0: Straks het vervolg van Het Beste van Flevoland.
5: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 8 uur.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak die hij gisteren deed op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek laten slaan. Hij kreeg veel kritiek op die uitspraak, ook van partijen in de Tweede Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De vijf werden gisteren opgepakt. De motief is nog onbekend, zegt correspondent Fleur Lansbach.
7: Er zijn nog steeds meerdere onderzoekssporen waarnaar gekeken wordt. Ook over wat de verdachten precies wisten en wat hun motieven waren. Dus wisten deze mensen wel waarmee ze bezig waren en wat ze in hun busjes aan het vervoeren waren?
6: De vijf zijn vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen, waaronder de Merwedebrug. En na dagen van onderhandelen over de begroting van de Vlaamse regering zijn een minister en een partijmedewerker vandaag onwel geworden. Vermoedelijk door het vele werken. De deadline voor de begroting die was vanmiddag, maar wordt uitgesteld, zegt premier Diependalen.
8: Ik denk dat de gezondheid van onze medewerkers en onszelf belangrijker is. En dan denk ik ook dat we maar beter een extra dag of 2 dagen nemen om te kijken wanneer we wel naar het parlement kunnen gaan.
6: En de partijen komen er niet uit omdat er veel bezuinigd moet worden in Vlaanderen. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En vrij warm, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: do.
1: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
2: Vanaf morgen bruist het op allerlei plekken in de Noordoostpolder. De komende tijd zijn er namelijk extra activiteiten met muziek, creativiteit en dans.
3: Onder de naam Cultuur kleurt de polder wordt er in verschillende dorpen van alles georganiseerd. En daar gaan we over praten. Met Pauline Geiteman en Jolien Scholtens van zorggroep Oude en Nieuwe Land. Goedemiddag allebei.
4: Hi, goedemiddag.
3: Ja, Cultuur kleurt de polder, zo heet het programma. En morgen dan gaat het van start om 10:00 bij woonzorglocatie Markenhof in Marknessen. Jolien, wat staat daar eigenlijk op het programma?
4: Daar verwelkomen we om 22:30 het Danspaleis. Dus dat wordt vooral lekker dansen en zwingen met iedereen die daar komt en welkom is. Dus de ouderen die daar wonen, maar ook de hele buurt is welkom. Dus,
2: wat voor muziek is er?
4: Van allerlei dingen, geloof ik.
2: Allerlei dansbare dingen.
4: Ja. Ik weet het eigenlijk niet precies. Maar ik verwacht ook zeker muziek passend bij de doelgroep en de mensen die er zijn. En de openingsdans heb ik al even in petto bedacht voor Pauline. Weet ze zelf nog niet, maar...
5: Ja, ik heb al twee afspraakjes. Oh. Dat klinkt leuk, hè? Okay. Ja, ik heb al twee dansdates. Ja. En het mooie vind ik dat het zijn mensen... Ik was vanmorgen in de Markenhof en dat zijn mensen die zitten dan in een rolstoel. En die geven dan ook aan, ja, maar ik kan niet dansen. En het mooie was dat één dame die zei, ja, maar oh nee, met jou kan het ook wel, zegt ze. Dus dat vond ik wel heel mooi dat we denken, nou weet je, de eerste dansen staan al klaar. Dus we gaan er gewoon een swingend feestje van maken.
3: Ja, ja, mooi. Ja, dat is dus morgenochtend in Marknessen. Maar jullie hebben ook een flyer meegenomen. Daarop staan alle activiteiten die er de komende tijd zijn. De laatste is op 3 november. Dus het is echt een paar maanden lang feest. Waar komt dit idee vandaan, Pauline?
5: Dit is de derde editie. We hebben het al 2 jaar eerder gedaan. Onder de noemer Langer Leuker Leven met Cultuur. En het idee is in samenwerking met het cultuurbedrijf Noordoostpolder om mensen te verbinden en eigenlijk verbinden met cultuur. Om het samen bij elkaar te brengen. En dit jaar is het nog mooier omdat we nu alle dorpen ook gaan bezoeken. Dus in elk dorp is er samenwerking met een buurtorganisatie of een vereniging. Hebben we samen gekeken naar wat gebeurt er op dit moment. Waarin kunnen wij eventueel ondersteunen. En om een boost te geven en om iedereen eigenlijk uit te nodigen. Dan op deze manier proberen wij er een feestje van te maken. Met allerlei verschillende activiteiten.
2: En wat zijn dat voor soorten activiteiten? Wat wordt er allemaal gedaan?
5: Heel verschillend. Eigenlijk hebben de verenigingen ook wel aangegeven waar behoefte aan is. Dus zo hebben we workshops met koken, maar ook het creatieve. En nou, daar ben jij natuurlijk ook wel heel druk mee geweest. Misschien wil jij een stukje toelichten.
4: Ja, in ieder dorp zijn eigenlijk al ontmoetingsactiviteiten. Richt zich met name op ouderen. En vind het zo belangrijk om die ontmoeting te stimuleren. Dat doen we dan ook vanuit ons werk. En daar is dit project dan ook op bedoeld. Om die ontmoetingsactiviteiten die er al zijn, dat we die nog meer zichtbaar maken. En hopelijk de drempel nog iets verlagen dat mensen daar naartoe komen. En hoe leuk is het om daar dan iets swingends of enthousiast aan toe te voegen. Vaak met muziek. Muziek verbindt eigenlijk altijd. Dus het dorp gewoon gevraagd, wat vinden jullie leuk? Dus Rutte zei, nou, line dance hebben we eigenlijk nog nooit gedaan. Dat lijkt ons wel wat.
2: Oké,
4: dan gaan we dat regelen. En nagelezen een vrouw betrokken bij de ontmoetingsactiviteit zegt, ja, ik heb een eigen glas-in-loodbedrijf. Ik wil wel iets creatiefs verzorgen. En in Krachenburg doen we dus live muziek bingo met iemand die dat ook lokaal verzorgt. Dus zo kwam ieder dorp eigenlijk wel met zijn eigen wensen en ideeën. En in Lutgeest vind ik ook heel leuk. Daar hebben we de samenwerking met de basisschool weer gezocht. Die doen de basisschool deed eigenlijk altijd al open podium. Maar die groeien een beetje uit hun
2: voegen.
4: Want zoveel kinderen daar. Dus nu doen ze het open podium in het dorpshuis voor het publiek daar. Dus dat is weer een leuke samenwerking. En eigenlijk staat alles, cultuur, dus muziek, dans, creativiteit is een beetje het overkoepelende thema.
3: Ja, en wat verwacht je dan, Pauline? Nou, ik zie hier bijvoorbeeld op de flyer staan dat in Band op maandag 12 oktober een workshop is en een lunch. Ja. Denk je dan ook dat mensen uit Krachenburg daar naartoe gaan rijden? Of is het echt meer voor de mensen uit het dorp zelf?
5: Ik denk dat veel mensen uit het dorp gewoon zelf komen. We verwachten daar ongeveer zo'n 50 mensen... die er normaal gesproken ook wel zijn. Ze gaan zelf een workshop koken doen. Ook weer met een lokale ondernemer. En het leuke is, denk ik, doordat je uit het dorp zelf komt, dat je elkaar ook beter leert kennen en die band ook weer sterker wordt. En
4: dat
5: je dus ook, zodat je elkaar inderdaad ook gaat helpen op momenten dat het ook misschien, dat je even hulp nodig hebt. En ik verwacht niet veel mensen. Ja, misschien als je kijkt naar Marknesse, er wonen ook mensen inderdaad in de Markhof bijvoorbeeld. En partner woont in Lutelgeest. Dan verwacht ik wel dat partner komt. Ja. Maar ik denk over het algemeen, mensen blijven toch wel vaak in hun eigen dorp. Ik denk dat dat juist heel mooi is, dat we dat inderdaad nu samenbrengen.
4: En dat is daarom ook de reden dat we dus langs ieder dorp gaan. Omdat je toch vaak ziet, je eigen dorp, ben je op je eigen dorp gericht. Dat is ook de kracht van een dorp. Maar dat maakt ook, dan moeten we ook naar al die dorpen gaan. En dan helpt het niet om maar een paar dorpen te doen.
2: Nee.
4: Want mensen toch, dat is denk ik alleen maar leuk.
2: Ja, en jullie hebben dit al vaker gedaan. Dus er zijn ook al waarschijnlijk enthousiaste reacties. Hoe reageren mensen op jullie plannen?
5: Nou, we hebben het voorheen natuurlijk, dit is het derde jaar.
2: Mm-hmm.
5: Voorheen hebben we het elke keer op de woonzorglocaties gedaan.
2: Mm-hmm.
5: En dat was vooral gericht Marknesse en Meloord. Dit zijn wel ouderen in onze woonzorglocaties die het allemaal niet heel goed meer onthouden. Dus er zijn een enkeling die denkt, oh leuk, ja, ik kan me nog herinneren. Maar voor veel is het elke keer nieuw. Maar ik denk, elke dag is een feestje, dus het maakt niet uit.
2: Nee.
5: Dus we gaan er nu weer een mooie
2: eigenlijk.
4: Daarin is dan die derde editie net iets anders. Omdat we zien, mensen wonen steeds langer thuis. En we moeten toch steeds meer zelfstandig thuis doen. En hoe mooi is het dat je wel zoveel mogelijk mee kan blijven doen in de maatschappij. En ook als je thuis woont, dat je dan wel ontmoeting hebt. En leuke dingen dagelijks hebt. En dat maakt ook dat die derde editie, we moeten de woonzorglocaties uitgaan. En juist naar die plekken gaan waar die mensen wonen en zijn. En dat zijn vaak toch in die dorpshuizen, buurthuizen. Dus vandaar dat we nu nog ietsjes groter hebben aangepakt. En hopelijk nog meer mensen hier enthousiast mee kunnen maken.
3: Ja. Ja. En als iemand dan in zo'n woonzorgslocatie woont en die dan misschien bijvoorbeeld slecht ter been is, maar die wil naar een activiteit in het buurthuis, hoe komt iemand daar dan?
5: We hebben bussenvervoer.
3: Okay.
5: En je hebt natuurlijk van Carrefour heb je het automaatje. Dus er zijn allemaal mogelijkheden. Vaak hebben mensen ook nog wel familieleden, mantelzorgers. Vaak kijken we eerst dicht in de buurt. En mogelijkheden zijn er altijd. Ik denk,
2: Als je wil, kun je komen.
5: Ja.
2: Precies. Ja. Nou ja, alle activiteiten die er zijn, die zetten we op onze website. Pauline en Jolien, dank je wel. En heel veel succes de komende tijd.
5: Ja, dank je wel. We hebben er zin in.
1: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste fragmenten van de

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Marissa Long uit Almere zag in Amerika een interessant product. Een matrastopper die je bed kan verkoelen en verwarmen. Met als doel mensen beter te laten slapen. En ze haalde het naar Nederland en wil het in heel Europa in de markt zetten.
2: Nou, wat het verhaal daarachter is, dat vragen we aan Marissa zelf. De ondernemer achter het matrassenbedrijf. Ze is nu even bij ons aangeschoven. Marissa, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, het product waarmee jij het meeste bezig bent is een matrasstopper die kan koelen en verwarmen. En ik heb begrepen dat gaat van 12 tot 48 graden. En dat werkt met water. Leg uit, sowieso, wie wil in een bed slapen van 48 graden?
3: Ja, stel voor in de winter, dan je wel verwarming uitzetten. Omdat dat kan wel heel comfortabel zijn. Zo bedden kunnen alleen op je bed kunnen verwarmen. Mm-hmm. En met 48 graden is dat eigenlijk een maximum. Je hoeft niet 48 graden te slapen. Maar je kan ook 32 aangenaamste temperatuur instellen. Maar de mogelijkheid is wel daar kunnen gebruiken voor mensen. Kunnen onderspannen de spieren. En veel mogelijkheid het voor de mensen te gebruiken.
1: Ja, dus je ontspant ervan, maar je slaapt daar ook beter door. Of niet?
3: Ja, zeker. Met de koelingtemperatuur. Het is een matrassentopper die kan koelen en verwarmen. Met de koelingtemperatuur eigenlijk kan jij verdiepen je slaapkwaliteit. En ook dat jij kunt langer doorslapen. Koelingtemperatuur heeft eigenlijk, goed slaap heeft heel veel voordeel. Zoals dat jij ontspannen, dat je spier, die neemt bij warm en koelen eigenlijk is een soort van energie. Mm-hmm. Dus als jij met koelingtemperatuur, dan neemt de energie weg. En dan kan jij spier ontspannen. En daardoor dat jij kunnen hele nachten kunnen doorslapen.
2: Ja, en zoiets bestond dus nog niet in Nederland. Zo'n bed dat je eigenlijk met water helemaal kunt aflaten koelen of helemaal kunt verwarmen. Jij hebt dat in Amerika gezien dan, hè?
3: Ja, in Amerika is eigenlijk lopen ervoor. Dus ze zijn wel heel populair op dit moment. Maar die is veel duur. Kost of 4.000. En, maar voor koesliep, wat wij eigenlijk... Ja, is veel prijsgunstig. En ook meer actieve koeling is mm-hmm. daar best belangrijk voor slapen. Omdat temperatuur is heel belangrijke factoren voor onze slaapkwaliteit. Dus als je vergelijkt met Amerikaanse bedrijf voor 4.000. En dan kies jij ook voor alternatieven zoals CoSleep. En het is het beste voor in Europa de betaalbaar kiezen.
1: Ja, maar je hebt het zelf uitgeprobeerd, denk ik, in Amerika. Wat was jouw eerste reactie?
3: Voor Amerika, die heb ik niet geprobeerd. Maar ik heb wel voor CoSleep van ooit begonnen. Die ik zelf zeg, toen ik zag deze idee, denk ik, ik heb ook heel veel onderzoek gedaan. Mm-hmm. En dit is wellness en speciaal voor mensen beter slapen. Dus dat heb ik zelf geprobeerd. En nadat ik de eerste, toen ik de omgeving temperatuur was 35 graden, ik duik naar een bed. Denk, wauw. Het is lekker fris. Ja. En ik echt denk dat deze van, ik kan met mijn achtergrond 20 jaar technieken ervaring, kan ik deze product heel veel mensen blij maken. En in Europa. Dus dat is eigenlijk mijn grootste doel. Ja. En ook veel goedkoper kunnen dan 4.000 om te daar te betalen.
2: En dat doe je dan allemaal vanuit Almere. Maar jouw product is niet alleen in Nederland te vinden, volgens mij. Hè? Je wil ook Europa gaan veroveren.
3: Ja, zeker. Op dit moment, wij verkopen Nederland en België en Duitsland. Dat zijn de grootste omzetdraaien. Maar ook andere landen. Die horen dat ook de concepten. Terwijl dat we hebben minder marketing actie gedaan, maar ze weten dat het concept. Dus zij zoeken alternatief. En CoSleep is de ideale oplossing voor. Dus zij kopen ook heel veel direct. Dus,
1: maar je doet alles nog zelf. Je bent ondernemer, maar je doet ook de klantenservice en alles erop en eraan. En ik heb begrepen dat je een zakelijk partner ook zoekt voor een beetje hulp.
3: Ja, van begin als start-ups, je moet je wel alles kunnen doen. Mm. En ja, van marketing, dat inkopen, dat product technisch al. Maar als jij aan het bedrijf gaat groeien en de omzet te veel aan het draaien. En daar, je kan niet alleen draaien de hele tent. En de beste eigenlijk nu op dit moment. Dus ja, ik zoek extra handen om de marketing, de merken om internationale groot te bouwen. Mm-hmm. Zodat ik meer kan focussen op de productontwikkeling voor de toekomst, koersliepen, volgende versie.
2: Ja, want je moet nu alles zelf doen. Ik denk dat je dan ook niet op vakantie gaat. Want je moet alles zien te regelen natuurlijk.
3: Ja, ik ben dus blijven gewoon werken. Maar wel, ik werk met plezier. Dus dat scheelt wel. Omdat elke dag jij weet dat ja, dat is mijn passie. En je voelt je heel veel energie van je binnen. Dus je mist de vakantie ook niet.
2: En je slaapt natuurlijk lekker op je eigen
3: bed. Ja, ik slaap heel goed.
1: Ja. En je krijgt ook wat hulp van studenten van Windesheim.
3: Ja, gelukkig dat via MKB, schakelteam, Lieselot, heb ik de netwerken iets meer breed gebouwd. Dat ook via Horizon, dat netwerk. En ook de mogelijkheid met de Windesheim en Almere, met de studenten samen te werken. En ik ben heel benieuwd hoe de studenten kijken over de slaaptechnologie in de toekomst ontwikkelen. Hoe zij kijken, want dit is eigenlijk in perspectief dat er nog heel veel mogelijkheden voor mensen tegenwoordig, heel veel focus op gezondheid. Je niet alleen maar slapen, maar ook niet alleen maar gezond dieet en ook goed kunnen slapen.
2: Dat is net zo belangrijk natuurlijk, ja,
3: precies.
2: Slapen. Hoe zie je nou de toekomst van je bedrijf?
3: De toekomst van mijn bedrijf, ik denk dat ik heb een grote visie van. Voor speciaal dat eigenlijk hoe de product gaan ontwikkelen en hoe integreren dat in slaap echte innovatie, omdat ik heb heel veel technologie gewerkt in de toekomst, in de vroeger. En daardoor wil ik dat echte doorbraken, slapen, innovatie in de toekomst heel uitgebreid in de markt te brengen. En daardoor dat ik denk dat ik kan veel beter doen dan de Amerikaans bedrijf.
1: Ja, nou ja, het klinkt heerlijk als het, aangezien het steeds warmer wordt in Nederland ook, dat je in een lekker koel bed kan stappen en lekker kan slapen. Het lijkt me heerlijk, ja. Marissa Long uit Almere, dankjewel.
0: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond heeft de bewolking de overhand en trekken er ook een paar buien over. Heel misschien kan een enkele bui ook wel gepaard gaan met een klap onweer. Daarbij is het niet koud, want de temperatuur ligt nog lange tijd rond de 18 graden. Ook komende nacht kan nog een bui vallen, maar uiteindelijk wordt het droog. Daarbij kan ook wat mist en nevel ontstaan en zien we dat de temperatuur daalt naar een graad of 15. Morgen beginnen we ook grijs, maar in de middag dan breekt de zon door en dan wordt het flink warm. De temperatuur stijgt morgenmiddag naar 25 tot zelfs 27 graden. En dat is voor eind september toch echt wel hoge waarde.
1: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Hoe moet Mark Nesse er over 10 jaar uitzien? Die vraag staat de komende weken centraal in het dorp. Komende woensdag en volgende week donderdag kunnen de inwoners meepraten over welke kant het dorp op moet.
2: Irma Profijt en Ied Lodewijk van de commissie Dorpsontwikkelingsplan zijn hier in de studio om over die toekomstplannen te praten. Goedemiddag beiden.
3: Dankjewel.
2: Waarom moet er juist nu over de toekomst nagedacht worden?
4: Omdat het bestaande plan wat er al lag afloopt. Dat liep tot 2026. Maar de grootste uitdaging is ook wel, dus dat is punt B, dat het dorp heel erg gaat uitbreiden. Er staat op de planning dat er ongeveer 330 woningen bij komen. Nou, even snel uitgerekend, een kleine 1000 mensen. Mm-hmm. En dat betekent dat Mark Nesse gaat groeien van 4000 naar 5000 mensen. Dus er komt een kwart bij. Dus het is ongeveer een dorp wat erbij komt.
2: Dat is veel.
4: Dat is veel, ja.
2: Ja. En wat moet er dan anders? Of wat kan er anders?
4: Nou ja, die vraag gaan wij voorleggen. Want dat gaan wij niet bedenken. Hè. Wij als commissie halen vooral de input op. Dus wat zijn de ideeën? Wat zijn de gedachten van de inwoners? Als ik even zo kijk van waar liggen uitdagingen. Dat gaat natuurlijk wel over veel nieuwe mensen. Maar hoe hou je toch een beetje de verbinding? Hoe willen we dorpen blijven? Want het gaat al behoorlijk groeien. Dus kun je nog een dorp blijven? Kan dat nog? Hoe hou je de cohesie in een dorp? Hoe hou je mensen bij elkaar? Hoe geef je invulling aan de zaken die we nu doen, al in Mark Nesse met een dorpsfeest? Kan dat allemaal nog? Dat zijn wel vragen die er wel liggen.
1: Ja, Iet, wat is eigenlijk het nut van zo'n visie? Ik bedoel, je zou ook kunnen zeggen, nou, we zien wel wat de toekomst ons gaat brengen.
5: Nou, de visie is eigenlijk ook, we doen niet een opdracht van dorpsbelang. Dus het is ook een soort van richtlijn. En de vorige visie is ook over 10 jaar geweest. En dan kun je gewoon toch kijken, nou, dat en dat is gerealiseerd. En ook een blik van dat we ons goed realiseren dat er zoveel dingen veranderen. En dat niet alleen die 350 woningen is, maar ook dat de school daar misschien te klein is. Of dat er misschien een voetbalveld bij moet. Dus we gaan dus echt alle verenigingen na. Wees je bewust wat er gaat gebeuren. En het is niet volgend jaar, maar het is wel binnen deze 10 jaar waarschijnlijk.
1: Ja, en als je dan terugkijkt op die oude dorpsvisie, of die nu gebruikelijk is, zie je dan dat er veel dingen zijn uitgekomen, Irma? Wat toen al beschreven was?
4: Nou, er zijn wel een aantal zaken. Ik moet heel eerlijk zijn dat ik even op dit moment het niet echt paraat heb. Maar uit de gesprekken die we al gehad hebben, is wel gebleken dat wat in de plannen gestaan heeft, dat daar zeker een aantal zaken van gerealiseerd zijn. Een aantal ook niet, maar dat komt omdat je ook te maken hebt met gemeenten. Je hebt te maken met provincie, je hebt te maken met een waterschap. Dus dat maakt ook wel eens lastig om dingen te realiseren die je wel heel graag zou willen. Ja. Ik denk bijvoorbeeld alleen even aan verkeerssituaties in een dorp waar je graag wat aan zou willen doen. Ja, dat kunnen we natuurlijk in een visie prima beschrijven. Maar realiseren ben je wel van heel veel partijen afhankelijk. En dat geldt natuurlijk ook wel voor andere zaken. Er zijn natuurlijk in de afgelopen 10 jaar heel veel ontwikkelingen geweest. Iet noemde net al even de scholen. Kijk je naar de kerken, wat daarmee gebeurt. Op andere plekken waar het nu al nieuwbouw is. Hoe moet dat dan ingericht worden? Wat kunnen we daarvan leren? Dus ja.
1: Maar denk je dat bewoners het dan toch ook wel weer spannend vinden, die toekomst, dat er zoveel dingen gaan veranderen?
5: Ja, ik weet niet of het echt spannend is, maar het is gewoon een feit en je moet erover na gaan denken. En ja, niet iedereen gaat erover nadenken. Er zijn mensen die het spannend vinden, gaan waarschijnlijk daar niet eens in mee. Maar we hebben een heel groep echt geïnteresseerde mensen en de ondernemersvereniging. En we betrekken werkelijk alle verenigingen erbij. En dus die willen hun zegje wel doen.
2: Ja.
5: Als het echt voor hun ook dingen gaan veranderen, dan denk ik, ja, dan wil je daar wel meewerken.
2: En wat hopen jullie op te halen aan ideeën of vragen? Of...
4: Nou, ons programma voor de avonden ziet eruit dat we hebben het verdeeld in 5 thema's. En de mensen kunnen over al die 5 thema's kunnen ze meepraten. Dat gaat over sociaal en welzijn. Dat gaat over voorzieningen, omgeving. Dat gaat over verkeer en veiligheid. Maar ook een onderwerp als groei en identiteit. Dus dat zijn de onderwerpen waar we mensen vragen over gaan stellen. We hebben daar speciaal een werkvorm voor. En met tafelhosts die echt mensen daarop gaan bevragen. De dingen worden genoteerd en dan kunnen mensen eigenlijk alles kwijt.
1: En als iedereen wat anders zegt, als iedereen wat anders wil, wat doe je dan eigenlijk?
4: Nou, ik denk dat in het begin alles wat je ophaalt is interessant natuurlijk. Ik denk dat we niet bijvoorbeeld dan moeten zeggen, nou, dat wil ik niet horen of dat wil ik niet horen. Het is natuurlijk goed om alle geluiden mee te nemen. Maar ik denk de geluiden die we 10 keer hoorden of een geluid wat je 1 keer hoort, ja, daar kan je natuurlijk al wel een splitsing aanbrengen. Zeg, ja, maar dit blijkt dus wel heel relevant te zijn. Hier moeten we echt de aandacht aan besteden. Maar op voorhand denk ik dat we moeten zeggen, jongens, blij dat je er bent en blij dat je mee wilt denken en blij dat je input hebt.
5: Ja.
2: Ja, en heel belangrijk om mee te denken over je eigen omgeving, denk ik.
4: Zeker, zeker. Ja. En ja, in dat opzicht hopen we dat we toch ook echt wel wat jeugdige mensen krijgen. Want voor hun gaat het natuurlijk de komende jaren. De komende 10 jaar is het natuurlijk voor hun heel belangrijk. Wat gaat er gebeuren? Wat zijn mogelijkheden? Wat zijn ook kansen? Hè? Want je noemde net even van, zijn mensen er bang voor? Maar ik denk dat we vooral ook in mogelijkheden en kansen moeten denken. Van wat biedt het? En welke kansen liggen er ook voor verenigingen? Ja. En welke kansen liggen er om ook met elkaar een dorp te zijn, dat we verbinding hebben met elkaar. Ja, daar liggen heel veel kansen.
1: Ja. En die praatgroepen, zo noem ik maar even, die beginnen komende woensdag en volgende week donderdag. Dan wordt er gepraat over de toekomst van het dorp. En in maart 2027 moet er dan een echt plan gaan klaarliggen.
4: Ja, dat is de ambitie. Ja.
5: Een visie noemen we dat, hè?
4: Ja.
1: De visie voor de toekomst van het dorp.
5: Zoals we het heel graag willen, zouden willen. En dan moeten we daarop verder beduren.
1: Nou, de eerste stap is dus binnenkort. Hè. Dan wordt er dus met z'n allen gesproken in Mark Nessen. Ik wil tot slot nog wel even van jullie weten waarom het zo leuk is om in Mark Nessen te wonen. Iet, begin ik bij jou.
5: Oh, ik ben import.
1: Oh, kijk, dan ben je met de reden daar naartoe gegaan.
5: Ja, dus wij zijn hier beland. Maar vanuit Friesland, het is gewoon een heel prima dorp. En het ligt heel centraal, fantastisch. Als je een cirkel van een uur rijden, zeg maar, om Mark Nessen, dan heb je half Nederland zeker te pakken. En uiteindelijk ben ik wel zoveel nu ingegroeid dat ik heel happy ben en dat ik heel veel mensen om me heen heb die helemaal prima zijn en goed geïntegreerd. Duurt wel even hoor. Maar alles is er eigenlijk wel. We hebben best veel voorzieningen. We hebben een goede winkels. We hebben natuurlijk de dokter en de apotheek. En we hadden 7 kerken toen wij kwamen. Dat vond ik wel lastig om dat uit te leggen. Maar,
1: ja, voor een klein dorp, 7 kerken.
5: Voor een klein dorp, ja. Nou, er zijn nu nog 3 over. Maar ja, ik vind het ook weer fantastisch dat zo'n school dan in 1 keer toch weer bij elkaar kan. En dat mensen wel bewust is van, ja, oké, die verzuiling is misschien niet wat. Maar daar kunnen we mee dealen, die poldermentaliteit.
1: Ja.
5: Pioniersmentaliteit. Er zit nog wel een beetje in.
1: Vanuit Friesland bewust naar Mark Nessen gegaan. Ben je ook import?
4: Nou, een heel klein beetje. Okay. Want ik kom uit Luttelgeest. Maar toen ik 21 was getrouwd en ben ik in Mark Nessen terechtgekomen. En daar altijd gesport, gewerkt. Ja. Dus ja, en ik denk dat wat het bijzondere aan Mark Nessen is, is dat het het is groot genoeg om je daar waar je wilt, dat je heel veel verbinding kunt zoeken, maar daar waar je misschien ook even terug wilt trekken en misschien wat anoniemer wil zijn, dat ook kan. He, ja. Dus dat vind ik eigenlijk wel het mooie aan Mark Nessen. En wat denk ik iets zegt, ja, er is heel veel. Maar als je wilt, kun je met heel veel mensen kun je contact hebben. Er worden veel dingen georganiseerd. Dus ja, dat is wel het mooie aan Mark Nessen. Zeker.
2: Mooi dorp om te wonen in
5: ieder
2: geval. Ja.
5: Ja. Dicht bij het oude land, dicht bij bossen, dicht bij van alles. Alles hebben we.
2: Nou, en mooi dat we erover mee kunnen denken. Ja? Irma Profijt en Iet Lodewijk van de commissie Dorpsontwikkelingsplan Mark Nessen. Dank jullie wel en succes de komende maanden.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Oh. En niet alleen bij ons kun je mooie verhalen over Flevoland zien en horen, maar ook het programma Expeditie Nederland besteedt aandacht aan onze provincie.
2: Een van de bijdragen van vanavond is gemaakt door programmamaker Elisabeth van Leeuwen. Elisabeth, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Het thema van de uitzending van vanavond is weggeefkasten.
3: Ja, dat klopt.
2: Wat is dat eigenlijk, een weggeefkast?
3: Een weggeefkast is eigenlijk een buurtkastje waar je spullen weggeeft. Kan ook een boekenkastje zijn natuurlijk. Nou, je hebt allerlei variaties volgens mij tegenwoordig, waar je in ieder geval dingen uit kan halen of kan ruilen.
2: Ja, ja, want bij een boekenkast is vooral volgens mij ruilen het idee. Hè, dat je ook weer nou, je haalt er een boek uit en je zet ook een keer weer een boek terug.
3: Dat kan.
2: Je hebt ze ook voor andere spullen.
3: Ja, we hebben Lara Arts ben ik langs geweest in Lelystad. En zij heeft echt een buurtkastje met levensmiddelen. En hygiënemiddelen, dat soort spullen. Dus inderdaad echt voor mensen die niet rondkomen.
1: Ja, en die kunnen dan gewoon heel laagdrempelig een product uit zo'n buurtkastje halen.
3: Ja, dat klopt.
1: Jij hebt daar een reportage over gemaakt. Dat wordt dus vanavond uitgezonden op de landelijke televisie. Maar waarom wilde je dit eigenlijk maken?
3: Ik denk zelf dat het verhaal van Lara heel bijzonder is. Want zij is eigenlijk begonnen met het weggeven van groenten. Ze had een hele grote groentetuin. Nou, iedereen die een volkstuin heeft, die weet dat bepaalde periodes, dan stik je in de courgettes of in de tomaten. Die gaf ze weg en daar was best wel veel behoefte aan, ontdekte ze. Dus toen dacht ze, hé, ik maak een klein kastje aan huis. Daar stopten ze ook andere producten in. Nou, daar werd gretig gebruik van gemaakt. Toen bouwden ze een grote kast, nog meer spullen erin. Nou, toen kwamen er nog meer mensen langs. En toen besloten eigenlijk tassen weg te geven met spullen. Nou, toen werd het zo druk op de vrijdagavond in de straat dat het een beetje onhoudbaar werd. En inmiddels heeft ze een loods eigenlijk. En is ze een stichting, heeft ze samen met anderen, waarbij ze 130 gezinnen per week voorzien van een tas met allerlei spullen erin. Dus het is eigenlijk begonnen met dat deelkastje. En het is inmiddels behoorlijk uit de hand gelopen.
2: Wat mooi. Maar ze had het natuurlijk ook allemaal kunnen verkopen. Dan had ze er, zo te horen, heel veel geld mee kunnen verdienen. Waarom heeft ze dat niet gedaan?
3: Ik denk ze heeft zelf ook meegemaakt dat ze in een periode krap bij kas zat. En net niet rondkwam aan het eind van de maand. En kreeg ik vaak wat toegeschoven van vrienden of familie of de buren. Die zeiden twee voor de prijs van één. Je krijgt er eentje van mij. Andersom is het natuurlijk. Ze weet eigenlijk zelf hoe het is. En ik denk dat ze ook gewoon een heel goed hart heeft. Ja, sommige mensen hebben dat, hè?
2: Ja, nou, gelukkig maar.
3: Ja, zeker. Ja, ik vind het ook heel bijzonder. Ja,
1: ja, en je hebt dus kennis gemaakt met dit fenomeen. Je hebt dit gefilmd. En wat je vertelt, het begon dus eigenlijk heel klein. Nu is het een officiële stichting. Ja. En er zijn ook heel veel gezinnen bij die stichting of die gebruik maken van de faciliteiten.
3: Ja. Ja, ze voorziet rond de 130 gezinnen van een tas. En dat zijn, want dan denken mensen, hey, je hebt toch ook de voedselbank?
1: Ja.
3: Maar het zijn eigenlijk mensen die tussen wal en schip vallen, die dus vaak net niet in aanmerking komen voor de voedselbank, maar ook eigenlijk gewoon niet goed rond kunnen komen. En er kunnen allerlei redenen voor zijn. En ze helpt deze mensen eigenlijk niet alleen met spullen. Wat ik ook wel bijzonder vind, is dat ze ook echt wel probeert te luisteren. Ze hebben ook een snuffelhoekje op zaterdag, waarbij je volgens mij van 11:30 tot 2 daar terecht kan op het terrein. Dan kan je tweedehands spulletjes kopen, maar je kan ook even een kopje koffie drinken. Want ze zei, ja, heel veel mensen die in armoede of stille armoede leven, die leven ook in een soort isolement. En ze wil dat eigenlijk ook doorbreken, zodat je gewoon ook weer, een deel wordt van de samenleving en wat lekkerder in je vel gaat zitten. Want dat is ook hartstikke belangrijk. Dus dat speelt ook een rol.
2: Mooi initiatief. En ze kan ook nog wel wat hulp gebruiken, hè?
3: Ja, ze zoekt altijd vrijwilligers. Ze kan ook altijd volgens mij nog spullen gebruiken.
2: Ja.
3: Dus wat dat betreft, ze heeft natuurlijk een stichting. En ze hebben nu een loods. En daar zijn regelmatig ook weer extra dingen voor nodig. Aanpassingen, et cetera. Ze groeien ook. Ze wil ook graag groeien om nog meer gezinnen te kunnen voorzien.
2: Mm-hmm.
3: Dus wat dat betreft zoekt ze mensen die helpen. En ze zoekt ook wel bedrijven die bijvoorbeeld willen sponsoren, et cetera. Die haar willen helpen. Wat ze wel doet, is ze haalt veel, wat is ook nog wel leuk om te vertellen, veel groente en fruit haalt ze op bij telers. En dat zijn er bijvoorbeeld de komkommers die krom zijn, of de tomaten die de verkeerde kleur hebben. Nou, die worden heel vaak weggegooid, want ja, die kunnen gewoon niet verkocht worden. En zij gaat gewoon langs en haalt al die spullen op. En die deelt ze uit aan de mensen. Dus het is ook nog eens een keertje, in die zin snijdt het mes aan twee kanten.
1: Ja. En dat smaakt gewoon hartstikke lekker.
3: Er is niks mis met uit ervaring. Nee, het is niks mis met de spullen. Maar het is gewoon, wat dat betreft, best wel een strenge markt. waarin alles een bepaalde kwaliteit moet voorzien.
1: Ja.
3: En als dat niet voldoet, ja, dan
1: wordt het weggegooid.
3: Dan kunnen de traders daar eigenlijk niks mee. En nu zij wel, ja, zij voorziet mensen. En dan eten ze ook gelijk gezonder natuurlijk. En iedereen weet dat gezond voedsel vooral heel erg duur is. Dus.
1: Nou, hoe een klein weggeefkastje groeide naar een voedselhulp voor 130 gezinnen. Dat is eigenlijk een beetje de samenvatting van wat we vanavond gaan zien op televisie.
3: Ja.
1: Heb je het al verstuurd naar Hilversum? Ben je nog aan het monteren?
3: Nee, gelukkig niet.
1: Ja, okay. Nou, dan kunnen we dus vanavond om 6:30 zien op NPO 2, Expeditie Nederland. En wil je meer weten over het werk van Lara en haar stichting? Kijk dan even op Stichting Sterk met Elkaar. Elisabeth van Leeuwen, dankjewel voor dit verhaal en tot snel weer.
3: Ja, dankjewel.

0: Radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een man van 24 uit Amsterdam is opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het zou gaan om een man die eerder 4 jaar cel kreeg voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunter claimt ook achter de hek te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zouden gegevens zijn buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Bij een bombardement op een markt in Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De aanval die was in de staat Rakhine in het noordwesten van het land. De bevolking is daar al jaren in een opstand verwikkeld tegen het militaire regime. Volgens hulpverleners werd de aanval uitgevoerd door het regeringsleger, maar dat is niet onafhankelijk te verifiëren. Bij de aanval in Myanmar zouden zeker 33 mensen zijn omgekomen, 36 anderen raakten gewond. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66... over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen. Zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden.
3: Het zijn niet teksten die u mij heel vaak hoort gebruiken, dus was een slip of the tongue. Dat zal ik ook de volgende keer proberen te vermijden. Maar zoals u ook weet, kom ik ook graag met veel overtuiging op voor de Nederlandse normen en waarden. Dat we mensen allemaal in hun waarde laten en iedereen de vrijheid gunnen om zichzelf te kunnen zijn.
2: En de Belangenvereniging voor Jagers in Vlaanderen wil dat het wordt toegestaan om met pijl en boog op everzwijnen te schieten. Om overlast van everzwijnen tegen te gaan worden de komende maanden al drukjachten gehouden waarbij de dieren worden neergeschoten. Maar de everzwijnen die trekken ook woonwijken in en volgens Vlaamse jagers is het veiliger om daar een pijl en boog te gebruiken. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond heeft de bewolking de overhand en trekken er ook een paar buien over. Heel misschien kan een enkele bui ook wel gepaard gaan met een klap onweer. Daarbij is het niet koud, want de temperatuur ligt nog lange tijd rond de 18 graden. Ook komende nacht kan nog een bui vallen, maar uiteindelijk wordt het droog. Daarbij kan ook wat mist en nevel ontstaan en zien we dat de temperatuur daalt naar een graad of 15. Morgen beginnen we dan ook grijs, maar in de middag dan breekt de zon door en dan wordt het flink warm. De temperatuur stijgt morgenmiddag naar 25 tot zelfs 27 graden. En dat is voor eind september toch echt wel hoge waarde.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek

0: 15 kilometer op een weg waar je 50 mag. De rechtbank die kon opzet niet bewijzen, zegt deze verslaggever van Rijnmond.
1: Wat de rechtbank Ali A. wel verwijt is roekeloos rijgedrag. En ook dat hij onherstelbaar leed heeft veroorzaakt bij de nabestaanden.
0: De Rotterdammer van 19 die zei in de rechtszaal dat hij zijn nieuwe BMW wilde testen. Hij kreeg naast de celstraf ook een rijverbod van 5 jaar. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen, dat zegt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, ontstaat er voor 20 miljard euro aan schade, zegt het instituut.
2: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer, dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld.
0: Veel van de schade die had voorkomen kunnen worden als bruggen en sluizen beter waren onderhouden of eerder waren vervangen. Het weer nog, een aantal stevige buien nog. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. Vrij warm, 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Flevoland.
5: Het komende uur, de lekkerste muziek.

0: goedenavond. Het weer in Flevoland. Vanavond heeft de bewolking de overhand en trekken er ook een paar buien over. Heel misschien kan een enkele bui ook al gepaard gaan met een klap onweer. Daarbij is het niet koud, want de temperatuur ligt nog lange tijd rond de 18 graden. Ook komende nacht kan nog een bui vallen, maar uiteindelijk wordt het droog. Daarbij kan ook wat mist en nevel ontstaan en zien we dat de temperatuur daalt naar een graad of 15. Morgen beginnen we dan ook grijs, maar in de middag dan breekt de zon door en dan wordt het flink warm. De temperatuur stijgt morgenmiddag naar 25 tot zelfs 27 graden. En dat is voor eind september toch echt wel hoge waarde.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

0: Voor de nodige muzikale therapie stem je elke werkdag af op Flevoland Muziekland.
1: Ik vind het verhaal, de tekst, de opbouw, het liefdesverhaal eigenlijk. Waarin de vrouw verliefd wordt en de man deze liefde niet kan beantwoorden.
0: Wij bepalen de muziek, maar jij ook. Geef jouw favoriete artiest of muziektrack door. En maak kans op een heerlijk nachtje aan zee met ontbijt en diner. Ga nu naar omroepflevoland.nl/muziekland. Elke werkdag vanaf 9 uur in de ochtend en 2 uur in de middag. Flevoland Muziekland op Radio.

Gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De leider van de radicaal-rechtse partij Rassemblement National ligt onder vuur vanwege antisemitische chatberichten. Jordan Bardella zou die opmerkingen hebben gemaakt toen hij 17 of 18 was. Dat meldt een Frans onderzoeksplatform. Bardella zou als jonge activist onder meer hebben geschreven dat alle banken in handen van Joden zijn. De RN-leider ontkent de beschuldigingen. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Hij kreeg daar veel kritiek op, ook van partijen in de Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De Duitse minister Wadevoel van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den

0: De aanval was in de staat Rakhine, waar de bevolking al jaren vecht tegen het leger van het militaire bewind. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen in Brussel met 1-0. Het ging lang gelijk op. Beide ploegen waren erg aan elkaar gewaagd. In de 88ste minuut schoot Olise de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door Italië met 2-0 te verslaan. Het weer. Vannacht trekken nog wat buien naar het noorden. Het koelt niet verder af dan een graad of 15. Morgen droog en geregeld zon. Het wordt voor eind september uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond heeft de bewolking de overhand en trekken er ook een paar buien over. Heel misschien kan een enkele bui ook wel gepaard gaan met een klap onweer. Daarbij is het niet koud, want de temperatuur ligt nog lange tijd rond de 18 graden. Ook komende nacht kan nog een bui vallen, maar uiteindelijk wordt het droog. Daarbij kan ook wat mist en nevel ontstaan en zien we dat de temperatuur daalt naar een graad of 15. Morgen beginnen we dan ook grijs, maar in de middag dan breekt de zon door en dan wordt het flink warm. De temperatuur stijgt morgenmiddag naar 25 tot zelfs 27 graden. En dat is voor eind september toch echt wel hoge waarde.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

video's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
1: Goedenavond. Je luistert naar Flevoland met de lekkerste muziek.

0: Max op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. En daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In het rapport van de gemeente staat dat werkgevers enthousiast zijn. Het kabinet heeft plannen om binnen 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk te helpen. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. Ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. De reacties van de studenten lopen uiteen. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olise de

0: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
1: Steeds vaker.

0: Voor de nodige muzikale therapie stem je elke werkdag af op Flevoland Muziekland.
1: Ik vind het verhaal, de tekst, de opbouw, het liefdesverhaal eigenlijk. Waarin de vrouw verliefd wordt en de man deze liefde niet kan beantwoorden.
0: Wij bepalen de muziek, maar jij ook. Geef jouw favoriete artiest of muziektrack door. En maak kans op een heerlijk nachtje aan zee met ontbijt en diner. Ga nu naar omroepflevoland.nl/muziekland. Elke werkdag vanaf 9 uur in de ochtend en 2 uur in de middag. Flevoland Muziekland op radio en tv.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: Max op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod mag ze voor de lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 Italië te verslaan. Het weer. Aan de kust buien. In de rest van het land blijft het vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het ook droog en de zon schijnt regelmatig. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Wat speelt er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om. En ook in Dnipro vielen doden en raakten tientallen mensen gewond bij een aanval op een kantoorgebouw. De tweede man van de FBI stapt op en daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas 1 jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet, mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op, omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt alleen voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. En ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. Aan de kust buien, in de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar 1 graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. Het wordt dan 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.